0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderwijs.

0: RTV Utrecht.
1: De beste muziek,
0: een blik op de weg
1: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, Utrecht.
4: Goedemorgen, meneer Van Beten. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Voor jullie kom ik zeker mijn bed uit.
7: Goedemorgen, Bob.
8: Ja, meneer Van Beten. Goedemorgen.
9: Top.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Radio M Utrecht. Goedemorgen.

0: Ken je de clip nog, de videoclip? In één ononderbroken shot gefilmd. Vaya con Dios, dat betekent met één camera overal langslopen. Nou, dat soort dingen. Oh, wat een tekst alweer om 5 over 6. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen, Koop. Oh,
0: een weekje even op vakantie, zeg ik altijd thuis. Als ik Bob mag vervangen. Dus daar ben ik altijd blij mee. Maandag 13 juli, boven Utrecht is het lekker licht. Zo'n zomerochtend waarin de stad nog amper wakker is. Ben jij wakker?
1: Ja, nou, ik moet wel een beetje wakker worden op deze maandagochtend.
0: Op het fietsje toch hier naartoe gekomen, neem ik aan.
1: Ja, dat is wel lekker dat het nu wat afkoelt, hè?
0: Ja, dat is lekker, hoor. Ja,
1: stap je een beetje in een kleine koelkast in.
0: Niet zo'n hele warme nacht had ik het idee. Tenminste, ik heb zelf geen last van gehad. Gelukkig. Het is natuurlijk al een beetje vakantietijd. Onze regio moet nog een weekje wachten. Maar noorden en zuiden die zijn al, hebben al de gelegenheid om op pad te gaan. En zoals ik al zei, Bob is deze week weg. Dus ik hou de zaak een beetje warm. Nu nog de stilte voor de storm. En straks komt de week echt op gang hier met muziek, weer en verkeer op Radio M Utrecht. Heb jij nog een wakkere gedachte gehad vannacht?
1: Nou, ik heb echt als een blok geslapen. Ja.
0: Wat is het eerste nieuws wat je vanmorgen gelezen hebt?
1: Niks.
0: Lekker dan. Nou, dan zou ik zeggen, hier zijn de kranten.
1: Ik heb een sneetje brood gesneden, dat heb ik
0: gedaan. Oh, dat is ook wel lekker, hoor. Oké, later in Utrecht is wakker een voetbalteam. USV Hercules, waar niemand aan de kant hoeft te blijven staan. En over een uur hoogleraar over de woorden die mensen wel en niet gebruiken na iets heel ergs. En na 6:30 natuurlijk Robert-Jan Boy hier in Utrecht is wakker. We gaan lekker van start, Anne, wat denk je?
1: Ja, gezellig.
0: Even een gospeltje ertussendoor.
1: Nou, vooruit.
0: Nou, zet hem lekker harder als je in de auto zit. En hele goede morgen.

0: de Supremes hier op Radio M Utrecht. Het verhaal van een meisje dat door haar vriend is verlaten, maar nog steeds vurig naar hem verlangt. Vindt het niet mooi voor de vroege maandagochtend?
1: Ja.
0: Heerlijk. Dat... Ja, ik kreeg een mooie foto toegestuurd van Rianne en Valentijn. Met een prachtige foto uit Zwitserland, zo te zien. Nou, niet zo te zien, staat eronder. 'S ochtends in Wedenswil, Zwitserland. We zien de zon heel voorzichtig achter de bergen opkomen. Dank je wel. Jullie zijn er al vroeg uit in dat mooie Zwitserland.
1: Het is nog geen 6:30.
0: Nee, het is nog zeker geen 6:30. Maar wel heel erg bedankt, want het is een prachtige foto. Daar is het ook alweer licht, hè. Leuk dat je in Zwitserland ook luistert naar Utrecht is wakker. Goed, ja, ze lagen er alweer, hoor. De stapel ochtendkranten. Nou ja, stapel. Het is een heel dun stapeltje eigenlijk op de maandagochtend, hè. We hebben er vast een beetje doorgebladerd. Zal ik even beginnen met het NRC, wat denk je, Anne?
1: Ja, is goed. Ja? Helemaal goed.
0: De voorpagina toont een indringende foto uit Senegal met een kop

0: grote kop op die voorpagina is: duizenden wonen door verstopping vele jaren in AZC. Ja, de wachttijden voor asielzoekers zijn veel langer dan tot nu toe bekend was, meldt Trouw. En dat leidt tot fysieke en psychische problemen en een chronisch tekort aan opvangplekken. Blijkt nu uit cijfers van de opvangorganisatie COA.
1: Ik kijk ook even op onze webpagina van RTV Utrecht. Heb jij wel eens zo'n leenfiets?
0: Oh, die heb ik wel eens gebruikt, ja. Live, zeker.
1: Je ziet ze wel staan. Je ziet ze eigenlijk overal staan. Ja. Ook op plekken waar ze niet geparkeerd zouden moeten worden. Het zijn van die fietsen met zo'n groen stuur. De organisatie Lime die grijpt in bij fout parkeren. Dus als je de fiets niet terugzet op een plek waar die hoort, dan word je blijkbaar als gebruiker geblokkeerd. En ze hebben er al tientallen geblokkeerd. Is dat niet een kwestie van ander e-mailadres en andere inlognaam en dan kun je weer? Of?
0: Ja, maar goed dat je dat zegt. Ik weet dat eigenlijk niet hoe makkelijk dat dan gaat.
1: Het verhaal staat in ieder geval bij ons op r2utrecht.nl. En het is inderdaad een behoorlijke vervuiling als overal die fietsen maar op die stoepen achtergelaten worden. Dus ik kan het er wel een beetje mee eens zijn. Sportief nieuws staat ook in diezelfde krant waar we mee bezig zijn. Jannik Sinner toonde zich volgens Trouw 's werelds beste. Nou, dat was waar. Ik heb de wedstrijd gezien gisteren. De Italiaan versloeg Alexander Zverev en prolongeert zijn Wimbledon-titel op het heilige Londense gras.
0: Ben je tennis vanavond?
1: Nummer 1. Nee hoor, maar ik padel. En nou snap ik de regels. Oh. En dan kijk ik wel eens naar zo. En naast, als het dit niveau is, vind ik het wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Duurt wel heel lang, moet zeggen. Ik begin altijd even. En als ik de eerste en tweede set gezien heb, dan mag ik nog wel eens een beetje wegdromen. Maar het laatste stukje was wel bloedstollend. Ja.
0: Mm.
1: Ja, en jij?
0: Leuk. Nou, ik kijk het niet eigenlijk. Nee, sorry.
1: Nou, maakt niet uit, joh. Nee, prima hoor. Heb je wel voetbal gekeken tot nu toe?
0: Ja, ook magertjes.
1: Nou, ja, lees de krant maar.
0: Ik ga door.
1: Ja,
0: aan mij heb je niet zoveel op dit vlak, hoor. Nou, gaan we naar de Telegraaf. Die ligt al open. Grote kop op de voorpagina daar. Zuinig met water.
1: Oh, ja, las ik ook. Ja,
0: de aanhoudende droogte zorgt voor toenemende zorg in Nederland, schrijft de krant. Waterbedrijven roepen op om bewust met water om te gaan. En boeren mogen in meerdere regio's geen water meer uit sloten pompen voor de gewassen.
1: Dat is best een ding, hoor. Verder in de Telegraaf een kunstwerk uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Die dook op bij het Grof Vuil in Amsterdam.
0: Oh?
1: Een vinder trof het schilderij jaren geleden aan op straat, zonder te weten dat het om een nazi-roofkunstexemplaar ging.
0: Ik vind het altijd zo fascinerend als dit gebeurt. Het kan net een podcast zijn. Weet je?
1: Ja, precies.
0: Dan nog dichter bij huis de krant uit de eigen provincie, het AD Utrechts Nieuwsblad. En de kop: slimme auto is stiekem een spion. Defensie wil voertuigen die meekijken weren van militaire terreinen. Ja, moderne auto's zijn volgens experts allemaal hackbaar, ongeacht het merk, en kunnen legerplaatsen ongewild in kaart brengen.
1: Oh jeetje, nou dat wordt dan nog wat. Ook in het AD, het huis van Erik en Astrid verzakte in één nacht een halve meter nadat ze een harde knal hoorden en voelden hoe hun woning plots verschoven. Dat lijkt me ook eng, zeg.
0: Ik vind dat eng.
1: Ja, staat verder in het AD. Als je het precies wil weten, moet je daar even naartoe.
0: We hebben nog de Volkskrant. Met eerst een stevig verhaal nog op de voorpagina. Sporten ondanks alles. Het amputatievoetbalteam Gaza Al-Irada traint door. Ook al zijn de velden kapotgeschoten en missen bijna alle spelers ledematen. Stiekem droomt het team van deelname aan internationale toernooien.
1: Ja, dat is inderdaad een indrukwekkende foto. En om daarmee af te sluiten, iets vrolijks misschien. Ida Braning-Roevink is 100 jaar geworden. Dat is zo'n leeftijd, hè. De beste uitvinding van de afgelopen 100 jaar? Nou, volgens haar de telefoon. Want daarmee belt ze elke dag een uur met haar 92-jarige zusje.
0: Ja. Ik vind dit toch zo leuk.
1: Mijn zusje is 92, zeg je dan, hè.
0: Wat geweldig.
1: Oh, dan heb je wel wat meegemaakt hier.
0: Ik ga jou ook bellen, hoor, als je 100 bent.
1: Nou, je bent van harte welkom. Nog een paar jaar, hè.
0: Ja, bij

0: schreef het in een kwartiertje op weg naar een sessie voor Billy Preston, voor wie het bedoeld was. Maar die bedankte ervoor. En toen nam hij het zelf op. Hij zong zelf alles in. En wie was dit, Anne?
1: George Harrison, heb ik net gehoord van jou.
0: En welke band komt die ook alweer?
1: De Beatles.
0: Geef nou toe dat je het moest opzoeken.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb het net ook even... Ik zei het tegen jou, hij komt uit 43. Leuk dat ik dat niet weet.
0: Het is te lang geduurd voor jou. Ik snap het al helemaal. Goed, we gaan eventjes kijken wat we op Facebook hebben gezet. Want iedere dag stellen wij een dagvraag. En daar gaat Connie weer mee aan de haal in tussen de middag. En natuurlijk het eind van de dag sluit Aart dat af met mooie gesprekjes. Nou, Anne... Waar heb je trek in?
1: Ja, en toch wel een ijsje, denk ik.
0: Ja.
1: Daar meteen maar over door. Want ja, wat wij in vraag is, wat is het lekkerste ijsje? En waar zit de beste ijssalon volgens jou? Ga je voor waterijs? Of ben je bijvoorbeeld een fan van schepijs? Nou, noem maar op. Er zijn natuurlijk talloze mogelijkheden. We horen heel graag wat jouw favorieten zijn. Ja, de water loopt me aan de mond. Staat een plaatje bij ons op Facebook. Ja, ik krijg het al helemaal. Ik ben echt een ijsgek.
0: Hou je ook van raketjes en zo?
1: Ja.
0: Ja, vind ik ook lekker inderdaad. Ja. Cornetto's?
1: Ja, ook.
0: Schepijs?
1: Ja, welke heel smaak? Pistache is mijn
0: pistache.
1: Ja, yoghurtijs vind ik ook heel lekker.
0: Ja. 100 soorten hebben ze ongeveer bij het ijswinkeltje bij ons in IJsselstein. We gaan s'avonds nog
1: IJsselstein.
0: Als het er bij IJsselstein... Oh, die had ik nog niet bedacht trouwens.
1: Nou,
0: een lachje had gehad, had ik die er even ingezet. Maar het is toch grappig om s'avonds een beetje, als de echte warmte weer een beetje weggaat, even nog een wandelingetje te maken en even een ijsje te halen.
1: Ja.
0: Eet je uit een bakje of een zo'n horentje.
1: Ja, ik ben team bakje. Ik vind zo'n horentje toch nooit een beetje tegenvallen altijd.
0: Oké.
1: Heel zo'n ding.
0: Moet je nog even opeten helemaal.
1: Ja, wel. Nee, ga dan maar gewoon.
0: Laat het ons weten. Nou, ik neem altijd wel een horentje. Ik wil het helemaal wegwerken. Als we naar zo'n prullenbak lopen en zo. Dat heb ik dan niet zo. Van welk ijs hou jij? Misschien van die dubbele ijsjes. Heb je ijsjes in de ijskast thuis? Zodat je elke dag even een paar keer wat kan pakken. Ze zeggen trouwens bij grote warmte dat je beter iets warms kan nemen. Hè?
1: Zoals
0: een bakken eitje of zo. Met een lekker nasi erbij. En dan
1: krijg je gelijk honger.
0: Lekker, hè, trouwens, ja. Maar laat het ons weten via onze Facebookpagina. Want je mag ook even appen of zo, hoor.
1: Ja,
0: we kunnen niet terug appen, hè?
1: Nee, dat is jammer. Dat is nog even een storing.
0: Technische storing wordt vast en zeker opgelost vandaag.
1: Ja.
0: Dus, eet jij ijs? Wat voor ijs?
1: Laat het ons weten.
0: Ja.
1: In de app of op Facebook.
0: Hebt u ook ijs? Wat voor ijs? Nou, gewoon vanille of chocola. Die hebben we niet.

0: Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You, Honey. Ik heb alweer een mailtje binnen van Gita, Anna. Gita Spannenburg. Ah. Straks live in de show. Na een plaatselijk bewolkt begin van de dag wordt het al snel in de ochtend overal zon overgoten. Robert-Jan die is ook inmiddels al binnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het inderdaad bewolkt?
1: Even het was bewolkt, nog niet inderdaad. Een blauwe hemel, lekker koel.
0: Heerlijk. Nou, dat is hartstikke fijn. Bij weinig wind warmt het vanmiddag op naar zo'n 27 graden.
2: Utrecht is wakker.
0: Goedemorgen.
2: Geersing.
0: Ja, Anne, jij ook, hè?

0: De meisjes van Lois Lane die zijn al wakker om 6:55 op deze vroege maandagochtend. Het is 13 juli. Nou, een klein weekje dan is ook deze regio met vakantie, denk ik, ga ik vanuit. Maar wij werken natuurlijk altijd. Robert-Jan, goedemorgen opnieuw.
1: Ja, goedemorgen.
0: We zijn zeer op tijd, want jij moet zorgen dat je hier zometeen weer wegkomt. Want rondom die Hengeveldstraat zit het nogal dicht en afgesloten. Hè?
1: Ja, dat is de Kardinaal de Jongweg. Die gaat dicht.
0: Een kleine half uurtje nog.
1: 7:00, nou ja, dat moeten we...
0: Maar dan tot en met zondag.
1: Tot en met zondag, ja. Voor de mensen die hier in de buurt moeten zijn toevallig. De Kardinaal de Jongweg is dus dicht. Als je A27 afkomt richting Utrecht, kom je op die weg terecht.
0: Ja. Het is daar al behoorlijk afgezet met borden en met allerlei afzettingen. Dus,
1: Tekend gewerkt inderdaad.
0: Ja, dat wel. Ik begrijp dat jij naar de kerk gaat vandaag.
1: Dat klopt inderdaad. Ik ga naar Soest, naar de oude kerk. Het is niet te geloven, want die kerk die is gebouwd in de 14e eeuw. 1350 de kerk zelf en de toren uit 1481.
0: En die staat er nog.
1: Dan vraag je af, hoe zag Soest er 1000 jaar geleden uit? Nou, het is bijna zover. 2028 is het 1000 jaar bestaan.
2: Zo.
1: Maar goed, die kerk staat er ook geruime tijd. En wordt nu voor een gedeelte onder handen genomen. Het is niet een grootscheepse restauratie of zo. Wel, de toren staat in de stijgers. En ook in de kerk zelf... is het een en ander aan de hand. Ik meen infrarood verwarming, dat soort zaken. Dus de hoogste tijd om even binnen te gaan kijken...
0: Ja.
1: En te praten over die kerk.
0: Wie ga je daar aanspreken, denk je?
1: De heer Rob Kracht, die weet alles van de kerk.
0: Dat is de koster, de beheerder.
1: Ja, hij is van de protestantse kerk. En hij is dit volgens mij niet de koster... maar we zullen het allemaal voor de zekerheid nog even extra
0: navragen
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar hij weet van alles over de geschiedenis. Nou ja, die moet rijk zijn. De koninklijke familie heeft er ook veel in doorgebracht. Misschien tot de dag van vandaag gaan we allemaal vragen. En natuurlijk ook hoe het gaat met het kerkbezoek. Want dit kost zo'n 8-9 ton, heb ik begrepen. Deze hele opknapbeurt.
0: En die wordt betaald
1: door... Ja, dan moet er wel wat...
0: De protestantse kerk gaat die betalen dan?
1: Ja, dat gaan we even vragen allemaal, Koop.
0: Ja.
1: Moet niet alles natuurlijk. Ja.
0: Heel wat collectors moeten daarvoor bijkomen.
1: Ja, het moet wel de moeite waard zijn. Er moeten wel mensen in de kerk zitten natuurlijk.
0: Ja.
1: En hiervoor zijn al twee kerken in Soest gesloten. Dus dat is altijd wel een belangrijk thema. Dus ook dat komt aan de orde.
0: Dat is mooi. Dan zou ik zeggen, naar de reportagewagen.
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Zal ik voor de zekerheid jou rond 7:00 eventjes bellen in de uitzending... ook vragen naar de verkeerssituatie, of je goed weggekomen bent?
1: Ja, okay. Het weer, je kunt alles meenemen.
0: Robert-Jan,
1: lekker beschouwen.
0: Op weg naar Soest. Dankjewel en doe voorzichtig, hè. Tot zo.

0: Storm. Ik zag je meezingen.
1: Ja, ik vind dit een heel mooi, rustig lied. Ik word hier graag mee wakker. Jij dan?
0: Oh ja. Ja, maar bij mij mag je wel de rock'n'roll meteen aanzetten. Maar dit snap ik ook wel. Ik vind het ook een mooi liedje, Common Limits. Jammer dat het maar zo kort bestaan heeft wat dat betreft. Mm. Of misschien juist wel daarom. Ze hebben iets moois achtergelaten, muzikaal in ieder geval. Goedemorgen, bijna 7:15. Anne, alweer. Kijk op het klokje af en toe. Ja. En hebben we al wat reacties op onze Facebook-vraag van vandaag?
1: Ja, hoor.
0: Het gaat over ijs, hè?
1: Het gaat over ijsjes, ja. Wat is het lekkerste ijsje, volgens jou? En waar zit de beste ijssalon? Dat vragen we je vandaag. Zeker omdat het gewoon lekker weer is, hè?
0: Ja.
1: Vinden we leuk.
0: Ja.
1: Ijsjes eten, dat doen we dan graag. Koeien lekker af. En het is ook gewoon heel lekker.
0: Ja.
1: Waar we het net kort al even over hadden. Een wandelingetje door de stad of door het dorp naar die ijssalon toe. Dan ben je ook weer even aan je beweging.
0: Ja, heel erg. Gezellige onderbreking. Even zitten, kijken naar de mensen. En ik maak wel mee dat er soms een hele rij voor de deur staat. Dat is toch wel een dingetje soms. Denk ik, oh ja, iedereen wil nu een ijsje natuurlijk. Maar het gaat ook vrij snel, hoor. Ja, ijs is onoverkomelijk, hè, in deze tijd. Ik zie ook dat de ijssalons wel laat open zijn.
1: Ja.
0: Dus je kunt er ook s'avonds op lekker terecht.
1: Ja, ja, vind ik echt lekker. Nou, er zijn wat mensen die hebben gereageerd. Nou, even kijken. Dick zegt, ja, ik hou graag mijn ijs bij IJs & Co. op de Eerste Hogeweg in Zeist. Ja, dat is ook een adresje als je je favoriete ijssalon hebt. Dat willen we ook graag. Zijn er nog meer, hoor, die hier worden genoemd? Even kijken. En Hilly zegt, nou, ik eet graag een perenijsje en een raketje. Vind ik ook heel lekker. Dat is meer een waterijstype. Calippo, ook erg lekker. Vooral de limoensmaak. Oh ja.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Limoen is
0: heerlijk.
1: Citroen ben ik dus weer niet zo.
0: Lekker fris.
1: Jij wel?
0: Ja, vind ik lekker, ja. Ja.
1: Ah, ja.
0: Nee. Ik hou wel een beetje van dat zuurige ook.
1: Hmm. Ja, dat snap ik. Nee.
0: Nee, ja, je hebt allemaal een verschillende smaak natuurlijk, ja. Dat begrijp ik wel. Gaat het?
1: Ja.
0: Ja? Als jij, nee. Je mag best even lachen, hoor.
1: Nee.
0: Helemaal niet, hè?
1: Ja, zo klink ik. Oh, wat gênant, ja.
0: Anne, lees dan. God, het gaat natuurlijk de hele ochtend zo.
1: Oh, dit is heel aanstekelijk. Oh, ik hou het niet meer. Nou, is een Henny die vindt... Henny zegt, ik vind Italiaanse ijs het lekkerst.
0: Nou ja, muziek, luisteraars, wat dacht je daarvan? We laten Anne eventjes.
1: Oh, wat...
0: Zuurstofgebrek vanmorgen. Nee, dat mag, want ik heb liever dat je vrolijk bent... dan dat je chagrijnig bent, hoor.
1: Zo.
0: Ja.
1: Nou,
0: je kunt je reactie achterlaten natuurlijk op onze Facebookpagina, hè? Anne toch. Altijd gezellig met jou.

0: praten, Koop. Goedemorgen, Gita.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Jij bent
1: en Anna.
0: Er alweer lekker vroeg bij.
1: Net als jullie.
0: Ja, nou ja, vanmorgen vroeg alweer een mailtje. En ja. Ja, ik zou bijna zeggen, kunnen we jou ook een ijsje aanbieden?
1: Altijd, ja. Ja.
0: Gek op ijs?
1: Ik ben gek op ijs, maar ja, ik ga bijna nooit naar een ijssalon, want ik hou van het soft ijs.
0: Oh, oh,
1: ik heb dat
0: oh,
1: laatste lekker, keer ja. gevraagd bij een echte ijswinkel. En toen zei, ja, ik zei het heel zachtjes. Ja, hebben jullie toevallig ook soft ijs? Nou, die man keek wel een beetje pissig dat ja, ik zoiets onnozels vroeg.
0: Hoe durf je dat te vragen, ja.
1: Ja, zoiets ja. van, jeetje, we hebben hier echt ijs. Maar ik vind soft ijs gewoon heel lekker eten.
0: Ja, maar ja, dat is het ook. Echt, het is zacht. Ja. Dat gaat altijd in die krulletjes. Hè?
1: Ja, in die krulletjes vind ik ook heel leuk.
0: En,
1: ja.
0: in een eetbaar bakje, neem ik aan.
1: Ja, een opeetbaar bakje. Ja, ja. Dus dat is okay. helemaal relaxed.
0: Nee, we hadden de soft ijs hadden we eigenlijk nog helemaal niet langs laten komen.
1: Nee.
0: Goed dat je het even zegt. Heb jij ook ijsjes in de vriezer liggen?
1: Ja, waterijsjes
0: ja,
1: heb ik in de vriezer.
0: Ja, heerlijk.
1: Die heb ik echt wel klaargelegd ook voor de hitte. En toen met de vorige hittegolf met die klamheid, had ik ook heel veel ijsjes. Maar toen merkte ik ook echt dat een ijsje eigenlijk niet hielp. Ik kreeg het dan juist nog steeds warmer. Dus ja. vaak zeggen ze al, hè, je kunt beter wat warms drinken.
0: We hebben
1: maar
0: het al
1: voelt
0: laten
1: tegen
0: vallen,
1: natuurlijk.
0: Inderdaad. Even een lekker gebakken eitje of zo. Hè?
1: Ja, het voelt ja. tegen natuurlijk om iets warms te eten als je het warm hebt. Maar toch ja, heb ik gemerkt dat dat toch wel een beetje de remedie is volgens mij.
0: Ja, ja. ja. ja je krijgt natuurlijk alleen maar meer trek naar een ijsje.
1: Dat sowieso, ja.
0: Ja, dat is waar. Nou ja, nu we het toch over ijstemperaturen, zullen we zeggen, hebben. Hè? Het is een klein mm-hmm. bochtje. Maar het was vanmorgen heel lekker buiten.
1: Ja.
0: Vond ik. Ja. En Anna die kwam met de fiets. En die voelde zelfs een beetje koeltjes aan de ja. buitenkant. Van binnen niet, natuurlijk. wat gaat het worden vandaag? 27 graden dus.
1: Ja, 7, 28 graden ongeveer vanmiddag. We zijn gestart met zo'n 12 tot 14 graden. Een paar van die laaghangende mistbanken. Toch nog vocht aanwezig in de lucht. Dat is fijn. Omdat we natuurlijk zoveel neerslag nog ontberen, is het fijn dat er toch iets van vocht in de lucht zit. Maar er zit niet genoeg vocht in de lucht om daar nog wolkenvelden echt van te maken. Er schuiven wat wolkenvelden vanuit Gelderland richting de Utrechtse Heuvelrug. Maar die lossen eigenlijk ook alweer een beetje op. En langs de noordwesten stranden van Midden-Nederland schuiven ook een paar wolkenvelden voorbij. Maar dat is het dan ook. Ik denk dat we vooral weer de zon in volle glorie zien. Gisteren hadden we zo'n band met hoge wolkensluiers boven ons.
0: Oh ja.
1: Van die windveren. Dat lijkt er vandaag ook af en toe te liggen. Maar voor de rest geen stapelwolken of iets dergelijks. De atmosfeer is daar niet voor geschikt. Het is gewoon weer zonnig. We koersen naar 27 graden bij een licht windje uit het noordoosten. En dat is denk ik die prettige wind richting voor veel mensen. Daarmee voorkom je eigenlijk echt de stikhitte. En blijft het 's nachts goed slaapbaar. En beleven we denk ik deze warmte een stuk anders dan de warmte van de hittegolf vorige keer.
0: Ja,
1: toen was het natuurlijk
0: ook
1: hogere
0: gewoon,
1: temperaturen.
0: Voelt gewoon minder warm aan.
1: Ja, het is gewoon ook in de schaduw met een windje kun je ook overdag als het 7, 28 graden is, kun je er eigenlijk nog vrij goed in zitten. En de vorige keer was het daar veel te klam voor. En toen was het natuurlijk ook nog een heel stuk heter. Dat wel.
0: Dat was het zeker.
1: Ja.
0: Is dat het? Krijgen we nog hele hete nachten, klamme nachten?
1: Nee, het zit er eigenlijk niet in. We blijven in die noordoostelijke stroming. Dat is dus heel positief. De nachttemperaturen zullen wel ietsjes omhoog gaan de komende nachten. Denk aan 15 tot 17 graden als nachttemperatuur.
0: Wow,
1: zij stijgt
0: prima,
1: wel
0: hoor.
1: Een beetje mee. Maar prima te doen. Veel zon de komende dagen. Dus een paar kleine wolkenvelden. Vooral hoge wolkensluiers of vliegtuigstrepen. En dan middagtemperaturen de komende dagen van 29 of 30 graden. Dus we zitten rond die tropische 30 graden een beetje te schommelen. En ja, valt er dan een bui? Dat is echt uit de weerkaart te trekken. Ergens in de periode van donderdagavond tot en met vrijdagavond zou er dan lokaal onweer kunnen passeren.
0: Dat zit er dus toch wel aan te komen.
1: Het zit erin, maar het is nog minimaal. Maar nou zijn onweersituaties vaak beginnen die in de weerkaarten als vrij minimaal. En kun je ze pas inschatten een dag van tevoren ongeveer.
0: Is dat zo?
1: Ja, soms bij de vorige keer, weet je nog, met die klamme hitte, hebben we twee enorme onweerscomplexen in anderhalve week tijd over ons heen gehad. En die zaten van tevoren niet lang niet zo heftig in de kaarten als ze uiteindelijk zijn uitgepakt. Dus daar is nog wel wat mogelijk.
0: Ah, die tijd nemen we dan ook, toch?
1: Ja, toch? Dus te gaan.
0: En je houdt ons lekker bij, hè? Zo
1: zeker.
0: Iedere dag. Hé, over een uurtje dan gaan we even wat verder kijken ook, denk ik. Even kijken of we daar overheen kunnen kijken, want het gaat dus veranderen. Nou ja, dan hoor ik je over een uurtje graag weer.
1: Gezellig,
0: neem
1: tot
0: even
1: straks.
0: Lekker een kopje koffie of een ijsje.
1: Theetje.

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. Dorold Megens met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
8: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
7: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet accountantskoepel.
9: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
7: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Dorold. 7:02, Radio M Utrecht. Van Dorold naar Marjolein. Goedemorgen, Marjolein.
11: Goedemorgen.
10: Je bent er alweer vroeg bij. Je hebt het nieuws alweer tot je genomen. En straks zit je hier met het regionieuws. Misschien even de hoofdpuntjes.
11: Ja, veel schade bij een appartementencomplex in Woerden. Want daar is gisteravond een explosie geweest. En na die ontploffing was er ook nog korte tijd brand. 24 woningen moesten worden ontruimd. De gevel was instabiel geworden. En volgens de brandweer is gelukkig niemand gewond geraakt.
10: Jongen.
11: Een ernstig ongeluk op de A12 bij Utrecht gisteravond. Hierbij waren meerdere auto's betrokken. De snelweg ging uren dicht voor de hulpverlening. Iemand zat bekneld, volgens de politie. Een traumahelikopter landde ook op de snelweg voor medische ondersteuning. En ook een ongeluk op de Lekdijk Oost bij Nieuwegein gisteren tussen een auto en een motorrijder. En die motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En ik heb het ook nog over de chaos met Lyme-fietsen op verschillende plekken in de regio. En dat heeft ervoor gezorgd dat tientallen gebruikers inmiddels geblokkeerd zijn. Dat en meer zo om 7:30.
10: Nou, het is heel wat. Ik spreek je over een klein half uurtje.
11: Tot zo. Ja.
0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra eravoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Goedemorgen, Anne.
3: Hallo. Radio M
2: Utrecht. Ach, het zal je niet ontgaan zijn. De week is begonnen op Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Ja, we zijn er al vanaf 6 uur. De dag krijgt vorm. Zo dadelijk professor Iva Bikanić, die uitzoekt waarom de woorden die je kiest naar iets ergs er zo toe doen. Anne, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: De krant al even gelezen. Ja. We hebben de ijsjes al even laten passeren. Want dat staat op onze Facebook-vraag.
3: Ja,
2: pagina, hè?
3: Ja, zeker, die wij stellen. Wat is jouw lievelingsijsje? Van welke smaak ga je helemaal aan? Of, ik heb het natuurlijk over schepijs, maar het kan ook waterijs zijn. Van alles. We horen graag waar jij van houdt. En je kunt met ons meepraten over dit onderwerp via Facebook of via WhatsApp. Dan stuur je de studio een appje.
2: Ja, moet wel even zeggen dat wij een storing hebben daarin. Wij kunnen jou wel lezen, maar wij kunnen jou niet een berichtje terugsturen.
3: Ja, dus weet dat we alles zien.
2: Ja, kom vast goed allemaal.
3: Ja.
2: Ja, muziek, weer en verkeer houden we scherp in de gaten. En Robert-Jan Boy die is onderweg naar een kerk in Soest die al eeuwen op zijn plek staat en nu in de stijgers hangt. Robert-Jan, kon je er een beetje goed wegkomen? Want er is hier van alles aan de hand in de buurt van de Hengeveldstraat.
4: Dat is inderdaad gelukt. Die kardinaal de Jongweg waar we over praten, die is toch wel eerder dan 7 uur afgesloten. Maar goed, via een andere weg zijn we er gekomen. Ik rijd nu in Soest nog een klein stukje. Dan ben ik bij de oude kerk inderdaad, gebouwd in 1350. De periode dat er misschien ook nog wel ijs was, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de toren wordt onder handen genomen. En ook het interieur. Nou, er zit natuurlijk een verhaal aan. En dat verhaal gaan wij zo meteen optekenen.
2: Waar ben je op dit moment?
4: Op dit moment rijd ik Soest binnen. Bij de Soester Duinen, om precies te zijn.
2: Dat is goed om te horen, Robert-Jan. Wij horen jou zo meteen. Dank je wel en doe voorzichtig. Ja, we hebben natuurlijk heel veel muziek, hè?
3: Ja.
2: Zin in een lekker liedje, zal ik maar zeggen?
3: Nou,
2: wat vind je van de Spinners?
3: Doe maar.

0: Twee liedjes over de liefde hier vanmorgen op Radio M Utrecht. Smokey, I'll meet you at midnight. Utrecht is wakker, is dit. We zijn er tot 9 uur en Radio M Utrecht is er de hele dag. Wanneer noem je iets aanranding, misbruik of verkrachting? Of gebruik je die woorden juist helemaal niet? De taal die mensen kiezen na seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt veel belangrijker dan we denken. Het heeft gevolgen voor de hulp die mensen krijgen. Het UMC Utrecht doet er nu onderzoek naar.
1: We gaan over verder praten met hoogleraar seksueel misbruik, professor Iva Pitsanits, hoofdlandelijk psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren en directeur kennisontwikkeling Centrum Seksueel Geweld. Bent bij ons aan de lijn. Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen.

0: de vraag of daarover zouden moeten praten met iemand. Maar mensen schamen zich daarvoor en voelen zich vaak ook schuldig. Dus dan is het zoeken naar woorden. En we hebben gemerkt dat in de hulpverlening de professionals ja, vaak ook een beetje onthand zijn en niet weten hoe ze nou met mensen verbinding moeten maken om hen het gevoel te geven van ik begrijp jou en ik weet wat jij, ik snap wat jij nodig hebt. En daarom zijn we dit onderzoek begonnen. En seksueel misbruik en seksueel geweld is typisch iets wat gebeurt natuurlijk zonder woorden. En ja, vaak zijn de mensen die het zelf hebben meegemaakt ook met zichzelf nog in gesprek, zou ik maar zeggen, van wat is dit nu eigenlijk? Of wat was dit? Of hoe noem ik dit? Of wat is mij overkomen?
1: Excuus. Dan is er ook een soort fenomeen dat heet victim blaming, hè? Dus dat je jezelf eigenlijk de schuld geeft van wat jou is aangedaan.
0: Ja, het is vrij kenmerkend voor elke vorm van seksueel misbruik en seksueel geweld dat mensen dus tegen zichzelf zeggen, ik heb het verkeerd gedaan, ik had het kunnen voorkomen. Had ik maar dit of was ik maar dat. Mensen hebben toch de neiging om de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Mm-hmm. Terwijl ze niet schuldig zijn, kinderen niet, maar volwassenen ook niet. En dat maakt ook dat mensen zichzelf ermee opsluiten.
1: Ja,
0: en die ervaringen voor zichzelf houden. Terwijl ja, je weet zelf ook wel dat als je ingrijpende dingen meemaakt, dan is het heel erg helpend als je daarover kunt praten met ja, mensen die belangrijk voor je zijn, om met hen van gedachten te wisselen, om ook een beetje troost te krijgen, om steun te krijgen. Dat zijn allemaal helpende elementen in het verwerkingsproces. Maar juist seksueel misbruik en seksueel geweld, welke vorm dan ook, wordt juist vaak verzwegen.
1: Ja, en in dat gesprek wat je noemt, wat zo belangrijk is, dan is het dus, wat je ook al noemt, heel lastig om de juiste woorden te vinden. En dan worden er wel eens woorden gebruikt als ja, het voelde niet goed of er gebeurde iets naars, zonder dat het zelf bijvoorbeeld als aanranding of verkrachting wordt benoemd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wat zegt dat over hoe mensen met zulke ervaringen omgaan?
0: Het zegt erover dat mensen altijd proberen om ermee om te gaan. En een van de manieren om ermee om te gaan is nou, om het kleiner te maken. Of soms zelfs jezelf wijs te maken dat het niet is gebeurd. Maar een manier is ook om het kleiner te maken en te bagatelliseren. Dus dan maak je van een verkrachting maak je een aanranding. En van aanranding maak je miscommunicatie. En dan is het ja, een soort van voor jezelf beter te dragen. Terwijl je daarmee ook eigenlijk naar jezelf toe ontkent dat het toch wel invloed op je heeft. En dat mag. Nee, dat mag erkend worden. Maar dat is eigenlijk wat het zegt. Mensen gaan het kleiner maken.
2: Ja. Het UMC Utrecht doet er dus onderzoek naar, hoe dat nou moet met die taal en zo. U roept mensen op om mee te doen aan het onderzoek. Kan iedereen eraan meedoen?
0: Ja, echt iedereen 18 plus die een vorm van seksuele grensoverschrijding heeft meegemaakt. Dat kan zijn online, offline, één keer, vaker, met of zonder aanraken, als kind meegemaakt of later. Dat maakt niet uit. Maar wij roepen mensen op omdat we juist de mensen die het zelf hebben meegemaakt heel hard nodig hebben om te begrijpen welke taal aansluit.
1: Ja.
0: En je kan dat doen door naar het stempanel te gaan, dus stempanel.nl. En dat is een platform, die hebben we in het leven geroepen voor mensen die het hebben meegemaakt om hun stem te laten horen. Op die website komen steeds verschillende onderzoeken waar je aan kunt meedoen anoniem. En dit onderzoek staat helemaal bovenaan, het taalonderzoek. En dat loopt nog tot en met vrijdag. En ja, wij zijn best wel verrast. Het loopt nu 6 dagen en er hebben al bijna 1000 mensen meegedaan.
1: Oh, dat is mooi.
0: Ja. Ja, dus we zijn heel blij. Maar we willen vooral ook dat mensen die zich normaliter niet zo laten horen, en dat zijn in het bijzonder mannen, maar ook jonge mensen, ja, dan hopen we ook heel erg dat ze mee zullen doen.
1: Ja. En wat hoopt u uiteindelijk dat de resultaten gaan veranderen voor slachtoffers en hulpverlening?
0: Wij hopen met de resultaten de hulpverlening te verbeteren. Dat betekent dat professionals zich beter moeten verdiepen in de taal die aansluit en die taal moeten adopteren in de spreekkamer. Ja. Dat is waarvoor we dit doen.
1: Okay. Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten? Of wat hoop je?
0: We verwachten dat we eind dit jaar kunnen communiceren over de resultaten.

0: resultaten uit dit onderzoek.
1: Oké. Helder verhaal. Dank voor de toelichting. Iva Bitsjanić, hoogleraar seksueel misbruik, over het onderzoek van het UMC. Over taalgebruik bij mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Dank u wel en veel succes met het onderzoek.

0: Dion en de Belmonts, The Wanderer hier op Radio M Utrecht. Het loopt tegen 7:30. We luisterden zojuist naar het gesprek met professor Iva Bicanic, hoofd landelijke psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren, UMC Utrecht, en directeur kennisontwikkelingscentrum seksueel geweld. We hebben haar gebeld over het onderzoek dat UMC Utrecht doet naar taal, naar grensoverschrijdend gedrag. Je kunt meedoen met dat onderzoek.
1: Ja.
0: En als je wil weten hoe, mag je ons natuurlijk altijd even een appje sturen. Dan zullen we jou anoniem in contact brengen. Maar je kunt ook naar een URL gaan.
1: Ja, dat is stempanel.nl. Dus STEM en dan panel, dat is dan PANEL. Stempanel.nl, dat is de website waar je naartoe kunt voor het onderzoek.
0: Zij roept op om zoveel mogelijk mensen met ervaring, hoe klein dan ook, deel te laten nemen. Nou, dankjewel. Zo dadelijk zit hier Marjolein met het regionieuws. Een explosie met grote gevolgen in Woerden zit daarin. En tientallen gebruikers van huur-e-bikes die zijn op de vingers getikt.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Oh la la, c'est un beau moment.
2: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
4: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
2: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
4: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
2: Woeste vakantieliefdes.
4: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
2: Morgen Radio M Utrecht.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: 7:30, Radio M Utrecht. Het is tijd voor het regionieuws met Marjolein Heijen. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we beginnen het regionieuws, begrijp ik, met een explosie.
1: Ja, Woerden werd gisteravond opgeschrikt door een harde knal. Er was een explosie bij een appartementencomplex aan de Anton Moofstraat in Woerden. En door die ontploffing ontstond korte tijd ook brand. 24 woningen zijn na die klap ontruimd vanwege de veiligheid. De bewoners werden opgevangen in een sporthal in de buurt. Het appartementencomplex heeft veel schade door die klap. Volgens de brandweer was er zelfs gevaar dat delen van de gevel naar beneden zouden vallen. De politie onderzoekt de mishandeling in Amersfoort na de Pride in die stad. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging een man op de fiets richting Leusden en daar werd hij van zijn fiets getrokken. Meerdere jongens op fatbikes waren hierbij betrokken, meldt de politie. Het slachtoffer heeft ernstige verwondingen. De organisatie van de Pride noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Wie informatie heeft, wordt gevraagd om die te delen bij de politie. Een ernstig ongeluk gisteravond op de A12 bij Utrecht. Meerdere auto's botsten op elkaar, waarna de snelweg werd afgesloten richting Arnhem. Bij knooppunt Lunette landde een traumahelikopter op de snelweg omdat iemand bekneld zat in de auto. Veel hulpdiensten kwamen af op het ongeluk. De weg ging dus meerdere uren dicht, ook voor het onderzoek naar de toedracht. En bij een ongeluk met een motor op de Lekdijk Oost bij Nieuwegein is ook iemand gewond geraakt. Een automobilist en een motorrijder botsten daar op elkaar. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het fietsverhuurbedrijf Lime heeft tientallen mensen geblokkeerd, omdat ze zich niet aan de parkeerregels hebben gehouden. De groene e-bikes van het bedrijf zijn sinds kort op veel plekken in de regio te huur. Mensen kunnen zo'n fiets pakken via een app en op een aangegeven plaats weer terugzetten. Maar dat gebeurt vaak niet netjes en er is veel ergernis over de chaos die dat geeft, onder meer in de stad Utrecht. Lime meldt op vragen van de politiek in die stad dat 80 mensen inmiddels geblokkeerd zijn.
0: Nou ja, zeg, leen jij wel eens een fiets op die manier?
1: Nee, dat niet. Maar ik zie wel dat het soms echt gewoon lukraak ergens neergezet of gegooid wordt. Ja.
0: Ligt hij weer in het gras? Ja. Grijp dat ook niet.
1: Ik ook niet. Je gebruikt zo'n fiets. Het is toch fijn als die ook weer netjes staat voor de volgende. Maar goed, dat is misschien mijn leeftijd. Dat ik denk, doe eens normaal.
0: Je bent een stuk jonger dan ik, hoor.
1: Nou goed, meer daarover kun je ook nog lezen op de app en op onze website.
0: Ja, maar goed.
1: Doe ik nog even het weer. De zon breekt op steeds meer plaatsen door. Het wordt weer een mooie zomerse dag. Weinig wind, 27 graden.
0: Het is aan de temperatuur, hè, zou je kunnen zeggen.
1: Nou.
0: Ja, zeker. Marleen, dankjewel. Over een half uurtje nog maar weer even wat
1: hoofdpuntjes. Ja, zeker. Hè,
0: want
1: tot zo
0: het nieuws kruipt maar door natuurlijk. We gaan even naar de weg. Het is hier en daar wat druk aan het worden. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en de afrit Everdingen. Daar staat een file met een vertraging van ruim 5 minuten. Geldt ook voor de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Reewijk. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Eemnes en Huizen ook 5 minuten. En dan gaan we naar de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen de afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Daar staat een file met een vertraging van 10 minuten.
7: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
20: Utrecht is wakker. Met Koop Geersing.

0: The Jacksons met Blame It on the Boogie. Ja, binnen in Soest wordt het middeleeuwse gewaad van de oude kerk even opzij geschoven voor de bouwvakkers. De toren zit in de stijgers en dat gebeurt niet elke dag. Robert-Jan Boy die klom er speciaal voor ons naartoe. En die staat waarschijnlijk midden in het bouwverkeer of tussen het bouwverkeer klaar om ons rond te leiden. Is dat zo, Robert-Jan?
1: Ja, inderdaad, tussen de bouwhakken koop. Kijkend naar die, de toren van de oude kerk, die helemaal in stijgers is gehuld. Om die stijgers is een doorzichtig wit doek gespannen. Dus het ziet er echt ingepakt uit. Boven, moet even goed omhoog kijken, zijn ze bezig met wat, ja, geen idee. Voor allerlei geluiden. Hier vlak van mijn neus een soort werktafel, waar hem hier bezig is met het behandelen van twee bakstenen en liniaal. Wijst u even op een tekening. Wat bent u aan het doen, meneer?
2: Nou, ik ben uitslag aan het maken voor de metselaar. Dat hij weet wat hij moet metselen voor de trap van de entree.
1: De maat van de baksteen?
2: Ja.
1: Die wordt
2: precies
1: berekend?
2: Ja. Ja, om te zorgen dat de trap straks netjes recht is.
1: Ja.
2: Dus,
1: dat is
2: wel
1: een van de werkzaamheden. En die bent hier van de bouw. Wat zijn ze nou in de toren aan het doen?
2: Daar zijn ze nu alle oude voegen aan het weghakken.
1: Ja.
2: Zodat ze straks nieuwe kunnen voegen. Dus.
1: Puur en voegwerk aangelegenheid.
2: Ja.
1: En hoe is het om aan deze oude kerk te werken?
2: Op zich wel leuk. Weer een uitdaging.
1: Het is weer eens wat anders.
2: Ja, wat anders dan zo'n woning. He?
1: Ja, ik wou het zeggen. Ja. Voor deze kerk die stamt dus uit 1350. Ja, ook de kerkrentmeesters zijn ook meegekomen. Wij noemen bijvoorbeeld de heer Kracht. Ja, die met een rol papier hier in zijn hand staat te kijken.
3: Dus dat de hele geschiedenis van de oude kerk zo ongeveer op?
1: Ja, 1350 zei ik al.
3: Ja, 1352 is het gebouw neergezet. En dat heeft een 150 jaar gestaan. In die tijd zijn er nog wat wilde en woeste vernietigingen geweest van het pand.
1: Ja.
3: In de fik gestoken. En het is in 1480, 1481 weer opnieuw opgebouwd.
1: Ja, hoe zag Soest er toen uit, meneer Bok dan?
4: Oh, dat kunt u zich raden. Hier en daar een boer, een schaapherder, een struikrover misschien. Ja. Het waren gans andere tijden.
1: Maar nou staat die kerk eigenlijk midden in het dorp, zou je kunnen zeggen?
4: Ja, midden in het dorp. En daar heeft hij altijd wel gestaan, hoor. Dat is eigenlijk by far de oudste plek van Soest. En ja, in vroege tijden, toen de afsluitdijk er nog niet was, dan klotste de Zuiderzee. Die klotste hier zo ongeveer tegen de onderkant van de oude kerk aan.
1: Hier,
4: in tijden
1: tegen
4: hoogwater.
1: Nee.
5: Bij hoogwater, met de waterramp van 1916, als ik me goed herinner, was er heel veel water hier tot aan Hoogland, wat ook allemaal ondergestroomd was.
1: Ja.
5: En tot aan hier de voet van de kerk stond het. En Soest had vroeger een lintverbouwing. Dus vanaf Amersfoort kwam je de hoofdweg richting Amsterdam. En verder was er niet veel aan de buitenkant.
1: Ongelooflijk is trouwens hier Idenburg, ook kerkrentmeester. Wat is eigenlijk een kerkrentmeester? Want het klinkt zo antiek.
3: Dat is iemand die voornamelijk over de financiën gaat en de gebouwen, de techniek voor zijn rekening neemt.
1: Ja.
3: En die heeft bepaalde bevoegdheden. Niet de uiteindelijke bevoegdheden, want die ligt bij de kerkenraad. Maar wij stellen dan zaken voor die de kerkenraad uiteindelijk moet beslissen en daar een instemming op geven.
1: Ja, dit is toch wel een significante gebeurtenis, deze.
3: Dit is wel belangrijk.
1: Deze grote beurt, zeg maar.
3: Toch al een jaar of 7 is het al onderweg. Van eerst de ideeën, plannen, inventariseren wat wil men, wat kan er.
1: Want met zo'n werk wordt u gedaan? Ik bedoel,
3: dat ligt in handen van de gemeente Soest. De toren is van de gemeente Soest.
1: Aha, ja.
3: Dus niet van ons. En dat is al uit de tijd van de Napoleontische tijd, heb ik mij even bekeken.
1: Ja.
3: Toen wilden we het als uitkijktoren gebruiken.
1: Aha.
3: Voor eventuele vijandelijke troepen van Napoleon.
1: Ja. En in de kerk gebeurt ook nog wat. Ik zou zeggen, laten wij zo meteen naar binnen gaan.
4: Ja, in de kerk gebeurt zeker het een en ander. Onder andere zijn er nieuwe stoelen gekomen. Die iets meer comfort bieden.
1: Ja.
4: En ook omdat zeg maar, andere mensen van andere kerken die gesloten zijn, moeten hier ook naartoe. Toen is besloten door de kerkraad, we moeten toch restaureren dat we gezamenlijk een nieuwe stad gaan maken. Zodat iedereen zich thuis voelt in een kerk die intern gewoon vernieuwd is, maar met behoud van het monumentale karakter.
1: Nou, wij gaan er binnen toe, want ik hoor al, er zijn nog zat vragen te stellen. Het is allemaal een beetje een bouwketenachtig iets, maar even kijken wat ze ons even willen tegenkomen.

0: Naam vindt een goede keus. Vuurwerk, Senna en Sven Verstegen, onze nationale nieuwe, die hoor je de hele week. Die gaan we een beetje steunen en dat is hartstikke de moeite waard. Anne, goedemorgen opnieuw.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan even naar onze Facebookvraag. Die gaat over ijs.
1: Ja, daar hebben we het over, omdat het natuurlijk de komende dagen weer warm wordt buiten. Nou, we hebben knallers zoals 28, 29 graden hier in Midden-Nederland. En de vraag die we aan jou stellen is, wat is het lekkerste ijsje? Wat vind jij nou het allerlekkerste? Waar maak je nou het meest blij mee? Is dat bijvoorbeeld een waterijsje, een paar bolletjes ijs op een oebliehoorntje? Of is dat schepijs?
0: Oebliehoorntje, dat is netjes.
1: Ja, toch?
0: Ja, zo heet dat, ja.
1: Ja, Oubli, ik heb in een ijssalon gewerkt.
0: Oubli is vergeten, toch?
1: Oublié, j'ai oublié.
0: Ja, morgen de Franse dag hier op
1: Utrecht.
0: Ja, zeker.
1: Ja, nee, ik heb in een ijssalon gewerkt jarenlang. Dus ik heb een beetje kennis van zaken.
0: Geloof ik, ja. Soft ijs ook?
1: Nee, vooral de bolletjes ijs. En dan had je van die hoortjes waar 5 bollen in konden.
0: Oh ja.
1: Als ik mensen dat zag nemen, dacht ik altijd, oh, arme tandarts. Wat een lunch is dit.
0: Ja, ja.
1: Oh,
0: nou, laat het maar weten. Wat voor ijs vind jij lekker? Want dat is een beetje onze dagvraag. Vanavond zal Aart daar uitgebreid op ingaan. Tussen de middag Connie. En wij lezen straks ook even een paar reacties. Ja. Gita, goedemorgen.
2: Goedemorgen weer.
0: Het water eruit, hè? Een soft ijsje is aan jou wel besteed.
2: Zeker, ja hoor. Dan kun je me bijna voor wakker maken. Ja, niet helemaal, maar bijna wel.
0: Ja, ik maak je even wakker met het feit dat in de Hengelwaldstraat het zonnetje alweer lekker door de bewolking is heen gebroken. Dus de warmte kan beginnen.
2: Ja, de warmte kan beginnen. Op de meeste plekken is het nu een graad of 17. We zien een paar wolkenvelden, vooral in de hoek van Renen, Veenendaal. En ook langs de noordwestranden van Midden-Nederland zitten nog wat wolkenvelden. Maar ja, het zal bovenal weer behoorlijk zonnig zijn vandaag. Met langzaam oplopende temperaturen. Die inderdaad naar 7, 28 graden koersen. De wind, lekker hoor, uit het noordoosten. Dat is fijn dat we zo'n noordoostelijk windje hebben. Die houdt dan de extreme warmte gewoon echt duidelijk uit de buurt. Hè? Want je ziet dat Frankrijk nog steeds zittert in hete lucht. Ik bedoel, die hebben nu al weken achtereen met een hittegolf eigenlijk te maken. Ik zag ook gisteren weer maximumtemperaturen in de zuidwestelijke helft van Frankrijk van 40, zelfs 42 graden zag ik een plaatsje.
0: Niet vol te houden.
2: Ongelooflijk. Oh, dan word je toch op een gegeven moment word je niet goed van dat het maar niet ophoudt. Nee. Het lijkt wel zo in de loop van later deze week getemperd te worden. Ook in Frankrijk. En bij ons is de hitte, de warmte, is eigenlijk voor veel mensen waarschijnlijk wel draaglijk. Denk dagelijks aan vanaf morgen zo'n 28 tot 30 graden. Daar zit het zo'n beetje tussenin.
0: Wauw.
2: En
0: warm genoeg hoor.
2: Ja, warm genoeg, hè. Dat, voor de meeste mensen is het al heel wat.
0: Ja, ik zag ook bij ons op Facebook gisteren, hebben we ook een beetje naar de temperatuur gevraagd, dat mensen er soms ook helemaal zat van zijn.
2: Ja, dat is echt verlangen naar de herfst eigenlijk, ja. Nou ja, je ziet ook natuurlijk dat je tuinen en dergelijke het moeilijk krijgt. Je hoort natuurlijk al die berichten over droogte. Dus het is, ja, deels is het voor mensen leuk en prettig en deels is het ook vermoeiend eigenlijk wel. Ik vind deze warmte momenteel wel een heel stuk minder vermoeiend dan die van 2 weken geleden toen, want daar kon je eigenlijk geen kant op, tenminste ik niet.
0: Beter vol te houden dit.
2: Ja, je kunt je huis ook wat beter koelen, hè, door de koelere nachten. De ochtenden beginnen ook gewoon veel schappelijker. Je kunt zelfs een beetje een trui aandoen misschien 's ochtends op de fiets.
0: Nou,
1: echt? Ja, ik had mijn jas aan.
2: Toch? Ja, met 13, 14 graden is dat fris en dat is gewoon lekker.
0: Moet op de winterkast water weer openmaken.
1: Bijna mijn sjaal omgemaakt.
2: Ja. En 's middags, maar het is gewoon lekker dat je gewoon schappelijk begint en ook dat het vannacht bleef het ook nog een klein beetje doorwaaien. Dus kun je huis nog een beetje doorwaaien.
0: Ja,
2: en de komende week zie je dat die temperatuur steeds tussen de 28 en 30 graden uitkomt. Met veel zon, af en toe wat wolkenvelden. Veel bewolking die hoog hangt van die windveren. Nou, daar is het dan op 10 kilometer hoogte zo'n min 40 graden. Dus daar zit de echte kou. Die zit altijd wel boven ons, maar op grote hoogte. En het windje blijft de hele week uit noord tot noordoost waaien. Veel matige wind is dat.
0: Ja, gaat er nog iets veranderen op den duur, zullen we zeggen?
2: Op den duur gaat er wel iets veranderen. Het komt van ver, laat ik het zo zeggen. Er komen wat buien aan, eerst boven Duitsland. Die bereiken ons nog niet. Ik denk dat wij in Midden-Nederland vrijdag op een enkele regen- of onweersbui kunnen rekenen. Maar de wind blijft uit het noorden en de buien lijken naar oostelijk Europa en naar de Alpen te gaan. En wij krijgen dan aanhoudend een noordelijk windje, maar zonder buien daarna. Dus er zit niet heel veel neerslag in het vat. Wel een temperatuurdaling. Zit je begin volgende week aan een voor veel mensen ook hele schappelijke 24 graden.
0: Nou, dat is een beetje zoals we gewend zijn, toch?
2: Ja,
0: afgelopen
2: toch?
0: Jaren. Dat zijn een beetje jullie temperaturen, toch?
2: Dat zijn een beetje jullie temperaturen. En ja, eigenlijk zitten we wel te wachten op neerslag. Al ja, voor de rivieren natuurlijk. De Rijn staat laag. De scheepvaart heeft het lastig. Er is een verdringingsrace voor water al in gang, weet je wel. Dus er komen al wat onttrekkingsverboden. De waterschappen zijn druk bezig om de verzilting van zeewater wat de rivieren inkomt, om dat ook tegen te gaan. Dus er wordt hard gewerkt om al het water nog door te laten stromen. Maar dat wordt lastig natuurlijk als er weinig regen wordt verwacht.
0: Ja, en het water, dat kon nog wel eens een probleem worden.
2: Ja, ja,
0: denk
2: zeker.
0: Ik ook. Even kijken, waar staat hier de doe-het-zelf set? Oh ja, hier heb ik hem hier, hoor, stift. En ik heb hier, geloof ik, ook het...
2: Kijk eens.
0: Oh. Ik laat voor
1: kijk
0: alles...
1: Kijk nou toch uit.
0: Ik heb even een doekje.
1: Ja. Oh, kijk hier, alsjeblieft. Mijn bananenschil.
2: Gaat het over de mengtafel?
0: Ja, het gaat over de mengtafel.
1: Oh,
0: kom even aan, als je wil.
1: Ja, ik zie het. Nee, vreselijk. Oh ja, ik zie de enorme
0: Anne denkt
1: vlek.
0: Dat ik het verzin, maar
1: nee,
0: het is echt zo. Moet snel
1: okay,
0: even
1: kom maar.
0: Heen.
1: Het is echt zo.
0: Ja, dat gaat hier mis.
2: Oh, het gaat echt mis.
0: Ja, wauw. Nou ja.
2: Nou, even absorberen doekje erbij.
0: Ja, dat doen we intussen. En wil jij maar vast beginnen?
2: Ondertussen begin ik vast met een zomerse zonnige spreuk. Een korte ook. Jullie steeds met zonneschijn. Dan krijgen we straks gouden wijn.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Dorald Negens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
12: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
11: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
13: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graak, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
11: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, Dorald. Het is 8:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. Fijn dat je erbij bent vandaag. Fijn dat jij erbij bent. Marjolein, goedemorgen weer.
15: Goedemorgen.
14: Ja, het is weer tijd voor het overzicht van het regionieuws. Over een klein half uurtje. Mm-hmm. En ja, maak het spannend.
15: Nou, door een explosie in Woerden is de gevel van een appartementencomplex flink beschadigd geraakt. Delen konden daar naar beneden vallen volgens de brandweer gisteravond. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De explosie was bij woningen aan de Anton Moofs. Straat. 24 van die woningen werden ontruimd. Een deel van de bewoners kon gisteravond wel weer terug naar huis. De politie onderzoekt een mishandeling in Amersfoort na de Pride in die stad. In de nacht van vrijdag op zaterdag fietste een bezoeker richting Leusden en werd daar van zijn fiets getrokken. Meerdere jongens op fatbikes waren hierbij betrokken en het slachtoffer raakte ernstig gewond. Internationale aandacht dan voor Houten. Buitenlandse media, die weten die gemeente goed te vinden de laatste tijd. En zo rond 8:30 vertel
14: Houten?
15: Ik waarom.
14: Houten? Nou, je maakt het inderdaad spannend. Ja.
15: Ik maak het dan toch maar spannend.
14: Ja, zeker. Ja. Houten op de kaart, dat is leuk zeg. Nou, fijn, dankjewel. We spreken jou binnen een half uurtje, denk ik, hè?
15: Ja, zeker. Tot zo weer.
14: Was alweer bezig met het regionieuws. Ze gaat terug naar de redactie. Ik ga even kijken hoe het met de weg is op dit moment. Nou, het zal best goed zijn. Hoe is het met de files dan, Koop? Ja, dat is een ander verhaal. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een file tussen Zalt, Bommel en Culemborg. Ja, daar moet je toch even een kwartiertje extra voor nemen.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantelzorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
16: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
19: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
20: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: De zomer vier je bij ons.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
14: Hallo.
15: Hallo.
14: Ja, we zijn echt begonnen vandaag. Hè. De maandag is een feit hoor. De ochtendspits is een feit. Overal in de provincie kruipt het verkeer een tandje harder. Door dat er toch hier en daar wel wat vaststaat. Zo dadelijk een club in Utrecht die voetbal toegankelijk maakt voor kinderen die eerder nergens terecht konden. En muziek en weer komen eraan. Robert Jan die staat inmiddels binnen in die eeuwenoude kerk in Soest. Of zit je inmiddels weer buiten, Robert Jan?
23: Nee, ik ben binnen. Als je galm hoort, kan dat zomaar kloppen. Want we staan midden in de kerk. De kerkbanken zijn eruit. Het ziet er allemaal helemaal nieuw uit. Een nieuwe vloer, kan ik zo zien. Alles nog in plastic. Waar die banken zijn gebleven, geen idee. Oh, wacht even, hier staan de nieuwe stoelen. Er is wat te zeggen over de verwarming. Het orgel helemaal in plastic gehuld. Nou, hier wordt nog van alles gedaan. Het geluid op de achtergrond wat je hoort, dat heeft te maken met het maken van de voegen van de kerktoren. Die dus helemaal in stijgers ook is verpakt, als het ware. Nou ja, ik hoop dat je allemaal goed kan verstaan, de Koop.
14: Want, ja hoor.
23: Ja. Ons uiterste best, dat zul je begrijpen. Ja. Maar hier is nog veel meer over te vertellen.
14: Ja, het is net of die bij de F1

0: Soul Woman tegenover mij.
1: Hallo. Goedemorgen.
0: Gezellig, ja. Altijd fijn dat je erbij bent. Anne, een hele goede morgen. Stel je voor, je wilt dolgraag voetballen, maar je kunt niet terecht bij een gewoon team, tussen aanhalingstekens, vanwege een beperking. Voor veel kinderen is dat nog steeds de realiteit. Bij de Utrechtse sportvereniging USV Hercules proberen ze daar nu verandering in te brengen met een nieuw inclusief voetbalteam. Thijs de Leden van USV Hercules, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor een team?
2: Ja, een inclusief voetbalteam zoals wij dat hebben. Daar kunnen eigenlijk alle kinderen die willen sporten tussen 6 en 12 jaar in terecht. En dat is ongeacht hun niveau, hun achtergrond of een eventuele beperking.
0: Ja.
2: En wij zien dan vooral, we hebben nu 15 tot 20 kinderen die een aantal keer hebben meegetraind. En dan zien we toch overwegend kinderen die fysiek of lichamelijk een beperking hebben. Die daarin dus samen kunnen komen en kunnen voetballen.
0: Ja, hoe gaat dat? Hoe is die sfeer?
2: Nou, overwegend positief en vooral heel, heel leuk wordt het ervaren. Kinderen zijn heel enthousiast en kunnen met elkaar daarin optrekken. En uiteraard zijn er af en toe ook wel eens wat prikkel op het veld. Omdat ze andere achtergronden of andere beperkingen hebben. Maar overwegend is het hartstikke leuk.
0: Ja, wat kom je dan bijvoorbeeld tegen?
2: Kinderen die wat minder geduld hebben, waardoor ze wat minder geduldig zijn bij het uitleggen van een oefening, afgeleid raken. Of kinderen die misschien wat minder goed met tegenslag kunnen omgaan.
0: Oh, ja.
2: Maar dat levert geen problemen op.
0: Nee, begrijp het. Daar moet je dus mee omleren gaan met elkaar.
2: Exact.
0: Ja.
2: Exact.
0: Zeg, waarom is Hercules hier überhaupt mee begonnen?
2: In de regio was er eigenlijk heel weinig voor deze kinderen mogelijk qua sport. En er is een organisatie, Equal Play. En die zijn vooral in het Westland een tijd geleden begonnen met inclusieve voetbalteams opstarten. En die hebben ons toen een aantal maanden geleden gevraagd of wij er ook belangstelling voor hadden om hier aan deel te nemen. En zo zijn wij in gesprek gegaan. En toen hebben we een plan gemaakt om afgelopen juni voor het eerst een aantal trainingen te organiseren.
0: Ja, dus uniek in onze regio zou ik bijna kunnen zeggen.
2: Ja,

0: En we maken groepen. Dus we hebben genoeg trainers op het veld om de groep, de grote groep te kunnen onderverdelen in subgroepjes. En dan kijken we naar kinderen die misschien al wat groter zijn, dat die wat meer bij elkaar geplaatst worden. Zodat we die wat meer op niveau kunnen uitdagen eventueel. Zonder dat we proberen kinderen uit te sluiten die misschien meer moeite hebben. Dus we willen niet dat niveaus leidend zijn. Alleen we kijken wel, misschien dat sommige kinderen net wat meer moeite hebben om in de oefening mee te komen. En dan kun je dat natuurlijk wel wat meer gestaffeld wegzetten.
1: Ja.
0: En we hebben ook genoeg trainers, dus we kunnen ook veel aandacht geven aan ieder kind. En daarnaast is er ook van Equal Play altijd een begeleider bij die wat meer kennis heeft binnen dit vakgebied, zeg maar. Om in te kunnen springen.
2: Ja, Heracles is nu een maand onderweg hiermee. En als hoofd van de jeugdopleiding ben je regelmatig langs de lijn gaan kijken. En ook in gesprek gegaan met ouders. Wat hoor je van hen?
0: Ja, die zijn ook overwegend positief. Vooral heel fijn dat kinderen een plek hebben om te kunnen sporten. Bezig te kunnen zijn. Die zien het plezier ook dat kinderen hebben. Maar ook dat ze dus bij op een plek komen waar ze samen kunnen groeien. Dat merk je niet alleen op het veld, maar ook zeker na afloop. Als we met z'n allen nog even wat limonade drinken en een goodiebag of wat kleding uitreiken. Dan merk je dat ook, ja.
1: Ja. Waarom vind jij zelf dat er meer aandacht uit zou mogen gaan naar inclusiviteit in de sport?
0: Omdat het voor alle kinderen moet zijn, een sport. En je merkt dat, zeker nu ik er wat meer in aanraking mee gekomen ben zelf, dat er heel veel plezier en enthousiasme van die kinderen uitgaat. En die krijgen toch wat minder een podium in de reguliere sportvereniging. En die krijgen nu dus wel de kans om het te doen. En dat plezier en enthousiasme, dat is enorm... Enorm leuk om te zien en dat wakkert ook echt energie bij andere mensen binnen de vereniging aan, bij trainers. En dat is denk ik iets wat we als verenigingen ook maatschappelijk moeten stimuleren. Dus het is een taak voor verenigingen om ook dat onderdeel maatschappelijk te dragen.
1: Ja, nou wie weet breidt het uit met dit soort initiatieven. De zomerstop is inmiddels ingegaan. Blijft het inclusieve team een beetje doortrainen?
0: In de zomer niet, dan liggen wij als vereniging helemaal een aantal weken stil. Maar vanaf september hebben wij weer een aanbod klaarstaan en kunnen kinderen zich weer aanmelden. En dan doen we één keer in de week weer een training. En mogelijk zijn we ook aan het onderzoeken of er dan in een wat verder stadium ook wedstrijdjes gespeeld kunnen worden.
1: Ja.
0: Tegen andere clubs in het land die ook dit soort teams hebben.
1: Inclusieve clubs.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja. Nou, dat is leuk. Is er voldoende animo? Stel dat iemand luistert en denkt, ik wil ook meedoen of mijn kind wil ook meedoen. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
0: Dat kan nog via de website van Equal Play. En dan kan je aanmelden. En dat kan ik altijd voor een proeftraining. Dus niet dat je ergens aan vast zit. Je kan altijd voor een proeftraining langskomen. En als dat niet bevalt, dan kan je ook weer stoppen. Maar de meeste kinderen hebben nu zo'n 15 tot 20 gehad. Die zijn bijna wekelijks teruggekomen. En ik verwacht ook dat een gros van die groep ook na de zomer weer actief zal zijn bij Heracles tijdens de trainingen.
1: Ja, nou ik vind het een prachtig initiatief. Thijs, de leden van USV Heracles over het inclusieve voetbalteam voor alle kinderen. Dank even voor je tijd vanochtend en heel veel succes met je mooie werk.
0: Dankjewel.

0: Heerlijke muziek op de maandagochtend. Tina Turner. En zoals je weet ben ik fan. Anne, het woord is even aan jou. Of ja. Even naar Facebook, hè, denk ik.
1: Ja, zeker. We stellen vandaag een vraag aan jou. En dat heeft alles te maken met het warme weer. Dat weer in aankomst is. En nog steeds is natuurlijk. Wat is het lekkerste ijsje? Wat je ooit hebt gegeten? Of wat is je lievelingsijssmaak?
0: Ik
1: maak er even mijn eigen draai aan.
0: Nee, maar ik eet. In 1968 was ik. Ja, nee, ik heb, ik heb gisteravond nog een ijsje gegeten. Een heerlijk schep ijsje. En er zijn zoveel soorten.
1: Wat heerlijk. Smaakkoosje?
0: Hoe heet het ook alweer met die rozijnen erop?
1: Malaga.
0: Malaga.
1: Boerenjongens.
0: Jij hebt gewerkt in een... Ja, boerenjongens. Ja. Jij heette dat vroeger.
1: Ja, ja, mag
0: er zat er toen niet een scheutje alcohol in? Of,
1: ja, maar...
0: Officieel?
1: Ja, officieel. Wel, maar ja, in de IJsselon waar ik werkte was allemaal geprepareerd van de leverancier en er zat geen drank in.
0: Kan en klaar, werd niet zelf gemaakt.
1: Nee. Ik wilde helemaal geen ambachtelijk ijs. Nee.
0: Oké, okay. Wat is het verschil dan?
1: Ja, ambachtelijk ijs, dat is toch meer, ja, er zit meer liefde in en het zijn verse producten
0: vaak. Romiger.
1: Waar de ijsmaker mee werkt, romiger. Ja, en je weet gewoon dat het echt verschilt ook het aanbod per week.
0: Ik vind een raket ook heerlijk hoor.
1: Ja, dat is ook zo. Nou, ik ben toch meer van schepijs, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, en ik zie wat reacties binnenkomen op de vraag. Gezellig, dus leuk dat je reageert op de vraag. Kan overigens via WhatsApp of Facebook, Radio M Utrecht. En er is iemand die zegt, ik vind yuzu-ijs lekker. Weet je wat het is, Koop?
0: Geen idee.
1: Yuzu is een nieuw ingrediënt. Dat zie je in heel veel restaurants langskomen, voorbijkomen. In desserts vooral. En in cocktails trouwens. Yuzu cocktail laatst rond.
0: Ik kom echt nergens meer tegenwoordig.
1: Ja, Koop, het is toch echt een dingetje. Misschien is het een hype weer, maar het is een hele lekkere... Tenminste vind ik zelf een aromatische citrusvrucht uit Oost-Azië.
0: Oké, is het zoet?
1: Ja, een beetje zuur.
0: Zuur.
1: Citroen, limoen, mandarijn, grapefruit. Zo zou ik het een beetje omschrijven.
0: Ik ga vanavond
1: heel lekker een
0: yuzu-ijsje halen.
1: Nou, dat zou ik zeker aanraden. Een ijssalon vinden die ze dat goed... Het sap wordt overigens ook vaak gebruikt in dressings. En dat geloof ik. Ja, nou goed, weten we dat ook weer, hè? Yuzu-ijs.
0: Kijk op Facebook, ga even naar Radio M Utrecht. En vanmiddag gaat Connie hier nog op in. En vanavond zal Aart ongetwijfeld met een aantal mensen spreken... over die heerlijke ijssmaken. Intussen is Marjolein weer aangeschoven. Zo dadelijk een ernstige mishandeling naar de Pride in Amersfoort. Wordt onderzocht en Houten heeft zich internationaal op de kaart gezet. Je hoort zo waarmee.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen... nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: Het is 8:30 geweest, Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker nog tot 9:00. Marjolein Heijen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, veel schade in Woerden na een explosie, hè?
1: Ja, die was bij een appartementencomplex.
10: En er was volgens de brandweer gevaar dat delen van de gevel naar beneden zouden vallen. Gisteravond was die explosie. De omgeving is lange tijd afgezet vanwege de veiligheid. Op straat lag ook veel glas. En na de explosie aan de Anton Moofstraat werden 24 woningen ontruimd. Een groot deel van de bewoners kon gisteravond laat wel weer terug naar huis. Sommige appartementen hebben nog te veel schade. Het onderzoek naar de oorzaak van die explosie is nog aan de gang. De politie onderzoekt een ernstige mishandeling in Amersfoort na de Pride in die stad. In de nacht van vrijdag op zaterdag fietste een bezoeker richting Leusden, waar hij van zijn fiets werd getrokken. Meerdere jongens op fatbikes waren hier volgens de politie bij betrokken. Het slachtoffer heeft ernstige verwondingen. De organisatie van de Pride noemt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Wie informatie heeft, wordt gevraagd om die te delen met de politie. De A12 bij Utrecht is gisteravond uren dicht geweest richting Arnhem na een groot ongeluk. Meerdere auto's waren op elkaar gebotst bij knooppunt Lunette. De hulpdiensten kwamen massaal af op dat ongeluk. Onder meer een traumahelikopter landde op de snelweg. Volgens Rijkswaterstaat zat iemand bekneld in een auto. De weg was lang dicht, ook voor het onderzoek naar de toedracht. Internationale aandacht voor Houten vanwege de maximum snelheid voor fietsers in die gemeente. Buitenlandse media die wisten verkeerswethouder Wouter van den Berg goed te vinden. De Duitse omroep ZDF kwam langs. The Guardian schreef erover. Ja, het ging om de fietsproef bij Houten Castellum in de buurt. Daar werd vorige maand een 20 kilometer bord neergezet. 2 weken lang gold dus die maximum snelheid van 20. Ja, van den Berg, de wethouder, die noemt het mooi hoe dit experiment verkeersveiligheid op de kaart heeft gezet.
0: Dat is mooi. Ja, daar moest het natuurlijk mee te maken, want dit was al nieuws weken geleden.
10: Mm. En, maar het
0: is dus
10: wel,
0: inderdaad internationaal opgepakt.
10: Ja, ja. Het is natuurlijk grappig ook, hè?
0: Ja. Ja, ik weet niet of ik 20 haal hoor op mijn eigen fietsje. Ik heb geen elektrische fiets.
10: Ik denk dat het vooral om die e-bikes gaat, hè, die veel te hard gaan. Ja, dus het heeft ook wel een serieuze ondertoon. Ja.
0: Ja, absoluut. Nou, verkeersveiligheid boven alles in Houten. Gefeliciteerd.
10: En je leest er ook nog veel meer over op de app en website. Dan het weer. Het wordt een mooie zomerse dag met weinig wind. En vanmiddag 27 graden.
0: Nou, mooie temperaturen. Fijn dat je er was. Je bent over een uurtje weer bij Edwin.
10: Ja, zeker. Tot dan.
0: Tot dan. Even kijken bij de ANWB. Die hebben daar een speciale website voor ons. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Een file tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen levert een vertraging op van 5 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Evedingen ruim 10 minuten. Ruim 5 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Houten ruim 5 minuten. 10 minuten op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Blijswijk. Dat komt door een ongeluk. En de A27 tot slot richting Almere vanaf Utrecht dan. Tussen Eemnes en afrit Almere Haven. Daar staat een aardige file met een vertraging van een kleine 10 minuten.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer. En standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: nog hele jonge Mick Jagger. En Keith Richards. En noem ze allemaal maar op. De Rolling Stones. The Last Time. We krijgen nog steeds vragen even over het gesprek, over het onderzoek van de universiteit, van het UMC is het, hè?
1: Ja,
0: in Utrecht. Ja. Over, dat gaat over woorden die je gebruikt na een heftige situatie waarbij misschien sprake is van seksueel overschrijdend gedrag. Je kunt meedoen aan dat onderzoek.
1: Ja, en het kan via stempanel.nl. Dus dat STEM en dan panel, PANEL. Daar kun je het onderzoek vinden.
0: Daar kun je het onderzoek vinden. Ja. En kijk daar even rustig. En als jij een ervaring hebt, hoe klein ook, dan draag je bij.
1: Heel waardevol, ook voor de hulpverlening die wordt geboden aan de mensen die dat meemaken.
0: Ja. Ja. Zullen we naar Soest gaan? Wat denk je?
1: Ja, laten we dat doen. Ja, want buiten staat de toren van de Oude Kerk in Soest in de steigers. Maar ja, het echte verrassingsverhaal speelt zich binnen af. Daar krijgt een kerk van bijna 700 jaar oud opeens infraroodverwarming. Ja, middeleeuw en moderne techniek in één gebouw. Robert-Jan Boy, onze verslaggever, staat tussen de kabels en de klimaatapparatuur en neemt ons mee door die vernieuwing. Robert-Jan, hoe warm wordt het daar straks?
2: Ja, de apparatuur staat nog uit. Bovendien de tropische temperaturen verwarmen alles behoorlijk op natuurlijk. Maar de kerk op zich is helemaal leeg. Dat wil zeggen, als ik naar links kijk, zie ik een piano onder het plastic. Ja. Ik zie daar grote beeldschermen onder het plastic. Maar de kerkbanken zijn er niet. Het orgel zien we daar, niet te vergeten. Ook in plastic gehuld. Het is een even oude kerk, je zei het al, Anne. Met van die tongewelf, als je omhoog kijkt. Een beetje donkergroen geschilderd. Balken van die typische kerkraampjes. Ja, hoe zag het hieruit voor de hele restauratie, meneer Kracht?
3: Nou, voor de restauratie hadden we hier houten vlonders. Verwarmingsbuizen. Die liepen onder de treep door, om de kerk toch optimaal te kunnen verwarmen. Ja, de gasmeter liep natuurlijk vrolijk mee, hard mee. En vandaag de dag is het eigenlijk onverantwoord. Dus hebben we ook voor een ander verwarmingssysteem gekozen. Infraroodpanelen hangen nu
2: aan. Het lijken net lampen hier, terwijl je even naar beneden kijken zie je de betonvloer voor een gedeelte. Helemaal maagdelijk en vastgestort.
4: Ja.
2: Maar infraroodverlichting, meneer Iedenburg.
4: Verwarming.
2: Hoe werkt dat?
4: Nou, die zetten we natuurlijk enige tijd voor de dienst aan. En dan verwarmt het direct de oppervlakte en de mensen die eronder zitten. Dat heeft minder opwarmtijd nodig dan een verwarming op gas gestookt.
2: Ja.
4: En we hopen daar voor in de toekomst zuiniger mee om te kunnen gaan en goedkoper te kunnen doen.
2: Ja.
4: Dus zonder gas, we gaan helemaal van het gas af.
2: Moet je dan wel goed insmeren? Tegen die infraroodstraling?
4: Nee, zo hard stoken we niet.
2: Oh, dat alles er gebruikt uitkomt.
5: Ja, nee, dat lijkt mee te vallen. Kijk, we hebben een nieuwe kabel van Stedin laten. Een zwaardere kabel.
2: Ja.
5: En dat is nog niet ideaal. Je zou om nog meer effect met elektra te kunnen hebben, zou je een nog zwaardere kabel. Maar dat is, als kerk kunnen we dat niet betalen. Dat komt op duizenden euro's vast terecht per jaar wat je dan zou moeten betalen.
3: Stedin kan het ook niet. Die staat er niet toe. Die levert het niet. Die wil het niet.
2: Congestie te maken. Ja, net congestie natuurlijk. Ja, maar goed,
3: zit vast ook hier.
2: Deze hele restauratie kost 9 ton. Het is in de kerktoren dan ook.
3: Inclusief het dak,
2: Dat kost de kerkgemeenschap nogal wat natuurlijk.
3: Ja.
2: U bent alle kerkrentmeesters. Heeft verstand van het geld natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar toen we hier zojuist ronddiepen, zeiden jullie van, hé, wacht even, een lekkage.
3: Er moet nog wat gebeuren.
2: Er komt wel wat tevoorschijn
3: op. Dat heb je met een klus als deze. Je ontdekt altijd gaandeweg in het hele proces, in het traject, dat je nog een keer tegen een verrassing aanloopt.
2: Ja.
3: Hier dus ook.
2: Maar hoe is het dan om deze lege kerk te staan? Want dit is in 70 jaar niet gebeurd.
3: Nou, op zich is het wel fijn dat hij leeg is.
2: Ja.
3: Dat we zien wat er allemaal moet gebeuren. En wat er al is gebeurd, dat is toch wel fijn om te zien.
2: Ja.
3: Maar we zijn er nog niet, blijkt ook wel.
4: Nee, er moet nog het een en ander gebeuren. De bijgebouwen moeten nog geschilderd worden. En de vloerbedenking moet er nog in daar. We hebben hier de stoelen al klaarstaan om in te stellen. Hier op de vlakte.
2: De nieuwe stoelen.
4: De nieuwe stoelen. Die wordt ook bij de stoelen rekening gehouden met de verwarming. Want een harde stoel kan je niet hebben, want dan werkt de infrarood niet. Dus we hebben zachtere stoffen. Stoelen.
2: Ga zo maar door.
4: Zo blijven we nog wel even bezig.
2: Maar even over stoelen gesproken. Die moeten natuurlijk wel bezet worden.
4: Ja.
2: Nou, we horen als het over kerken gaat dat er alom kerken gesloten zijn.

0: En er liepen verwarmingsbuizen, daardoor kon je er niks mee. Nu hebben we een gladde vloer, die maakt ook een andere opstelling mogelijk. Niet alleen maar, zeg maar klassikaal met het...
1: Maar komen er nog genoeg mensen in de kerk? Is de belangrijkste vraag, denk ik.
0: Nou, wij blijven altijd hoop houden, zeg maar. Want de kerk bestaat al 2000 jaar, die gaan langer mee dan u en ik. Maar ook met deze, dit opent meer mogelijkheden. Voor concerten, voor bijeenkomsten, voor uitvaarten, noem maar op, voor exposities. En dat is ook het grote voordeel van deze nieuwe...
2: De maatschappelijke betekenis van zo'n gebouw neemt toe. En dat kan hier ook de waarde, altijd tentoonstellingen, de waarde aan concerten. En dat krijgt nu een extra lading, denk ik, met zo'n mooie opgeknapte kerk. Ja, ja. Daar is iedereen toch wel blij mee.
1: Maar is een grote zorg over de toekomst? Vergrijzing waarschijnlijk, gaan zo maar door.
2: Soest is al een vergrijzde gemeente. Dat hou je niet tegen. Maar het opknappen van deze kerk was ook een voorwaarde bij het sluiten van die andere twee kerkgebouwen. Toen is er besloten destijds, we gaan de andere overblijvende kerken gaan we opknappen. Met name deze kerk, want die was er het hardst aan toe.
1: Dus het is zeker, laat maar zeggen, dat je niet straks een hele mooie gerestaureerde kerk hebt... die zeg maar voor het grotendeels
3: leeg
1: staat.
3: Ja, daarom zijn er ook nevenactiviteiten mogelijk. Ja. Veel meer dan voor die tijd.
0: We richten die kerk niet alleen in voor de eigen kerkelijke gemeente, maar eigenlijk voor de hele burgerij van Soest. Want die houdt hiervan. Kijk maar naar de brandweer. Die heeft een nieuw logo hier. En wat staat er midden op dat logo? Nou. Het staat prominent de toren van de oude kerk.
1: Wacht eventjes.
0: En bij zo'n toren, hoort een kerkgebouw.
1: Kijk, ik zie het al. Alle vertrouwen.
2: Vroeger was hier ook de toren een uitkijkpunt voor de brandweer. Daar hangt nog een telefoontoestel. En die gingen kijken, is er een kans op bosbrand? En dan konden ze direct bellen en de brandweer inschakelen. En dan werd de brand geblust hopelijk.
1: Nou ja.
2: Dat is voorbij.
1: Soest bestaat 2028. Duizend jaar. Dan zal de oude kerk ook een belangrijke rol gaan spelen als het gaat om die geschiedenis.
3: En willen we klaar hebben.
1: 6 september gaat die open, hè?
2: Dat is de bedoeling. Dat, is
1: dat
2: de
1: zal, een, zal dat, een feestelijke
2: dat
1: dienst
2: moet een
1: worden.
2: Dat een feestelijk gebeuren. Er is een commissie die dat organiseert. Daar houden we eigenlijk een beetje ver van.
1: Zeg, bedankt en veel succes in de toekomst.
2: Dankjewel. Dankjewel, Robert-Jan.

0: I Knew You. Taylor Swift was dat. Een mooi liedje vond ik dat.
1: Oh ja.
0: Jij bent geen Swiftie.
1: Niet, nou ja. Ik vind, ja, nee, ik ben geen Swiftie. Maar ik vind haar muziek wel leuk hoor.
0: Ja,
1: dat is het niet. Maar ik ben geen fan.
0: Nee, oh. Nou, maar dat hoeft ook niet hoor.
1: Nee.
0: De muziek is lekker hier op Radio M Utrecht. We kijken nog één keer terug in dit programma naar wat wij op Facebook hebben gepost. Radio M Utrecht even opzoeken. En reacties kun je verder horen vanmiddag tussen de middag. Natuurlijk in Aan Tafel met Connie. En bij Utrecht Komt Thuis. Aard zit daar en die praat daar ongetwijfeld over door. Dat is ook een liefhebber, denk ik, van ijs.
1: Dat denk ik ook,
0: ja. Denk je zo'n vraag niet natuurlijk, hè? Er zijn mensen die dus een grote rit maken, begrijp ik. Om een lekker ijs te eten.
1: Ja, ja, dat zegt Johanna. Die rijdt graag heel wat kilometers om naar lekker ijs te rijden.
0: Duur ijsje.
1: En dan staan ze dan ook in de rij.
0: Ja.
1: Dat zie ik ook wel eens op social media voorbij komen. Dat die ijsslons gewoon rijden tot buiten. En allemaal voor dat lekkere ijsje.
0: Ja. Ja,
1: ik vind het wel wat. Nou, er zijn ook op mensen die dat vooral niet doen. Want die houden helemaal niet van ijs. Ik heb iemand die zegt, ja, ik gruwel ervan. Die zoete, plakkerige massa blijft overal aan plakken. Ja, je moet er van houden.
0: Ja, je moet er zeker van houden. Nou, je kunt nog reageren hoor, want het blijft nog een hele tijd open.
1: Zeker.
0: Pagina.
1: Ja.
0: Dankjewel, Anna. We gaan eventjes naar Gita. Goedemorgen weer.
2: Goedemorgen weer.
0: Ja, een stralende dag. Heb ik het zo wel goed samengevat?
2: Zeker. Ja.
0: Mooi.
2: Een paar wolkjes, maar dat is ook wel eens fijn als er wat aan de lucht te zien is. Maar die schuiven vooral ten noorden van Midden-Nederland langs. En de wolkjes die het vorige uur nog in de omgeving van Rhenen in het zuidoosten van Midden-Nederland hingen, die zijn inmiddels al weggebrand. Dus vooral weer zon, wat hoge wolkenvelden, wat windveren, misschien wat vliegtuigstrepen. En verder gaat de temperatuur zich weer langzaam opbouwen. Het is nu al op veel plaatsen een graadje of 18, 19 bij een noordoostenwind. We gaan naar 27 graden toe.
0: Ja, dat is wat we de hele ochtend al horen.
2: Ja.
0: Het wordt gewoon een lekkere warme dag, maar niet zo warm. Het voelt niet zo warm als een tijdje geleden. Hè?
2: Nee, je ziet dus echt dat je verschillende soorten zomer, hoogzomerweer hebt. Sowieso is het niet zo heet als 2 weken geleden toen we echt in die hitte zaten. Maar het is zeker niet zo klam. De luchtvochtigheid is gewoon lager. Er staat wat meer een briesje. De nachten zijn minder heet. Het is allemaal voor veel mensen denk ik een heel stuk draaglijker, deze warmte.
0: Ja, dat is het zeker. Zeker. Nou ja, dan willen we natuurlijk graag even weten, waar gaan we naartoe? Komen er nog plaknachten? Wanneer komt het onweer? Nou, dat soort dingen.
2: Ja, nou, de komende dagen nog geen onweer. Ik denk de komende dagen, bijvoorbeeld morgen, dat je ziet dat het 28 tot 30 of 31 graden wordt. Een opstekende noordoostenwind. Dus morgen wel, denk ik, wat meer wind dan vandaag. Het windje is steeds wel lichtjes aanwezig. Maar morgen kan er misschien wel een volle windkracht 4 komen te staan uit het noordoosten. Dat is er dus wel. Veel zon. Ook woensdag, zon, af en toe een paar wolkenvelden. Ja, veelal hangen ze wat hoger in de lucht. Of het zijn afzwaaiers van een paar buien boven Duitsland. Maar die buien zelf bereiken ons niet. Het is tot en met donderdag droog, zonnig. 'S nachts een graadje of 16, 17. Dus die nachten worden wel iets warmer. Maar we blijven onder die vermaledijde 20 graden. En dan op vrijdag, ja, kans op een enkele onweersbui. Dan draait de wind van noordoosten naar noordwest. En dat klinkt niet als niet zoveel, maar daardoor komt er wel wat koelere lucht onze kant op met wat meer Noordzeewolkenvelden die wat makkelijker ook bij ons komen. Dan heb je vanaf zaterdag zeg maar een beeld van wolkenvelden, flink wat zon, waarschijnlijk stapelwolken en flink wat zon en nog steeds hele aangename temperaturen en ja, weinig neerslag van grote omvang in zicht, ook niet volgende week.
0: Nee, dus het blijft lange tijd droog.
2: Ja, het blijft lange tijd droog. Het lijkt zich samen te bollen die enkele onweersbui rondom de vrijdag, de aanstaande vrijdag.
0: Daar zou ik me dan een beetje op voorbereiden. Ja. Maar daar moeten we ons ook niet al te veel bij voorstellen.
2: Nee, verwacht er nog niet te veel van. Het zit nog niet heel overtuigend, jubelend in de kaarten.
0: Nou joh, ja, als dat het dan is, dan sluit het mooi af, toch?
2: Ja, denk het wel.
0: Gita, dank je wel voor vanochtend.
2: Alsjeblieft, hè.
0: Jij bent dan straks bij Connie, 12:30, 12:15.
2: Zeker.
0: Voor 1, 10 voor
2: en vanavond 1. Ook weer bij Aard.
0: Tuurlijk, ja. Vul me maar aan, hoor. Mag allemaal. Doeg.
2: Doei.
0: Dankjewel, Anne.
1: Dankjewel. Tot morgen.
0: En veel plezier met Edwin zo dadelijk. Lekker spelletjes, Nederlandstalig, heerlijk.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Door Albinigens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
10: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
9: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
11: Perhaps with time you might come to like me.
12: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
9: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
13: Dan de files van de ANWB met op dit moment de volgende vertragingen. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Ongeveer 10 minuten. Dan de A27, daar nog altijd de wegwerkzaamheden. Dus ook rekening houden met vertraging. En deze pakken we nog even uit. De N230, dat is de provinciale weg van Maarsen naar Utrecht. Tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27. Die is ongeveer 20 minuten. Ook onderweg de hits uit Holland. En ik zie hem al aankomen, Henk Westbroek.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf 389 euro per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Hoi Judith.
17: Dag lieverd. Was het leuk op school?
16: Nee, we moesten stomme dingen doen.
17: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: Duo Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.

ook. Waar hij loopt, kijkt iedereen volgens mij. En een prima wandelweertje deze dag. En ook om je ogen de kost te geven, net als Henk dat deed. En waarschijnlijk nog wel. Goedemorgen, een nieuwe week en de laatste voor de echte vakantie hier in Midden-Nederland. Ik zag nog veel drukte op de schoolpleinen onderweg naar de studio. De schoolpleinen die ik passeer. Het is maandag de 13e, dus de kust is veilig. En ook al flink druk, denk ik zo, aan zee. Want deze maandag is voor heel veel mensen al wel een zondag. In Zuid-Holland, hier en daar een nieuwe, maar vooral heel veel oude liefde. Ik ben Edwin. Leuk dat je er bent. Wil je ook nog een spelletje zo meteen?

0: mooi weermuziek is dat op Radio M Utrecht. En daar zat op een terrasje ook een plek waar het druk zal zijn.
1: In zee met...
0: En sommige bikkels die nemen al vroeg een duik. En de vraag is dan hier 's morgens: wie hoor je daar tussen de golven door? Enigszins overstemd. Door de meeuwen en toch wel hoge golven vanmorgen. Hopelijk wordt het nog wat rustiger op zee. Nou, als je mij kunt vertellen wie deze overigens jarige Job van gisteren is, laat het maar horen in de app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Mag je een cadeautje kiezen uit de winkel. En ik zag de koeltas onder meer en de sokken in de etalage liggen.

0: vorige week nog veel aandacht voor zijn laatste als nationale nieuwe. Misschien is het tijd. Nou, dit was alweer een jaartje of twee geleden. Met Emma Heesters samen. Nou, zometeen gaan we door met de Hits uit Holland. Boudewijn de Grote hebben we direct uit de jaren 70 onder meer. Justin de Wild en ook de jazzpolitie is onderweg. Maar gaan eerst even naar het regio nieuws van 9:30 met Marjolein zometeen. Over de ontruiming gaat het van meer dan 20 woningen in Woerden. En Houten heeft zich internationaal op de kaart gezet.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Nieuws van 9:30. Marjolein, hey, is er weer. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: We beginnen even in Woerden. Gisteravond veel woningen ontruimd daar.
9: Ja, dat klopt. Dat gebeurde na een explosie. En door die explosie is de gevel van een appartementencomplex aan de Anton Moofstraat in Woerden beschadigd geraakt. Er was volgens de brandweer gevaar dat delen van die gevel naar beneden zouden vallen. En ook lag er veel glas op straat. Van de 24 appartementen die werden ontruimd, konden gisteravond de bewoners van 7 woningen nog niet terug naar huis. Zij zijn opgevangen door familie of hebben van de gemeente opvang gekregen. Eerst moet onderzocht worden of deze appartementen weer veilig bewoond kunnen worden. Het huis waar de explosie was en waar brand uitbrak is voor langere tijd onbewoonbaar. Bij een ongeluk met een motor op de Lekdijk Oost bij Nieuwegein is gisteren een gewonde gevallen. Een automobilist en een motorrijder botsten op elkaar. Die motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het fietsverhuurbedrijf Lime heeft tientallen mensen geblokkeerd omdat zij zich niet aan de parkeerregels hebben gehouden. De groene e-bikes van het bedrijf zijn sinds kort op veel plekken in de regio te huur. Mensen kunnen zo'n fiets pakken via een app en op een aangegeven plaats terugzetten, maar dat gebeurt vaak niet netjes. En er is ergernis over de chaos

0: Die dat geeft, onder meer in de stad Utrecht. Lime meldt op vragen van de politiek in de stad dat 80 mensen geblokkeerd zijn. Internationale aandacht voor Houten vanwege de maximumsnelheid voor fietsers. Buitenlandse media die wisten verkeerswethouder Wouter van den Berg goed te vinden. De Duitse omroep ZDF kwam langs en The Guardian schreef erover. De fietsproef was bij Houten Castellum. En daar werd vorige maand een 20 kilometer bord neergezet. En 2 weken lang gold daar de maximumsnelheid als proef. Van den Berg noemt het mooi hoe dit experiment verkeersveiligheid op de kaart heeft gezet. En meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan het weer. Het wordt een mooie zomerse dag. Weinig wind. En vanmiddag 27 graden.
1: Klinkt als een prima zomerdagje, Marjolein.
0: Ja, toch?
1: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg. 2 files pik ik er even uit. De ANWB meldt vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zaltbommel en Everdingen heb je ongeveer 20 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de provinciale weg, de N230. Van Maarsen naar Utrecht tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27.
2: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: De ik-persoon, duidelijk Boudewijn de Groot. Nog zo'n wonderkind vandaag in zee, maar hoe heet hij ook alweer? Gisteren werd hij dus 65, de ere van zijn verjaardag. Zoals komt hij nog even helemaal boven water uiteraard. En je kan nog meedoen de komende minuten. We hebben nog wel even wat ruimte. Dus geef je antwoord maar in onze app of laat het weten via de mail studio@rtvutrecht.nl.
1: Een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

0: Net.
1: Ja, we hebben ze van nu, maar ook van toen vooral. En zeker ook de opgave vandaag in ons spelletje. Nog meer dan, 35 jaar geleden inmiddels. Wie heb ik aan de telefoon? Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Is dat Jaro Rutner?
2: Ik ben Jaro Rutner, dat klopt, aan de andere kant van de lijn.
1: Vanuit Bussum, hè?
2: Ja, vanuit Bussum. Maar ik hoor allemaal mee, ik hoor niks verder.
1: Nou ja, we zitten lekker aan zee, toch?
2: Eerst inderdaad.
1: Even goed insmeren. Heerlijk en een duik nemen in dat zilte nat. Elke morgen even.
2: Ja, ja.
1: Jaro, de bus van Bussum naar Naarden, zei je vroeger.
2: Ja, dat ook mee, hè?
1: Ja, want ik mag wel zeggen, ik mag ook jij zeggen. Je bent 91 jaar.
2: Ik ben 91 jaar. Ja. Of 92.
1: Dat zou je zeker niet zeggen. We hebben elkaar al een keer gesproken in het voorjaar. En toen zei ik ook al, een krasse knar aan de lijn, hè?
2: Helemaal.
1: Zeg je dan. Ja, dat is ook belangrijk. En toen een weerstation gewonnen en die doet het nog steeds gelukkig.
2: Het weerstationetje geeft het prachtige weer. Het is mooi weer nu.
1: Ja, en wat voor temperatuur geeft hij op dit moment aan?
2: Hij geeft op dit ogenblik 27 graden.
1: 27, dat klopt ongeveer wel, hè? Dus het is een prima apparaatje. Ja. Daarbij vandaag dan de sokken. Nou, die heb je misschien nu nog niet echt nodig, maar uiteindelijk wordt het toch weer een keer herfst, hè? Dus dan kun je ze weer mooi aantrekken.
2: Ja, vooruit is belangrijk, hè?
1: Ja, ja. Nou, even luisteren wie we vandaag in zee hadden. Hij was nog best wel lastig voor een aantal mensen.
2: Ja.
1: Maar je herkende die stem toch vrij snel, hè?
2: Ja, ik herkende die uithaal. Dat van, weet je wel, het is een wonder.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, hé, dat moet ik ergens vinden. Dus dat heb ik gevonden.
1: En wie kwam eruit?
2: Stef Bos, wat een wonder.
1: Stef Bos inderdaad. Uit de tijd ook van papa, wat hij toen opnam, begin jaren 90 was dat.
2: Ja, heel veel oude liedjes.
1: Goed herkend. Dus
2: wacht even. Heb je aan de lijn? Ik heb gisteren een liedje gehoord. Het ode aan de Wegenwacht van Gerard de Vries.
1: Dat moet ik dan even opzoeken. Ik weet niet hoe laat was dat ongeveer?
2: Dat begin.
1: Hoe laat was dat?
2: Gisteren vrij laat.
1: Oké. Nou, we gaan even zoeken. Dan komen we later even op terug, goed?
2: Heel fijn, bedankt voor de moeite.
1: We sturen de sokken naar je toe. Jaro, bedankt voor het meedoen. En hou je taai, hè, in deze hitte.
2: Oké, doen we. Fijne dag nog.
1: Jaro Rudder, hè? 91 is hij.

En gisteren was hij dus jarig, hij werd 65. Stef Bos was dat. Zometeen is Pieter hier de komende 2 uur met het spelletje Woordbouwer. En bij de koffie, straks Connie ook aan tafel. En vanmiddag dan ben ik graag bij je terug met 1 uur lang weer Studio 60's. En morgen hebben we dus onze Franse dag. Je hoorde het net al eventjes in het kort. En dan doen we tussen 9 en 10 hits uit Le Pays-Bas. Dus een mooie knipoog naar Frankrijk, maar wel gewoon met het Nederlands lied. Geniet van de muziek vandaag op Radio Emmuten.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar...
11: plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

0: OM Utrecht.
1: Ja.
0: En oelala. Nee, dat is morgen, de Franse dag, hè? Ja. Steve Harley, Cockney Rebel, Make Me Smile. Dat gaat helemaal vanzelf deze heerlijke dag. Maandag 13 juli 2026. Een hele goede morgen. Ik ben Pieter. Ik hoop dat je een fantastisch weekend hebt gehad. Vast wel. En dan maken we er ook een fantastische maandag van. En bij de koffie met zometeen Danny Vera, Simon & Garfunkel en natuurlijk wat letters. Het zijn er maar 8. Dit eerste potje voor deze week. 8 letters. Zet ze in de goede volgorde. Heb je het woord gevonden, laat het even weten. Dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Nou, de N van Nico, de L van Leo, een A van Anton en de J van Joris. 2 keer de S van Simon, de O van Otto. En de laatste letter, dat is de I van Isaac. In de goede volgorde zetten en dan even doorappen met de app van RTV Utrecht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

prachtige muziek van Danny Vera. Ja. Morgen, dinsdag 14 juli, onze Franse dag. Ja, dat wordt sfeervol. We denken terug aan de vakanties van toen in Frankrijk en van nu. Met de beste Franstalige muziek de hele dag. Echt genieten, dat doen we morgen alvast in de koffiekeuze. Een klein voorbeeld.

Katrien Ferry, zou je hem helemaal willen horen? Stem dan 1. En stuur een appje naar de studio. Keuze 1 dus. En dit is keuze 2. Dat is weer iets heel anders. BB-band. En Stille Willy. Keuze 1 of 2, geef het door en stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Dus, of 1, Katrien Ferry, 1, 2, 3, een klein voorproefje. De Franse dag van morgen, of ga je voor iets heel anders, de BB-band en Stille Willy. Laat het weten en de meeste stemmen gelden.

half elf. Koffiekeuze onderweg. Katrien Ferry, één of de BB-band. En Stille Willy. Welke gaat het worden? Welke heeft je voorkeur? Laat het weten. Stuur een appje naar de studio. En zometeen de uitslag. En we gaan zo ook naar het laatste nieuws natuurlijk met Marjolein. Ja, gaat natuurlijk ook over Woerden. De explosie daar. Meerdere appartementen zijn onbewoonbaar. En hoe gaat de reinigingsdienst om met de hitte? Nou, daar hebben we het ook over. En meer nieuws uit de buurt onderweg. Blijf erbij.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfer zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Laatste nieuws, het is 10:30. We gaan naar Marjolein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Dan beginnen we met de explosie in Woerden.
8: Ja, de veiligheid van een appartementencomplex wordt daar onderzocht. En de bewoners van 7 appartementen kunnen nog niet terug naar huis. Gisteravond werden 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een complex aan de Anton Moofstraat. En de bewoners die werden opgevangen in een sporthal in de buurt. Van 7 appartementen mogen de bewoners dus nog niet naar huis. De rest al wel. En uit onderzoek moet blijken of die woningen weer veilig genoeg zijn. Het huis waar de explosie was en daarna kort ook brand is voor langere tijd onbewoonbaar. Steeds meer ondernemers doen het zuinig aan vanwege stijgende kosten. Ze stellen een opleiding voor personeel uit of het kopen van nieuwe voertuigen. Deze onderzoeker van de brancheorganisatie voor accountants ziet dat steeds meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf onzeker zijn.
9: Er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netto-ongestie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen.
8: De ondernemers hebben behoefte aan zekerheid en ze willen weten dat investeringen ook wat opleveren. Er zijn grote regionale verschillen als het gaat om groen in de openbare ruimte. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is het groenst, met 3/4 bos, grasvelden of parken. In Nieuwegein is dat nog geen derde van de gemeente. Ook in De Bilt en Zeist is groen goed vertegenwoordigd. De stad Utrecht is na Nieuwegein de minst groene gemeente. Veel inwoners die maken bijvoorbeeld gebruik van landgoed Amedesweert. Maar dat stuk groen valt onder Bunnik. Volgens deskundigen worden de grote steden wel groener, omdat daar bij het maken van nieuwe plannen beter rekening mee wordt gehouden. Vanwege de warmte zijn de werktijden van vuilnismannen en vrouwen van het reinigingsbedrijf Midden-Nederland aangepast. Ze gaan de komende dagen eerder op pad en mogen vroeger naar huis. In Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist moeten mensen de kliko dus eerder aan de weg zetten. En voor de medewerkers is extra water en zonne.

0: brand aanwezig. En meer over die maatregelen kun je ook lezen op de app en op onze website. Dan meteen maar door naar het weer. Het wordt weer een mooie zomerse dag, weinig wind en vanmiddag is het 27 graden.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis. Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Koffie met Pieter.

Paul McCartney, Radio M Utrecht. Zo, het is bijna 10 over half 11. Koffie. Even dat moment. Even rustig aan. Even de dag doornemen. Wat zijn je plannen? Moet er nog een lijstje gemaakt worden? Nou, het kan allemaal nu. We noemen het de koffiepauze. En bij de koffiepauze hoort lekkere muziek en die kies je zelf. De meeste stemmen gelden. En vandaag hadden we Katrien Ferry. 1, 2, 3. Als opwarmertje voor morgen natuurlijk de Franse dag. En daar tegenover iets heel anders, de BB-band en Stille Willy. Nou, de stemmen heb ik weer geteld. Dankjewel voor het reageren. En we zijn eruit, hoor. Dankzij Peter, Gerrit, Ad en Winnie. Paul, Ali. Anne ook bedankt. Ellen zie ik staan. Gerda, ook nog een berichtje van Hans en van Willy. En van Hans Goossens. Ik geloof al 3 keer een Hans vandaag. Heb je ook gestemd? Hartelijk dank. En de uitslag is bekend, hoor. We gaan naar Frankrijk. En morgen doen we dat dus met onze Franse dag.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la,
2: c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

0: René Vroger en Waylon samen. Nieuwe muziek en hoe de liefde gaat. Hoor je hier bij ons, Radio M Utrecht. En ook bij Piet staan we aan in Moordrecht. Piet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En voor de gelegenheid de radio nu even wat zachter of uit.
1: Hij is uit.
0: Maar zometeen, als we klaar zijn met het gesprek, dan gaat hij weer aan.
1: Ja.
0: En dat vind ik hartstikke leuk. Piet, wat was je verder zo aan het doen deze maandag?
1: Nou, eigenlijk niks. Ik zit eigenlijk naar jullie alleen maar te luisteren.
0: Oké.
1: Okay. En vanmiddag even een toertje naar het ziekenhuis.
0: Oké. Dus, ja. En wat vind je van het weer nu?
1: Nou, heerlijk.
0: Je geniet er wel van?
1: Ja, ik ken er aardig tegen.
0: Oh, dat is
1: als
0: wel
1: het, als het maar niet warmer wordt als 27, 28 graden.
0: Oké. Ja.
1: Dan is het wel lekker, hè?
0: Ja, een week of twee geleden was het wel heel erg.
1: Ja.
0: Maar het is nu echt net even andere warmte. Dus, maar wat fijn dat je daar fijn mee om kan gaan.
1: Ja.
0: Ja, nou, je zei het zelf al, de radio staat aan. Lekker een beetje ontspannen, zo op maandagmorgen.
1: Ja, iedere morgen eigenlijk.
0: Gezellig, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Bij jullie.
0: Ja, dat doen we het voor. En ja, we hebben ook een puzzel natuurlijk, elke morgen.
1: Ja.
0: Ja, wat heb je kunnen maken met de letters, Piet?
1: IJssalon.
0: Een ijssalon, zeker. Acht lettertjes, dan de I en de J en twee keer een S.
1: Ja, nou, ik vond het nog eerst even moeilijk. Maar toen zag ik die I en die twee S'en. Toen dacht ik van, nou, dat zou het kunnen wezen.
0: Ja, dat is helemaal goed. We hebben het er vandaag ook over op de radio. Wat is nou je favoriete ijsje? Waar hou je van? Waterijsje, softijsje, schepijsje?
1: Nou, nee, ja, het merk mag ik niet noemen. Nee. Maar het is gewoon s'avonds zo'n op een stokkie.
0: Oh ja.
1: Die je bij de supermarkt haalt.
0: Ja, okay,
1: maar dat is geen waterijsje.
0: Nee,
1: dan, hè?
0: Ik denk dat ik wel weet welke je bedoelt.
1: Maar
0: we moeten inderdaad wel oppassen. Ja, ja.
1: Ja, precies.
0: Oh, heerlijk. Dus je bent ook wel een liefhebber, begrijp ik.
1: Ja, wel. Ja. Met mate, hoor. Met mate. Ik moet een beetje op mijn suiker letten.
0: Ja, het is wel lekker, maar niet heel erg gezond, hè, dat ijs.
1: Nee.
0: Ga je ook nog wel eens naar een ijssalon?
1: Nee, ik ben slechte been, dus ik zit me de meeste tijd de laatste jaren thuis.
0: Ach,
1: vroeger ging ik vaak varen en dan eventjes naar de ijssalon.
0: Ja, en nu haal je de ijssalon eigenlijk in huis.
1: Juist, precies.
0: Ja, groot gelijk,
1: bij de boodschappen.
0: Goed zo. Nou, hartstikke leuk. Je mag wat kiezen uit onze prijzenkast hier. Ik heb vandaag een koeltas. Ik heb de sokken van Radio M Utrecht. Een notitieboek, een puzzelboek of een shopper, Piet?
1: Een shopper, een puzzelboek of een...
0: Notitieboek.
1: Notitieboek.
0: Of een koeltas of onze sokken.
1: Ja. Shopper.
0: Er wordt iets ingefluisterd, hoor ik.
1: Mijn vrouw, want die doet de boodschap, hè?
0: Ja, nou dan binnenkort met onze mooie shopper.
1: Oké.
0: Ik ga hem naar jullie toesturen. Doe er de groetjes van ons.
1: Oké, doe ik.
0: En leuk je even gesproken te hebben, Piet. En rustig aan daar, hè?
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Groetjes.
1: Fijne dag.
0: Hoi.

En zometeen de tweede ronde woordbouwer. En ook de sokken van Radio M Utrecht zitten weer in onze prijzenkast deze week. Dat je het even weet, hè? En meer muziek bij de koffie. Natuurlijk ook van Elvis. Het is bijna kwart over elf. Crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. Ja, zometeen helemaal.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht.
11: 11 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Die melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Er is in de omgeving een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit die collectie Goudsticker kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk nu terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit in de buurt van Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in de piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder kanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft misschien nog wat bewolking of mist. Maar die meeste bewolking gaat daar ook snel oplossen. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Hoi Judith.
14: Dag lieverd. Was het leuk op school?
13: Nee, we moesten stomme dingen doen.
14: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon. We'll be right back.

altijd heel streng zijn op jezelf, hoor. De Fairground Attraction, Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Dit is muziek bij de koffie. En een spelletje natuurlijk. We noemen het woordbouwer. 8 letters. 8 letters. Zet ze in de goede volgorde. De sokken zitten ook weer in de prijzenkast. Zeg het maar even. 2 keer de E van Eduard, de J van Joris, de S van Simon, een P van Pieter, de I van Isaac en 2 keer de L van Leo. Nou, even kijken of je een mooie combinatie kan maken. Heb je de oplossing gevonden binnen nu en een uurtje? Nou, stuur een appje naar de studio. Heel makkelijk met de app van RTV Utrecht. Bel of mail studioapenstaartje rtvutrecht.nl.

0: Leven heet het.
1: Ja, beste van Tino hoor je ook bij ons, Radio in Utrecht. Zo vieren wij de zomer. De zomer vier je bij ons. Het is inmiddels kwart over.
2: Now, ladies and gentlemen.
1: Natuurlijk. Wilma, dankjewel voor je berichtje. Je oplossing voor woordbouwer is goed. En mooie foto. Het tijdelijke huis met een prachtig zwembad. Nou, dat is genieten. Dat doe je ook wel, denk ik. Leuk, en Elvis komt even op de rand van het zwembad zitten. Want het is weer tijd voor de King, hè? Crying in the Chapel vandaag.

Neil Diamond op Radio M Utrecht. Kijk even naar de klok. En dan zie ik 11:55. Zometeen het laatste nieuws met Marjolein. Natuurlijk, we houden je op de hoogte. Er zijn 3 mensen gewond geraakt bij een ongeval op de A12. We horen er zo meer over. En ook over gaat het over de gemeente die het groenst is in onze provincie. Nou, dat horen we zo ook. En meer nieuws uit de buurt. Dus blijf erbij, dan ben je weer helemaal bij natuurlijk. Lekkere muziek onderweg. Onder andere uit de jaren 70. De Baker Street. En onze nationale nieuwe komt eraan.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: 12, Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: En het laatste nieuws, we beginnen met de Amersfoortse Pride.
9: Dat evenement werd dit weekend overschaduwd door een mishandeling. De organisatie van de Pride is geschrokken van de mishandeling na het evenement in de nacht van vrijdag op zaterdag. Rond 3 uur die nacht werd een bezoeker van zijn fiets getrokken en mishandeld. De man raakte hierbij zwaar gewond. Mogelijk is hij door jongens op fatbikes mishandeld. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. 3 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een groot ongeluk op de A12. Hierna ging de snelweg vanaf Utrecht naar Arnhem uren dicht. Politie, ambulances en brandweer kwamen af op de aanrijding. De politie meldt vandaag dat 3 mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Tegen middernacht kon de snelweg weer open. Na de explosie van gisteravond in Woerden kunnen de bewoners van 7 appartementen nog niet terug naar huis. 24 woningen werden ontruimd na de ontploffing in een complex aan de Anton Moofstraat. De bewoners van die 7 appartementen mogen dus nog niet terug, de rest al wel. Uit onderzoek moet blijken of die woningen veilig genoeg zijn. Het huis waar de explosie was en daarna kort brand is voor langere tijd onbewoonbaar. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om groen in de openbare ruimte. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het meeste groen met 3/4 bos, grasvelden of parken. In Nieuwegein is dat het minst met nog geen derde. Ook in de Bilt en Zeist is groen goed vertegenwoordigd. De stad Utrecht is na Nieuwegein de minst groene gemeente. Veel inwoners maken wel gebruik van landgoed aan Melisweert, maar dat valt dan weer onder Bunnik. Veel steden die worden wel groener in de toekomst, doordat daar in nieuwe plannen meer rekening mee wordt gehouden. En meer daarover kun je ook lezen op de app en op onze website. Het weer dan, het wordt weer een mooie zomerse dag. Weinig wind en vanmiddag is het 27 graden.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want

0: Booking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op bookinginterieur.nl.
1: Dit is een uittip.
0: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: een beetje saxofoon spelen?
1: Nee, nee, dat lijkt me hartstikke moeilijk.
0: Het lijkt me, ja, het lijkt me wel fijn als je het zo kan.
1: Ja, en dan deze solo, hè, die is
0: heerlijk. Ja. Goed, nou, welkom Corny.
1: Goedemorgen. Dank je,
0: goedemorgen. Een nieuwe week staat te wachten. Een nieuwe week aan tafel natuurlijk.
1: Ja.
0: Gaat weer van alles gebeuren. En we beginnen bij de maandag. Wat heb je zo om 12 uur?
1: Nou, dat is wel heel erg leuk. Ik heb aan tafel sportjournalist Jurrit van der Voren. Hij schreef al eerder een boek over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. Maar wat blijkt nou? Hij is gaan zoeken naar foto's. En hij heeft foto's gevonden van begin 20e eeuw. En dan zie je dus vrouwen in voetbalkleding, er werd wel degelijk ook al gevoetbald. En eigenlijk veel eerder dan dat wij dachten. Mm-hmm. Dus dat is naar onderzoek, is dat weer bijgesteld. En dan hoor je allemaal verhalen. De KNVB, die verbood de vrouwen om te voetballen, want het zou niet goed zijn voor hun gezondheid.
0: Ja.
1: ik heb foto's gezien, Pieter. Nou, het lijkt wel een soort modeshow. Dan zie je vrouwen in een soort grote, rood-wit gestreepte shirts met een pet op. Dat je denkt, is dit voetbalkleding?
0: Hoe
1: ja,
0: kan dit?
1: Dat was voetbalkleding. Dus daar gaan we het over hebben. En wat blijkt, we hebben een fragment gevonden. Dat zal vast niet het alleroudste fragment zijn wat er is, maar wel al heel oud. Het stamt uit 1957. Nederland tegen West-Duitsland.
2: Hup, Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan.
3: Waarlijk, de leeuw bleef niet in zijn hemdje staan tijdens de voetbalwedstrijd die de Nederlandse dames in Essen speelden tegen Duitsland. Goed kopwerk droeg bij tot het aanzien van de Duitse Brunhildes, die in het algemeen wat harder waren dan de oranje bloesjes. In de 25e minuut gaf Oosterbuurvrouw Beckman onze keeper Gien van Manen het nakijken. 18.000 man publiek raakten van de kook toen Duitsland weer ten aanval trok. Uit een kanjer van een corner scoorde het linkervoetje van Ilse Nibberich het tweede Duitse doelpunt dat diepe indruk op de heren der schepping maakte. De strijd die opnieuw bewees dat voetbal de charme van de vrouw verhoogt, was in zijn laatste minuut door onze dames haar eer redden door een doelpunt van Leni de Jacht. De mannen zetten daarna de kennismaking met de dames op het middenterrein voor.
0: Mooi.
1: Those were the days. Ja. En dan toch nog eventjes voor als jij een Rolling Stones fan bent thuis, of waar je ook bent. Dit weekend is dat nieuwe album uitgekomen. Daar is heel veel om te doen geweest. Want fans die vinden dat hartstikke mooi. Ik heb zelf toevallig, want mijn vrouw is groot fan, die zat als een kind thuis van het weekend die platen draaien met allemaal stickers en mokken eromheen van de Stones. Het schijnt echt een heel goed album te zijn. Lekker rockig weer, zoals we van de Stones gewend zijn. Ik ga ook even bellen met Jeroen Wielaert, oud NOS sport verslaggever, groot fan van de Stones. Ik ben helemaal benieuwd wat hij ervan vindt.
0: Ja, en wat vond je vrouw ervan?
1: Die vond het fantastisch. Ze zegt, dit zijn echt weer de oude Stones.
0: Oh ja.
1: Paul McCartney doet mee, een beetje ondergeschikte rol. Maar het rockt nog aan alle kanten. En die stem van Mick Jagger is
0: Die verandert niet, hè?
1: Die is heel flexibel. Ja. Dus ik heb ook geluisterd een stuk van het album. Het is toch echt wel weer de oude Stones. Geweldig. Veel beter gerecenseerd dan dat Hackney Diamonds, dat vorige album van 3 jaar geleden. Dus we gaan het er even over hebben.
0: Hartstikke aan tafel. Leuk. Nou, we zitten er weer klaar voor, Corny. Mooie uitzending. En
1: dank
0: tot zo,
1: je.
0: Hè.
1: Tot zo.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Senna en Sven Verstegen.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met

0: Olsen twee keer in de dubbel goud, Radio M Utrecht. En Wil aan de telefoon. Hallo Wil.
1: Hallo Pieter.
0: Hoe is het in Ede vandaag?
1: Prima. Ja. Mooi zonnig.
0: Ja. Heb je een fijn weekend gehad?
1: Heel fijn weekend. Ja, lekker rustig.
0: Oké. Heb je echt helemaal niks gedaan? Of wel een beetje?
1: Ik heb lekker in het bos gewandeld.
0: Oh ja.
1: Met mijn hond.
0: Ja, daar laat je helemaal van op dan, hè?
1: Daar laat je helemaal van op. En het is heerlijk. In het bos is het helemaal heerlijk.
0: Ja, dat is cool, hè, met de bomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Heerlijk, ja. Oké, nou, nu een nieuwe week. En dan is het maandag. Verder drukke plannen voor vandaag.
1: Nou, ik ben eerst het huis schoon aan het maken.
0: Oh ja, ja, dan kan de week beginnen natuurlijk. Als dat gebeurt.
1: Ja, dan,
0: is,
1: kan, ja. Dan kan ik beginnen, ja.
0: Oké, goed. Nou, dat gaat uitstekend samen met Radio M Utrecht natuurlijk. Die heb je lekker
1: aanstaan. Ja, heel goed. Ja, oortje in mijn oor.
0: Ja, ja, heel goed. En meegedaan met de puzzel vanmorgen.
1: Ja.
0: Wat heb je gevonden, Wil?
1: IJslepel.
0: De ijslepel. Ben je een ijsliefhebber?
1: Heerlijk, ja, heerlijk.
0: Soft ijsje, waterijsje.
1: Nou, het allerliefst heb ik sorbetijs. Dat is niet zo vet. En dan lekkere fruitsmaken. Mango, citroen. Mm.
0: Ja, ja, daar ga
1: dat vind ik.
0: Ja, de frisse smaken.
1: Ja.
0: Ja, oh, heerlijk. Nou, ik noteer even, Wil. Ja, ik heb geen ijs voor je, maar je mag wel wat kiezen uit de prijzenkast natuurlijk. Alhoewel, daar zit wel een koeltas bij, dus die kan wel handig zijn.
1: Ja, die kan heel handig zijn, ja. Want die zou ik 2 jaar geleden al krijgen.
0: Nou
1: in
0: ja,
1: september.
0: Zeg. Die heb je
1: en
0: niet
1: die
0: ontvangen.
1: Die heb ik nooit gekregen. Nee, heb ik nooit gekregen. Maar dat was niet bij jullie spelletje, dat was bij Raad waar die staat op de zaterdag.
0: Oh, oké, okay. Oh, dat is heel lang geleden. Ja, ja. Daar is iets niet goed gegaan, maar dat gaan we nu goed maken.
1: Dus ik wil nu wel graag de koeltas.
0: Oké, natuurlijk, dat snap ik. Wil je ook nog weten wat we verder nog hebben voor de zekerheid?
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Nee, gewoon
1: wel.
0: De koeltas.
1: Ik hoor het elke dag, de hele dag, twee uur lang.
0: Dan ga ik een koeltas naar je toesturen, Wil, bij deze.
1: Oké.
0: Okay. Dan wens ik je een mooie dag natuurlijk vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Maak er wat gezelligs van, dat is heel belangrijk. Dankjewel. En dan spreken we elkaar wel weer een keer.
1: Oké, en veel plezier met de uitzending.
0: Dankjewel, komt goed. Doeg.
1: Joe,
0: dag,
1: doei.
0: Dag. Ja, en heb je ook meegedaan met de puzzel? Dan hartelijk dank voor het meedoen en het puzzelen. Het was heel gezellig. Alle reacties die weer zijn binnengekomen. Nou, en laat de radio lekker aanstaan. Zometeen is Corny hier uiteraard met Aan Tafel. Het lunchprogramma gaat ook onder andere over het nieuwe album van de Rolling Stones. En daarna de 60's met Edwin. Mooie middag.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 12 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur begon gistermiddag en honderden brandweerlieden zijn nu bezig met blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel woedt een grote brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Het pand waar die brand begon is deels ingestort. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij de brand in Meppel komt veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn binnen de EU het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nu nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon. Nog wat warmer ook, 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden dan. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Hanna is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Hanna.
10: Goedemiddag. In Woerden zijn 7 appartementen voorlopig onbewoonbaar na een explosie. Het is nog niet duidelijk waardoor die is ontstaan. In totaal werden 24 appartementen gisteravond ontruimd na de klap. Jouad W. is veroordeeld tot een celstraf van 13 jaar en 8 maanden... voor betrokkenheid bij moordzaken in Amersfoort en het Brabantse Steenbergen. W. deed observaties en voorverkenningen volgens de rechtbank. De organisatie van de Pride is geschrokken van een mishandeling na het evenement. Een bezoeker werd van zijn fiets getrokken en mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. En de broers Tom en Jori uit Breukelen werken zich al weken in het zweet omdat ijsblokjes niet aan te slepen zijn. Je hoort het zo om 12:30.
9: Ben benieuwd. Tot zometeen, Anna. Is er verkeersinformatie gemeld door de ANWB met de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern 4 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Roy Orbison.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: Aldus Roy Orbison. Een hele goede middag. Het is 7:07.
1: Aan tafel.
0: Kijk even naar buiten. Het weer is prachtig. Hè? En ook deze week weer een mooie warme temperaturen. En als je denkt, hoe zit het precies? Dan verwijs ik door naar ons weerbericht, hè, in Aan tafel. 1:10. Morgen hebben wij een hele fijne zomerse dag. 14 juillet. Oftewel de Franse dag hier op Radio M Utrecht. Met de mooiste Franstalige muziek. Robert-Jan die gaat weer op pad. Iets met wijn. En ook in Aan tafel gaat het onderwerp morgen over iets Frans. Namelijk, eten, maar dan wel heel goed eten. Heb ik twee mannen aan tafel van de oudere en de wat jongere generatie die vertellen hoe het is om op hoog niveau te koken. En dat schijnt toch allemaal wel heel spectaculair te zijn, hoor. Het is een vak. Je moet het wel echt graag willen, volgens mij. Vandaag gaan wij het zo meteen maar eens eventjes hebben over het nieuwe album van de Stones. Mijn lieve vrouw Karin die zat gisteren als een jong meisje in de kamer plaatjes te draaien. Die had van haar zoon voor de verjaardag het nieuwe album gekregen. Foreign Tongues. De recensies liegen er niet om. Het schijnt toch echt wel een heel goed album te zijn. Ik heb zo meteen aan de lijn Jeroen Wielaert. Hij is oud-verslaggever en sportverslaggever. En groot fan van de Stones. En hij heeft het ook beluisterd. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. En die stemmen van de mannen, van Mick, ja, die is nog wel hartstikke goed, hoor. Dat hoor je zo meteen. Eerst andere muziek op Radio M Utrecht van Earth, Wind & Fire.

0: Rock op Radio M Utrecht uit de jaren 70. Racy was dat op Radio M Utrecht. 11:45, het lunchprogramma aan tafel. Nou, ze zitten ondanks hun toch wel hoge leeftijd in de 80 nog lang niet achter de geraniums. De mannen van de Rolling Stones. Ze hebben afgelopen vrijdag hun 25ste en nieuwste album uitgebracht. Foreign Tongues. Ik heb stukken ervan geluisterd in het weekend. Ja, een ouderwets sterke Stones-plaat wordt er gezegd. En dat vindt ook Stones-fan en voormalig gewoon sportverslaggever Jeroen Wielaert. Jeroen die zit nu in Frankrijk. Hij volgt de Tour de France. En hij vindt het album ook een perfecte plaat voor onderweg. Jeroen, je zit in de auto. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Connie.
0: Waar rij jij nu ongeveer?
1: Ik ben net de Puy de Dôme voorbij, bij Clermont-Ferrand, in het stokanengebied van het midden van Frankrijk.
0: Je kan het niet laten, hè, de Tour de France toch te verslaan.
1: Nee, ik ben inmiddels een young urban pensionado. Ja. Ik heb al een tijd lang met de omroep gestopt. Maar ja, ik heb de vrijheid in de zin en ik kan het een beetje betalen. Dus ik doe de Tour als suiveur eternel, eeuwige volger. En ja, dat geldt eigenlijk ook al van jongs af aan met de Rolling Stones. Dat eeuwig bijblijven.
0: Wat vind jij van het nieuwe album Foreign Tongues, Jeroen?
1: Eerst even wat anderen ervan vonden. Hele zure recensie in de Süddeutsche Zeitung. Ja. En nu ook weer een hele matige in de Humo. Dat zijn allemaal van die mannen die het lekker eventjes in hun kwaliteitskrant beter willen weten. Oh, wat verkeerd. Foreign Tongues is gewoon voor deze gevorderde 70ers, 80ers, een hele vitale, ouderwetse, sterke Stones-plaat.
0: Ja, ze zeggen dat de lol ervan afspat. Mick Jagger, Keith Richards, allebei 82 jaar. Ron Wood, 81. Hoe klinken die stemmen, vind jij?
1: Vooral Jagger vind ik opvallend goed geolied. Ja. Met hoog bereik, ook in de hogere sferen. En dan weer heel fel. Bijvoorbeeld op Rough and Twisted en In the Stars. En Hit Me in the Head en Never Wanna Lose You. En dat is de oude Jagger.
0: Ja.
1: Met de solistische virtuositeit van Ron Wood er tussendoor. En de riffs van Keith Richards. Dan moet ik over die riffs zeggen dat we ze beter kennen. Zoals Start Me Up, Satisfaction, Midnight Rambler. Zo'n hit, zo'n iconische hit staat er niet op. Al is Rough and Twisted wel een kandidaat voor de klassieke kanon van de Stones.
0: Ja, andere grootheden die doen ook mee. Hè. Paul McCartney doet mee, Steve Winwood. Paul McCartney, begreep, is niet prominent aanwezig. Ik heb een stukje interview van Mick Jagger en hij legt als het ware uit dat ze natuurlijk een rockband zijn, maar dat ze ook van andere stijlen houden. Wat je ook wel een beetje terughoort op het album, zoals country, ballads en dance muziek. Laten we even luisteren.
2: The Stones is a rock band, but the Stones also has abilities to do ballads and country music. Yep. And dance music. And so that they run in the gamut of all these styles. So it's not stuck in one particular style. You know, over the years when we've loved all kinds of music over our lives, and we love all kinds of music. So we express that in the way we record and what songs we write.
0: Ja, nou, ze hebben dat gewoon goed aangepakt, want het album was te koop met allemaal toeters en bellen er tegenaan. Er staat ook een liedje op, Jeroen, waarin ze een sterk commentaar leveren tegen de huidige situatie in Amerika, toch?
1: Ja, dat is zo'n country nummer. Ja. Ringing Hollow. Dan moet ik eventjes naar de tekst gaan. Die heb ik gisteravond nog opgeslagen. Hier staat hij. Ringing, it's ringing hollow, it's ringing deep, it's ringing loud. En dan komt het. And there's always a scoundrel trying to whip up the crowd. What do you think about that? The clock's never gonna turn back. Lady Liberty don't look so good when she's wearing a frown. Het vrijheidsbeeld in New York ziet er niet zo goed uit als ze een beetje staat te fronsen om die schavuit die probeert om de menigte op te zwepen.
0: Ja.
1: Dat is wel natuurlijk heel duidelijk.
0: Ja, dat is duidelijk het commentaar op hoe het nu gaat in Amerika. Heel veel mensen zeggen van zouden ze nou nog, want ze hebben ook wel hier en daar natuurlijk wat interviews gegeven, zouden ze nog gaan reizen, ondanks het feit, of gaan toeren moet ik zeggen, ondanks het feit dat Keith Richards, die trekt dat toch helemaal niet meer om te gaan optreden en te gaan reizen?
1: Het was al eigenlijk een wonder in 1982 dat ze toen die stadiontournees begonnen. Ja. Die stadiontournees zijn uitgevonden door de econoom en zakenman Mick Jagger. Zelfde man, Mick Jagger, die in 1965 al zei dat ze de 10 jaar echt niet zouden halen. Nou, het is inmiddels 60 jaar verder.
0: Ja.
1: Het is al een wonder dat ze een paar jaar geleden nog grote stadiontournees deden. In 2014 heb ik ze nog gezien op Pinkpop. Ja, dat is inmiddels ook 12 jaar geleden. Ja. Toen waren ze 70.
0: Ja, precies.
1: Jagger, die ook zo goed zingt, omdat hij zijn stem traint en die zo goed eruit ziet, omdat hij traint en leeft als een soort topsporter van in de 80. Ja. Die zou zo'n reeks nog wel aankunnen. Richards heeft zich laten ontvallen dat reizen hem te zwaar valt, maar dat hij geen bezwaar zou hebben om ergens in een vaste stad een stuk of 12 optredens te doen op één vaste plek.
0: Oké.
1: Okay. Dus, dan moeten we daar maar misschien op hopen.
0: Wij hopen daar maar op. Jij wil graag horen Never Wanna Lose You. Dat is een vrij pittig nummer. Waarom wil je dit nummer horen?
1: Ja, het vat alles zo'n beetje samen van de kanon van de Stones die begonnen is bij Beggar's Banquet in 68 en die ophield bij Exile on Main Street in 1972. Het is gewoon echt zo'n typische klassieke Stones song.
0: We gaan er een stukje van draaien, want voor het album moet je maar lekker zelf gaan draaien. Jeroen, heel veel plezier in Frankrijk. Hè? Waar kunnen we jou eigenlijk tot slot volgen als je het hebt over de Tour de France? Op je Facebookpagina, toch?
1: Ja, Facebook, elke dag.
0: Hartstikke goed.
1: Suiveur Eternel, de eeuwige volger.
0: De eeuwige volger. Jeroen Wielaert, dank je wel. En heel veel plezier daar in Frankrijk, Jeroen.
1: Oké, Connie.
0: Oké.
1: Dank je.
0: Hoi. Hoi.

We hadden ze op het Eurovisie Songfestival van 1997. Katrina and the Waves wonnen dat festival ook met dit lied. 1997. Zometeen, na het nieuws van 12:30, hebben wij een Franstalige stem van M. We hebben natuurlijk morgen de Franse dag op Radio M Utrecht. Dus we maken het een tandje moeilijker. Maar volgens mij is het ook wel te doen. Dus dat hoor je zometeen na het nieuws. In het nieuws met Hanna gaat het over 7 appartementen in Woerden. Die zijn onbewoonbaar. En ijsblokjesmakers die werken zich in het zweet. Je hoort het zo.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Ja, 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Goedemiddag, het is precies 12:30. Tijd voor het nieuws met jou, Hanna. En we beginnen met een rechtszaak.
7: Juwad W. is veroordeeld tot een forse celstraf. De 47-jarige Juwad W. is veroordeeld tot een gevangenis van 13 jaar en 8 maanden. W. stond terecht voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Hij is veroordeeld voor een moord in Amersfoort en een moord in het Brabantse Steenbergen. Volgens de rechtbank hield W. zich bezig met observaties en voorverkenningen voorafgaand aan de moorden. De liquidaties zijn volgens het OM gelinkt aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Voor andere liquidaties is W. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De organisatie van de Amersfoortse Pride is geschrokken van een ernstige mishandeling in de nacht van vrijdag op zaterdag. Na de Pride werd een bezoeker van zijn fiets getrokken en mishandeld. Dat gebeurde rond 3:00 s'nachts. Mogelijk is hij door jongens op een fatbike mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De organisatie vindt het verschrikkelijk. Op de Pride Walk kwamen duizenden bezoekers af. De bewoners van 7 appartementen kunnen na een explosie in Woerden nog niet naar huis. Gisteravond werden 24 woningen ontruimd na de ontploffing in een complex aan de Anton Moofstraat. Veel van hen konden gisteravond laat terug naar hun woning, maar 7 appartementen moeten eerst beter worden onderzocht vanwege de veiligheid. In het huis waar de explosie was, brak kort brand uit. Dit huis is langere tijd onbewoonbaar. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. En waar de een puft met dit warme weer, springt de ander een gat in de lucht. Zoals de broers Tom en Juri uit Breukelen. Zij hebben een ijsblokjesfabriek en doen goede zaken.
8: Ik denk dat we wel een dubbel aantal bestellingen hebben. Er was zelfs een dag die van 38 graden. Dat wij helemaal uitverkocht zijn, we konden geen nieuwe bestellingen meer opnemen. En omdat we niet konden gaan garanderen of er nog genoeg ijs geproduceerd zou worden. Nee, als het 30 graden is, dan gaat iedereen naar het strand en wij zitten hard te werk.
7: Vakantie zit er dus nog even niet in. Dat komt pas in oktober en november weer. En die ijsklontjes zijn ook vandaag geen overbodige luxe, want het is een mooie zomerse dag. Er staat weinig wind en het is 27 graden.
6: Dankjewel, Hanna, en tot over een half uurtje. Van mij nog de verkeersinformatie, gemeld door de ANWB... met de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen 10 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 11 minuten door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. Muziek komt eraan van de mannen van de Tramps.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch...

0: muziek op Radio M Utrecht. Ze hadden ook altijd van die dansjes erbij, hè? Wat zal de titel zijn, denk je? Ik zeg shout. Ja, dat is goed. The Frames, 1975. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Zometeen spelen wij de eerste nieuwe ronde van deze week, hè, van de stem van M. En laat die stem nou Franstalig zijn. We dachten, we doen eens raar. Morgen hebben wij de Franse dag op Radio M Utrecht. De temperaturen zijn er ook naar. Maar te winnen nog steeds die portable radio. Dus de stem van M hoor je zometeen na deze mooie nieuwe van Stella Lefty. Ah.

0: Lekkere muziek, zeg. Beetje country-achtige Stella Lefty met Boston. Ik lees net dat zij de dochter is van de oprichter van Groupon. Dat is een wereldwijd platform dat kortingen en deals aanbiedt voor restaurants en reizen en zo. Mooi liedje, Stella Lefty. Wat ook leuk is...
1: De stem van M.
0: Ja, dat is dat we deze week een Franstalige stem hebben. Even wat anders dan de Nederlandse bekende Nederlander. Dat heeft te maken met morgen. Morgen is het de Franse dag op Radio M Utrecht. Nou, mocht je nog geen zin in vakantie hebben, dan krijg je dat morgen wel. Want de mooiste Franstalige muziek komt voorbij. En in Aan Tafel gaan we dat ook uitgebreid vieren natuurlijk. Goed, een Franstalige stem. Luister goed. En als je het weet, dan mag je meteen gaan bellen. Doe maar mailen eigenlijk naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op. Dit is de opgave.
2: J'ai essayé de le faire toujours au long des années, oui.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. De zon schijnt buiten en het wordt warm. Je hoort het zo meteen in ons uitgebreide weerbericht.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la,
2: c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

0: vrouw, altijd toch, deze Chrissy Hynde en de Pretenders op Radio M Utrecht. Hoogste tijd. Weerbericht. Ja, Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Jij hebt een lekker weekend gehad, hoorde ik net.
1: Ja, heerlijk op het water gezeten. Kijk. Op allerlei voertuigen. Ja.
0: Op de sub.
1: Zelf handbediend, hè? Dat wel.
0: Dat weer wel, heel goed. Ja. Nou, het schijnt heel goed voor je buikspieren te zijn, suppen toch, zeggen ze of zo.
1: Ja, en voor je merkt wel dat suppen, dat je de hele tijd je evenwicht aan het behouden bent. Ja. Dus die kleine spiertjes dieper in je benen en je liezen, die komen denk ik ook aan hun trekken. Dus dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja. Gezond bezig geweest. Nou, Gita.
1: Zekers.
0: Vandaag is het ook weer een fantastische dag. Vertel, wat kunnen wij verwachten deze week?
1: Zonnig. Er staat een licht briesje uit het noordoosten. Wat fijn dat dat noordoostelijke briesje er is. Ja. Want die weerhoudt ons land er gewoon van dat het echt snoeiheet wordt. Dus die tempert eigenlijk de hitte. We zitten nu op een graadje of, nou moet ik even goed kijken. Ik had hem voorstaan. Ja, op een graadje of 3,24. We gaan naar 27 graden toe, 27 of 28. En de komende dagen zitten we steeds, denk ik, op die maximumtemperaturen ergens tussen de 28 en 30 graden. Dus dat is wel zeer warm tot heet, maar voor veel mensen ook wel doenlijk, omdat de heftigste hitte op zich wat dat betreft uitblijft en het windje ook nog een beetje verkoeling brengt. Al is het windje vandaag relatief rustig uit de noord-noordoosthoek. Die is matig, windkracht 3. Temperaturen bij voluit zonneschijn, dus naar die 27 graden. En vanavond, ja, nog lang warm, maar toch ook wel weer in de droge lucht waarin we zitten. Een genoegen afkoeling om het genoegelijk te laten zijn eigenlijk buiten.
0: Ja, ja, precies. Ja. En met die opwarmingen, eigenlijk moeten wij blij zijn dat we aan de Noordzee liggen, dat we af en toe nog een beetje wat koelte hebben.
1: Ja, denk ik wel. Die noordelijke wind die houdt gewoon die heftige hitte uit Frankrijk vooralsnog steeds tegen. Ik denk dat ze op de Waddeneilanden en vooral de Duitse Waddeneilanden niet helemaal blij zijn. Want daar hebben ze de afgelopen dagen vrij veel bewolking gehad. Want die werd dan hier bij ons, boven Nederland, boven het vasteland, werd het allemaal verdampt, die bewolking. Maar boven met name de Duitse Wadden bleef die bewolking vaak liggen. Omdat daar gewoon te veel vocht aanwezig was en het niet lukte boven zee. En de komende dagen zie je dat die wind in die noord- of noordoosthoek blijft. De temperaturen zijn op zich wel hoog en ook de nachten worden wel wat warmer. Ik denk de nachten tussen de 15 en de 17 graden. Maar niet dat hele heftige klamme van 2 weken geleden. Dus het is echt op en top zomerweer. Het enige nadeeltje is dat we toch wel een beetje zitten te wachten op neerslag. Niet alleen die neerslag die hier valt, maar ook neerslag die bovenstrooms valt voor de gebieden van de Maas en van de Rijn natuurlijk voor ons.
0: Ja, dat is ook zo. En komt er ergens een bui of regen of onweer aan?
1: Ja, het is weinig. Ik zie wel dat de komende dagen er voor Duitsland, zuidelijk Duitsland en de Alpen een paar buien in zitten. Morgen alles een enkele bui. Bijvoorbeeld in de zuidelijke helft van Duitsland. Dat helpt al een beetje. En ook de dag daarna in de zuidelijke helft van Duitsland en de noordelijke Alpen een paar buien. En bij ons zou in Midden-Nederland dan op vrijdag een eerste bui kunnen vallen. Het is wel een beetje hangen en wurgen om die eruit te krijgen.
0: Wij gaan het rustig afwachten.
1: Ja, heel goed.
0: Rita, dankjewel. En wij horen jou vanavond in Utrecht Komt Thuis.
1: Ben ik er weer. Groetjes.
0: Okay, bye. Doeg.

Zometeen aan tafel Jurrit van der Voren. Hij schreef al eerder een boek over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. Maar nu stuitte hij op een aantal foto's van begin 20e eeuw... waarop vrouwen in voetbalkleding stonden afgebeeld. Werd er dan toch al eerder gevoetbald door vrouwen? Dat is dan de vraag. Dus dat is nieuw onderzoek. En die foto's, ja, het is radio, maar ze zijn fantastisch. We gaan ze zo meteen ook voor je omschrijven. En we laten natuurlijk even weten waar die foto's allemaal te zien zijn. Dat en nog veel meer zo meteen in het tweede uur.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: AWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De brandweer in Meppel probeert met man en macht een grote brand in het centrum onder controle te krijgen. Het vuur is begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan inmiddels uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ontruimd. Eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Vanwege alle rook is ook een NL-alert verstuurd. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Het vuur brak gistermiddag uit en is inmiddels al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat mogelijk nog weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. En ook de A6, de Route du Soleil, is tussen Parijs en Dijon in beide richtingen afgesloten. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden gegeven voor de aanhouding van Ali Lumrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in die container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in de vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit er al uren vast. Hulpdiensten proberen de man te bevrijden. Opnieuw is een geroofd werk uit de collectie van de Joodse verzamelaar Goudsticker ontdekt. Het 17e-eeuwse tweeluik belandde zo'n 30 jaar geleden bij het Grof Vuil in Amsterdam en werd toen meegenomen door een voorbijganger. Die had geen idee dat het om een kostbaar werk ging van Goudsticker, tot hij onlangs in de Telegraaf las over een ander geroofd werk uit de collectie. Het tweeluik gaat nu terug naar de erven. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken nu. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen die prijzen nog lager uitvallen. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 in Jurassic Park van Steven Spielberg. Ook speelde hij onder meer in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Hij had eerder kanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Het wordt dan nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten uit het nieuws met jou, Hanne.
9: De 47-jarige Jouad W. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar en 8 maanden. Hij is berecht voor een moord in Amersfoort en een moord in het Brabantse Steenbergen. Voor andere liquidaties is W. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De bewoners van 7 appartementen kunnen na een explosie in Woerden nog niet naar huis. 24 woningen werden ontruimd, maar nog niet iedereen kan dus terug. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend. De gemeente Eemnes waarschuwt voor de eikenprocessierups. Het beestje kan zorgen voor jeuk, uitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen. Het advies is vooral om uit de buurt te blijven van nesten en rupsen. Straks meer nieuws om 2:30.
8: Dankjewel. Dan verkeersinformatie gemeld door de ANWB met de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen 6 minuten. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 6 minuten vertraging.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl. Helpende hand uit de buurt nodig?
11: Beep for help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
10: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra aerovoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd.

0: Marcia Heinz op Radio M Utrecht. En dat brengt de tijd op 8:08.
1: Aan tafel.
0: Programma waar allerlei onderwerpen aan de beurt komen. We gaan het hebben over het vrouwenvoetbal. Vroeger was het misschien wel vooral waren het de vrouwen die voetbalclubs en verenigingen draaiende hielden. Mochten ze zelf niet het veld op te voetballen, konden ze toch wel meehelpen. En de KNVB had het zelfs verboden, omdat het niet goed zou zijn voor de gezondheid. Sportjournalist Jurrit van der Voren schreef al eerder een boek over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. Maar nu stuitte hij op een aantal foto's van begin 20e eeuw, waarop vrouwen in voetbalkleding stonden afgebeeld. Werd er toch al eerder gevoetbald door vrouwen dan dat we wisten. Nou, hij ging op zoek naar de verhalen achter de foto's. Die zijn te zien in het blad De Sportwereld. Ook digitaal te zien natuurlijk. Jurrit, leuk dat je er bent. Van harte welkom.
2: Dank je wel.
0: Hoe kwam jij op het idee eigenlijk om op zoek te gaan naar oude foto's van vrouwenvoetbal?
2: Ik zoek altijd naar oude foto's en dan maakt het onderwerp me niet zoveel uit, mits het iets met sport heeft.
0: Ja.
2: En de geschiedenis van vrouwenvoetbal vind ik al heel lang interessant, omdat het zoveel zegt over hoe kijkt Nederland tegen de rol van de vrouw in de maatschappij aan. Wie bepaalt of een vrouw wel of niet op een grasveld mag staan waar een lijn omheen getrokken is en waar we een voetbalveld in herkennen? Dat mocht dus heel lang niet.
0: Nee.
2: Niet op profniveau, maar ook niet op amateurniveau, was gewoon verboden. Dus dan heb ik zoiets van, ja, wat is er dan aan de hand in zo'n maatschappij van dat mannen bepalen dat vrouwen dus niet op een stuk gras mogen staan met een lijn eromheen. En zo ben ik geïnteresseerd geraakt en ben ik ook steeds meer foto's tegengekomen, volkomen onbekend, van het vrouwenvoetbal ver voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat heel bijzonder is, is vanwege het simpele feit dat de KNVB pas sinds 1971 het vrouwenvoetbal officieel zelf organiseert en erkent.
0: En hoezo zo laat dan? Wat zat er allemaal tegen?
2: Nou, Pierre van Hooijdonk in zijn kritiek op onder andere Sarina Wiegman.
0: Ja, als bondscoach, zelfs opvolger van Koeman.
2: Als bondscoach van het Nederlands elftal sluit aan bij 125 jaar internationale voetbaltraditie.
0: Ja.
2: Van mannen die geen idee hebben waarover ze het praten als ze het hebben over vrouwenvoetbal. Dat gold dus ook al bij de invoering van voetbal bij de KNVB in 1971. Er waren allemaal artsen, onder andere de clubarts van Ajax, Rolink, maar ook bij de KNVB artsen die zeiden van dat het heel gevaarlijk was voor het vrouwelijke lichaam om aan voetbal te doen. En dan denken ze vooral aan voortplanting.
0: Ach.
2: En dat soort organen waarop vrouwen zeiden van, jullie maken je zorgen over dat bij ons een vrouw tegen de borst aankomt, dat het pijnlijk is. Wij weten bij de man ook een plek waar het heel pijnlijk is als daar de bal tegen aankomt. En toch wordt het doorgevoetbald.
0: Ja, terecht.
2: Dus
0: ja,
2: een hele hoop pseudo-wetenschappelijke onzin verkopen als wetenschappelijk feit.
0: Ja.
2: En om die reden dat heel lang geen vrouwenvoetbal officieel was toegestaan bij de KNVB. En om het in maatschappelijk perspectief te plaatsen, je kon in Nederland al een halve eeuw verkozen worden als vrouw in het parlement of minister worden, voordat ook de KNVB inzag dat een vrouw op het voetbalveld mocht komen. Dus zoveel verschil zit er tussen het politiek stemrecht en het voetbalrecht, ja, voor vrouwen binnen de georganiseerde voetbalwereld.
0: Ja, nou waren er natuurlijk al wel foto's bekend. Je bent gaan graven en je kwam nog veel oudere foto's tegen. Hoe ging dat in zijn werk? Zat je gewoon bij het archief met een kopje koffie en dacht, wat krijgen we nou?
2: Ja, ik zit heel vaak bij archieven. Meestal niet met een kopje koffie, want dat is gevaarlijk voor het materiaal dat ik bekijk.
0: Ja.
2: Maar online is er steeds meer mogelijk. Ik hoef helemaal niet naar een archief. Dat hoeft helemaal niemand. Iedereen kan thuis, ook bij het Utrechtse archief, hè,
0: we zitten ernaast.
2: Kan er heen lopen en hele mooie dingen gaan bekijken. En dan kan ik heel veel materiaal bekijken dat niet online staat. Maar er staat ook heel veel online. Dus mensen die nu luisteren kunnen ook bij het Utrechtse archief inloggen. Gewoon kijken.
0: Ja.
2: Kan ik foto's bekijken of documenten. En daar hoef je geen specialist voor zijn zoals ik. Iedereen mag dat doen. Het is prettig als iedereen dat doet.
0: Ja.
2: Dus op die manier werk ik ook. En ik kijk dan heel veel oude kranten door online. En daar had ik vorig jaar een systeem voor. Hera United ging meedoen aan de vrouwen-eredivisie. De eerste profvoetbalclub uit Amsterdam, daar kom ik zelf ook vandaan, die met de vrouwen-eredivisie meedeed met alleen maar vrouwenteams. En ik dacht, vind ik leuk. Dus ik heb meteen een seizoenkaart gekocht. Ik heb alle wedstrijden gezien. De laatste wedstrijd tegen Utrecht duurde 8 minuten te lang. Daardoor is Hera gedegradeerd. Maar elke wedstrijd die ze thuis speelden, gingen kijken in die online archieven naar de tegenstander, naar de stad van de tegenstander. Kan ik daar oude foto's vinden uit Heerenveen, uit Utrecht, uit Breda? En ik vond altijd veel oudere foto's en meldingen dan tot dat moment bekend waren. Het loont dus om daarna te gaan zoeken. En zo vond ik foto's met de oudste uit 1906.
0: Ja, is dat deze foto? Nee, dat is niet deze foto, of wel?
2: Nou, je wijst nu naar een foto uit Utrecht, uit 1926. Ja. Maar er is een oudere foto uit 1906 van 11 voetbalsters bij ZAK, de Zwolse Atletiekclub, bestaat bestaat nog steeds. Klinkt een beetje gek, maar die doen aan voetbal, die atletische club. En dat was een groep vrouwen die zich liet fotograferen in voetbaltenue, met voetbalschoenen aan.
0: Omschrijf ze eens, want het is radio. Hoe zag het eruit?
2: Ja, het zijn 11 vrouwen in een zeer klassiek gewaad, maar wel met voetbalschoenen eronder. Dus lange jurken tot diep over de enkels. En waarschijnlijk hebben ze nooit gespeeld, maar was het bedoeld om positieve aandacht te geven aan het vrouwenvoetbal.
0: Ja, ja, ja.
2: En zo werd in 1906 die foto gemaakt. De oudste foto die we kennen van echt een wedstrijd die gespeeld is, is uit 1920. En die werd in Ozaan gespeeld, dus vlak boven Amsterdam.
0: Ja.
2: En dat is de eerste geregistreerde vrouwenvoetbalwedstrijd ooit. Niet binnen de officiële structuren van de voetbalbond, want daar mocht dat absoluut niet. Maar zelf georganiseerd door de Zaanse voetbalclub OSV.
0: Maar het liep toch een beetje uit de hand vanwege de media?
2: Er was een tegenstander uitgenodigd uit Amsterdam, die toen al een jaar als vrouwenteam speelde. De één wedstrijd weten we dat ze gespeeld hebben. Het is zo moeilijk als eerste. Hè? Er is nooit een tegenstander, want je hebt geen tweede. Dus dat regelden ze dan wel. En die hebben één wedstrijd gespeeld, weten we, en dat was Wittenberg. En een foto uit 1919 hebben we van dat elftal. En zij waren gevraagd om tegen OSV een gelegenheidsteam te spelen van korfbalsters. Maar die schrokken zo gigantisch van de media-aandacht, want heel Nederland ging erover schrijven. Er was nog nooit een vrouwenvoetbalwedstrijd geweest. En daar schrokken ze heel erg van.
0: Ja.
2: Dat ze zich op het allerlaatst terugtrokken. En dat betekende van dat de duizenden toeschouwers die erop af waren gekomen, want die wilden dat wel eens meemaken, dus voor niks waren gekomen. En toen heeft OSV ter plekke een tweede elftal samengesteld van vrouwen die nog nooit een voetbal hadden aangeraakt. Laat staan met elkaar gespeeld. Dan moet je wel lef hebben om dan ten opzichte tegenover duizenden mensen, waarvan de meeste mensen jou kennen en rotgrappen gaan maken na afloop, dat jij daar gaat spelen. En zo is toch die eerste wedstrijd gespeeld. En dat weten we zeker, want er zijn heel veel verschillende kranten die allemaal een verslag hebben gemaakt, inclusief foto's van die wedstrijd. Dus daar twijfelen we niet over.
0: Was het 15-1? Hoeveel was het?
2: Weet je uiteindelijk werd het volgens mij 1 of 2-0. Het viel best wel mee, de uitslag. Maar ze speelden ook niet op een officieel veld. Dus het was ook eigenlijk een soort weiland zonder koeien erop. Het was allemaal niet maximaal geregeld. En dan vooral met vrouwen die dus eigenlijk nog nooit eerder hadden gevoetbald. En wetende dat om hen heen heel veel mensen staan die hun daarna gaan uitlachen.
0: Ja.
2: Omdat ze iets doen wat in die tijd volkomen onaanvaardbaar is vanuit de maatschappij.
0: Wij hebben een fragment. De eerste wedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal tegen West-Duitsland 1956. Ook dat was zonder toestemming van de voetbalbonden.
3: Hup, Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan.
4: Waarlijk, de leeuw bleef niet in zijn hemdje staan tijdens de voetbalwedstrijd die de Nederlandse dames in Essen speelden tegen Duitsland. Goed kopwerk droeg bij tot het aanzien van de Duitse Brunhildes, die in het algemeen wat harder waren dan de oranjebloesjes. In de 25e minuut gaf Oosterbuurvrouw Beckman onze keeper Gien van Manen het nakijken. 18.000 man publiek raakte van de kook toen Duitsland weer ten aanval trok. Uit een kanjer van een corner scoorde het linkervoetje van Ilse Nibberich het tweede Duitse doelpunt, dat diepe indruk op de heren der schepping maakte. De strijd die opnieuw bewees dat voetbal de charme van de vrouw verhoogt, was in zijn laatste minuut al onze dames haar eer redden door een doelpunt van Leni de Jacht. De mannen zetten daarna de kennismaking met de dames op het middenterrein voor.
0: Staat hier dames uit Utrecht bij?
2: Zeker, genoemd ook bij naam, de kiepster Gien van Manen. Zij speelde, deze wedstrijd is in 1956 zelf georganiseerd door een Nederlandse en een Duitse vrouwenvoetbalorganisatie, want in beide landen was het niet toegestaan officieel om dat te doen. En Gien van Manen kwam van het Utrechtse Herbido, opgericht in de jaren 50, omdat er behoefte was aan vrouwen en meisjes die meestal uit de handbalwereld kwamen om te gaan voetballen. En Gien van Manen zat er vanaf het begin bij. Ze was al een hele goede doelvrouw bij het handbal en werd toen de doelvrouw van het Nederlands vrouwenelftal.
0: Ja.
2: Ze is een paar jaar geleden overleden en van haar heb ik ook heel veel foto's, omdat zij alles in plakboeken heeft vastgelegd en dat is verzameld. En die heb ik ook allemaal bekeken en dat maakt het heel bijzonder, want je hoort, er zit een bepaalde ondertoon bij commentaren. Dat is
0: best
2: duidelijk
0: wel Philip Bloemendaal, ja.
2: Ja, door mannelijke ogen bekeken.
0: Het voetje.
2: Ja, precies, precies. En nou, dat is nou eenmaal zo. Zo is die tijdsgeest. Daar ga ik voor de rest niet over lopen zeuren. Maar daarom maakt het wel interessant om door de ogen van vrouwen zelf te kijken die het hebben meegemaakt. Als aanvulling. Niet alleen maar door de ogen van mannelijke journalisten kijken. Mm-hmm. Want anders wordt het opnieuw mannengeschiedenis, deze vrouwensport.
0: Ja, ja, precies.
2: En Gien van Manen heb ik zelf één keertje telefonisch kort gesproken. Niet lang genoeg. Maar ze zei, ja, iedereen vraagt me aan mij waarom het zo bijzonder was dat ik voetbalde. Ik vond het doodgewoon. Ik zeg, ja, dat vind ik ook. Maar in de jaren 50 was het helemaal niet zo doodgewoon. En dat maakt het zo bijzonder dat het je jou wel gelukt is. En zij was in die wedstrijd een hele goede keepster. Ze heeft ook nog wedstrijden in Engeland gespeeld. Dat ze meereisde naar Engeland voor wedstrijden. En daar waren de Engelsen ook diep onder de indruk van hoe goed zij was als doelvrouw. Ja, de KNVB heeft er van alles aan gedaan. Niet om het te verbieden, want dat mocht officieel niet volgens de wet. Maar dan verzonderen ze een andere regel, waardoor uiteindelijk het toch verboden werd. En Gien van Manen zei, ik ga terug naar het handbal. Oh ja. En daar werd ze heel lang weer een hele goede keepster. Dus ze is zowel international bij het voetbal als bij het handbal geweest. En zij is zo ontzettend belangrijk geweest, alleen al in Utrecht, voor het vrouwenvoetbal vanaf de jaren 50. En ook nationaal. Omdat zij liet zien dat het wel kon. En dat meisje dat aan het eind scoort voor Nederland, Leni van der Jacht wordt ze nog genoemd. Zo heet ze dan ook. Maar ze is later getrouwd met een Hans van Wensveen. Dus ze heet nu Leni van Wensveen. Is nu 83.
0: Ach.
2: Woont in Lekkerkerk. Zij was toen 14 jaar oud. Ja. En zij heeft het allereerste doelpunt ooit gemaakt voor het Nederlands vrouwenelftal.
0: Fantastisch.
2: Nog officieus. En nog steeds wordt ze daar regelmatig over aangesproken. En vandaag heeft ze zelfs filmopnames voor een documentaire over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. Zij komt officieel uit Rotterdam. Woont nu in Lekkerkerk. Nou ja, en als Gien van Manen nog had geleefd, dan had zij erin moeten zitten.
0: Goed. Wij gaan eventjes dit laten berusten, Jurrit. En zometeen gaan wij praten over een foto in het blad. Ja, dat zijn de dames van Utrecht. Ze zien er fantastisch uit. Het is radio, we gaan het wel omschrijven.

0: bekend geworden, ook weer opnieuw door een kaasreclame in Nederland. Johnny Cash was dat. Ik heb aan tafel Jurrit van der Voren. Hij schreef al eerder een boek over de geschiedenis van vrouwenvoetbal. Hij stuitte nu op een aantal foto's van begin 20e eeuw, waarop vrouwen in voetbalkleding stonden afgebeeld. Ja, ik wil Jurrit even naar deze foto. Staat dus in het blad De Sportwereld, geschiedenis en achtergronden van sport. Koningin voetbal. Ja, nou ja, omschrijf het zelf maar. Zo zagen de dames eruit van Utrecht, van het vrouwenvoetbal vroeger.
1: Ja, het verraste mij dat ik een foto vond van het Utrechtse vrouwenvoetbal van 100 jaar geleden, meer dan 100 jaar geleden.
0: Niet normaal,
1: omdat
0: ja.
1: Tot nu toe we altijd ervan uitgingen dat Herbido in 1955 de allereerste vrouwenvoetbalclub, damesvoetbalclub zoals het toen nog heette, in Utrecht was. Maar dat blijkt nog steeds wel zo te zijn, want deze foto is van UVV, een bekende club uit Utrecht, spelend in het rood en het wit, vier blokken, twee rood en twee wit op het shirt. En dan organiseert die voetbalclub een gemaskerd bal. En daarbij is een groep vrouwen die zich verkleedt als voetballers. Het is dus geen echt vrouwenelftal.
0: Maar ze hebben dit wel aan.
1: Ze hebben het geanceneerd, ja. Waardoor het voor mij ook wat begrijpelijker wordt. Op de foto zie je dat er een vrouw mid voor zit met een stevig fles wijn tussen haar benen. Dat ik ook meteen wat beter snapte van waarom die fles wijn er was. Want het was gewoon een gemaskerd bal. Dus
0: ja,
1: daarna ging het grote feest beginnen.
0: Maar die petten die ze op de hoofd hebben, ik neem aan dat ze daar niet mee speelden.
1: Het is heel lang de gewoonte geweest in het voetbal dat er met een pet werd gespeeld. Niet meer in de jaren 20. Dat is er wellicht toen bij verzonnen. Maar het voetbal in Nederland, dan hebben we het echt over het mannenvoetbal nu, zo rond 1880, 1890, ook het Nederlands elftal, speelde altijd met een pet op. Een clubpet. Het sterker nog, er was eerder een clubpet met dezelfde kleuren dan dat elftallen met hetzelfde shirt gingen spelen. Omdat het gewoon te duur was. En een clubpet zorgde er ook voor dat je een bal niet kon koppen, omdat ze dat toen niet zo verstandig vonden. Dus eigenlijk,
0: is nog steeds niet zo verstandig, toch?
1: Nee, dat is dus een hele leuke actuele discussie die je er met de geschiedenis kan vermengen. Je zou die clubpet weer kunnen introduceren, vooral bij jeugdteams, dat ze en iets herkenbaars, iets heel speciaals van hun eigen voetbalclub hebben, en tegelijkertijd een beetje probeert te voorkomen dat ze die bal gaan koppen.
0: Die zware ballen gaan koppen, ja.
1: Maar dat is dus niet zo'n hele gekke dat ze ook op die foto uit 1923, 1924 uit mijn hoofd, dat ze een clubpet dragen, want dat was in die periode nog veel gewoner dan nu. Maar hoe dan ook, ze hebben dus nooit gevoetbald. En daarom is het ook een reden voor mij om die foto op te nemen. Omdat je soms bij foto's denkt, dat heb ik bij andere foto's ook, van hé, dat is een van de vrouwenelftal uit Bussum of zo, of Leeuwarden. Maar dan blijkt er nog een verhaal achter te zitten dat het een groep turnsters is geweest die gedaan heeft alsof ze voetballers waren. En dat Leeuwarden was kampioen van Nederland geworden in 1923. En de echtgenoten en die vriendinnen hadden zich op het feest erna verkleed als het mannenelftal.
0: Oh, ja,
1: dat was een cadeautje voor ze.
0: Ja. Maar heel veel, even goed kijken inderdaad.
1: Daarom, maar heel veel andere foto's, echt wel voetballers die ook gespeeld hebben. En vooral in de jaren 30 zijn er heel veel foto's vanuit Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Dordrecht. En daar is echt gevoetbald door vrouwen buiten de structuren om van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
0: Nou, wat ik nou zo leuk aan jouw verhaal vind, Utrecht kan beschouwd worden als een van de bakermatten dus van het Nederlandse vrouwenvoetbal.
1: En dat is in de jaren 50 en dat is met Herbido.
0: Ja, dat is met Herbido.
1: Een naam die al een paar keer langs is gekomen. Een club die toen werd opgericht. En daarna kwamen er heel snel door heel Nederland nog meer vrouwenclubs. Zelfs Curaçao heb ik gevonden dat er toen in die periode een vrouwenvoetbalclub is opgericht. Ook tegen wie spelen ze dan? Want het is lastig. Dan hoop ik wel dat ze nog 22 vrouwen hadden in ieder geval. Konden ze tegen elkaar spelen. Maar die gingen eigen competities organiseren. Er waren twee regionale competities in Nederland. En die speelden dan tegen elkaar. En dat had het wel heel moeilijk, want het werd aan alle kanten dwars gezeten door de KNVB.
0: Waarom?
1: Omdat zij officieel vrouwenvoetbal verboden vanwege het feit dat het niet goed is voor het vrouwelijke lichaam.
0: Daar hadden we het al over,
1: precies.
0: Ja.
1: En dat allemaal redenen zijn geweest. Allemaal zogenaamde medische redenen die overal kloppen. Behalve als je erop naar gaat zoeken in de wetenschappelijke literatuur.
0: Ja.
1: Dat ze daarom niet mochten voetballen. Dus gingen ze het zelf doen. Daarom bijvoorbeeld met Leni van Wensveen, waar ik over had, die vrouw nu van 83 uit Lekkerkerk, die het eerste doelpunt maakte. Ik zei, eigenlijk ben jij gewoon een punker van de sport. Ze snapte er helemaal niks van. Ik zeg, ja, maar punkers in de jaren 70, die gingen hun eigen concerten organiseren, hun eigen platen uitbrengen, hun eigen kleren kapot maken. Ik kan niet zeggen dat ze kleren gingen maken. En dat was omdat niemand ze toestond. Dus deden ze het zelf. Ik zeg, jij deed dat ook. Jij deed alles zelf met iemand als Gien van Manen uit Utrecht, met al die andere vrouwen, dat ze in een bus stapten op vrijdagavond naar Duitsland reden. Het hele weekend gingen voetballen, hadden ze allemaal zelf georganiseerd. Maandagochtend weer terug en meteen door naar werk, school of naar huis, om daar weer aan de gang te gaan.
0: Ja, dat
1: heel
0: is heel
1: bijzonder
0: mooi
1: hoe ze dat hebben gedaan. Je kunt dus niet alleen maar kijken van dit mocht allemaal niet, want dat is wel zo. Maar je kan ook zeggen, dat hebben die vrouwen allemaal gewoon zelf gedaan, ondanks al het gezeur van de KNVB.
0: Nog één korte vraag. Wanneer mochten ze in een korte broek gaan spelen en niet meer in van die lange rokken?
1: Ja, al die foto's hebben ze lange rokken omdat er toch nog geen regels zijn. Dus dan moet je dan een beetje bekijken. Maar vanaf het moment dat voetbal werd ingevoerd in Nederland bij de KNVB, 1971, is het meestal toch wel de korte broek. Maar er zijn ook altijd wel weer discussies over. Ik zou het trouwens wel leuk vinden als mensen die dit horen, die thuis materiaal hebben, krantenknipsels, informatie, plakboeken over vrouwenvoetbal, om contact op te nemen met het Utrechtse archief. Ja, ze weten niet van deze oproep, maar
0: dat vinden ze vast wel heel goed.
1: Om dat daarheen te brengen, want het is echt heel belangrijk om dat te bewaren, omdat er zo weinig nu bij archieven ligt. En ik weet zeker dat er mensen thuis zijn die op zolder iets hebben liggen van zichzelf of van een oma. Alsjeblieft, gooi het niet weg, breng het naar het archief.
0: Oké, nou, je hebt ons een kijkje gegeven in de keuken van het vrouwenvoetbal, dat het dus hartstikke oud is. Het lijfelijke heb ik nu in mijn handen, de sportwereld. Maar als mensen ons luisteren denken van ik wil die foto's zien, waar kunnen ze dat bekijken, Jurrit?
1: Ik heb mijn eigen website sportgeschiedenis.nl. En dan moet je even rechtsboven in de zoekballen Koningin Voetbal doen. En
0: Koningin Voetbal?
1: Koningin, niet Koning Voetbal, maar Koningin Voetbal. En dan heb ik er zelfs nog meer foto's in mijn verhaal staan dan die hier in het blad zijn geplaatst. Die kun je daar dus vinden. En anders gewoon op Google Koningin Voetbal.
0: En dan zie je
1: foto's.
0: Ook,
1: en dan heb je dan redelijk snel te pakken.
0: Ik vond het hartstikke leuk jou hier aan tafel te hebben. Dankjewel, Jurrit van der Voren. Dankjewel.
1: Dank je.
2: Aan tafel, Bonnie Kraaijenveld.

0: Ze is weer helemaal terug. Céline Dion. Alle concerten in Parijs zijn hartstikke uitverkocht. Zometeen na het nieuws spelen wij de tweede ronde van de Stem van M. Die is deze week Franstalig, omdat we morgen de Franse dag hebben. Eerst zometeen het nieuws met Hanna. Het gaat over een flinke celstraf voor liquidaties. En vuilnisophalers die werken om de hitte heen. Dat en ander nieuws komt er zo aan.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
6: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Maar mee?
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Half 2 geweest, goedemiddag. Tijd voor het nieuws met jou, Hanna. Er is een discussie in de beeld over de opvang van vluchtelingen.
8: Ja, de gemeenteraad komt deze week nog bij elkaar om te praten over een noodopvang. De nieuwe coalitie wil wel een noodopvang, maar niet op het berg- en bosterrein in Bilthoven. Daar heeft het COA een pand gekocht. De formerende partijen Pro, VVD, D66 en CDA vinden dat de gemeente de regie moet houden en niet het COA. Op het voorstel om op berg- en bosterrein een AZC neer te zetten kwam veel weerstand van omwonenden uit angst voor hun veiligheid.

0: veiligheid. Na de zomer worden andere locaties besproken. De 47-jarige Jouad W. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar en 8 maanden. W. stond terecht voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Hij is veroordeeld voor een moord in Amersfoort en een moord in het Brabantse Steenbergen. Volgens de rechtbank hield W. zich bezig met observaties en voorverkenningen voorafgaand aan de moorden. De liquidaties zijn volgens het OM gelinkt aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Voor andere liquidaties is W. vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Ook vuilnismannen en vrouwen hebben het warm en dus zijn hun werktijden aangepast. Het reinigingsbedrijf Midden-Nederland laat hun mensen eerder beginnen en vroeger naar huis gaan. In Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist moeten mensen hun kliko dus eerder aan de weg zetten. Voor medewerkers is extra water en zonnebrand aanwezig. De openingstijden van de milieustraten zijn ook aangepast. De gemeente Eemnes waarschuwt voor de eikenprocessierups. Het beestje kan zorgen voor jeuk, uitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen. De gemeente plaatst rood-witte linten om bomen waar de rups in zit en verwijdert waar nodig nesten. Het advies is om uit de buurt te blijven van nesten en rupsen, en dat geldt ook voor kinderen en huisdieren. Met 27 graden is het een zomerse dag vandaag. Ook vanavond blijft het helder.
1: Dankjewel, Hanna. Verkeersinformatie gemeld door de ANWB. 3 vertragingen. Eentje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Geldermals en Culemborg 6 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knopend Waterberg 5 minuten. En ook nog een korte op de A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos 6 minuten door wegwerkzaamheden. Muziek van de Broertjes Gip komt eraan.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
8: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De Bee Gees, Robin Morris en Barry Gibb uit de late jaren 70. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Zometeen de tweede ronde van de stem van M. En niet schrikken, hij is Franstalig. Want morgen hebben wij Franse dag op Radio M Utrecht. Dit is Jenna Sparrow.

0: Ah, de zomer vier je bij ons. Klap, Shanna Spyro was dat. 2:15.
1: De stem van M.
0: Ja, en die is deze week Franstalig. Morgen Franse dag, hè, op Radio M Utrecht, 14 juillet. Ja, en dan draaien wij alleen maar Franstalige muziek. Krijg je toch meteen weer zin in de vakantie als je het allemaal hoort. Maar goed, de Portable Radio die gaat er donderdag gewoon uit. En jij kunt hem winnen als je raadt wie dit is. Je mag gewoon naar het bekende mailadres mailen als je het weet. Dus stemvanm@rtvutrecht.nl. Let goed op, want dit is de opgave.
2: Si ça doit avoir de la force.
1: De stem van M.
0: Dat is toch een prachtige taal. Ik wou dat ik het goed sprak. Kom niet verder dan MAVO-Frans. Michel Delpech dan maar en Paul een vlucht.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

0: Matthew Wilder uit de jaren 80. Het is 7 minuten voor 2. We gaan even naar de dagvraag. Staat op Facebookpagina van Radio M Utrecht. Met de warme dagen die er weer zijn en komen gaan. Wat vind jij het lekkerste ijsje? En ga je voor waterijs of heb je liever schepijs? Jaap die zegt, het lekkerste ijsje is zeker weten gewoon Italiaans schepijs. Afgelopen zaterdag tijdens een fietstocht kwamen we in Lagevuurse nog iets tegen. Nou, dan moeten we wel even gestopt worden. Favoriete smaken karamel, zeezout, stracciatella, aardbei en vanille. En Else die zegt, ik gruw van die zoete plakkerige massa. Het blijft overal aan plakken. Af en toe met veel fruit kan net. En dat terwijl ik vroeger deed voor een moord voor een lekkere Dame Blanche. Oh ja, Dame Blanche. Oh, dat vond ik zo lekker.
1: Heerlijk, ja.
0: Marion die zegt, met deze warmte vind ik een mango of een perenijsje het lekkerst. Of een raketje, dat gaat er ook makkelijk in. En Hilly die zegt, perenijsjes en raket zijn het voor mij. Edwin, wat is jouw favoriet?
1: Ja, softijs vind ik ook heel lekker. Is dat niet in het rijtje?
0: Nee, maar dan moet je echt weer naar een cafetaria
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, ja, maar dat is een favorietje. Maar waterijsjes, daar kun je er wel 2 van nemen soms. Er staan heel weinig calorieën op, staat op de verpakking. Dus ja, daar gaat mijn voorkeur dan naar uit.
0: Oh, ja.
1: Dus ja, er zijn alle smaken allemaal lekker. Maar ja, je moet een beetje kunnen beheersen. Hè?
0: Jij bent hartstikke een slanke den.
1: Tot nu toe nog wel, ja.
0: Ja, geen bierbuikje voor jou, hoor.
1: Nee, gelukkig niet. Ook lekker trouwens.
0: Ja, ook lekker.
1: Dus ja, straks na 2 dan duiken wij weer in de jaren 60. En toen was het ook vakantietijd. En wat leuk, want ik heb hier de krant van 13 juli... met overigens ook een heleboel advertenties en ook lekkere ijsjes daarin. En dan gaat het over Amerikaanse experts die beweren dat het steeds kouder wordt door de toenemende luchtverontreiniging. Daar dachten ze dus in de jaren 60 nog heel anders over. Hè?
0: Dat was een heel ander verhaal, ja.
1: Nou, we duiken zo even in het nieuws van toen. En we hebben deze fijne ook straks. Hier ook in Utrecht. En nou ja, lekker dus al die grijs gedraaide plaatjes uit de jaren 60 straks. De Beatles hebben we ook weer. En een jarige bij de Birds ook nog zometeen.
0: Nog eventjes, heel kort. Oh, sorry. Jij was een beetje snel.
1: Ja.
0: Jij vervangt Jos. Wat ga jij
1: Jos
0: doen? Goedemiddag.
1: Ja. We hebben het over Harry Jekkers straks. Gisteren heeft hij zijn laatste voorstelling gespeeld in Den Haag. Waar anders, hè?
0: Ja.
1: Ook Den Haag. En hij heeft nog een mooie onderscheiding gekregen van de oud-burgemeester van Utrecht. Dan weer ook.
0: Ja, ereburger was hij, hè?
1: Ereburger is hij, ja.
0: En hij woont in Utrecht.
1: Hij woont ook nog in Utrecht.
0: Grappig, ja.
1: Dus wel leuk dat dan staan we even stil straks bij het nou rijke oeuvre van Klein Orkest en Harry Jekkers.
0: Hartstikke goed. Nou, heel veel plezier. Maak er een mooie middag van en laat hem lekker aanstaan, de radio, zometeen bij Edwin. Dag!

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is druk, meldt de ANWB. In een groot gedeelte van het land is het ook al vakantie. En deze files vallen in onze regio op dit moment op. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Na een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is daar een half uur. En ik wou de N230 ook nog even meenemen, maar die verdwijnt op dit moment van mijn scherm. Dus heel actueel, dat was het voor nu. We gaan snel naar de 60's zometeen.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Vooral bedacht door Bob Dylan, maar ook grootgebracht door Stevie Wonder en deze Hollies, Blowing in the Wind.
1: Studio 60's.
0: En de wind voert warme lucht aan en de kans is dus groot dat je elders meeluistert. Lekker aan het water misschien wel, dat kan tegenwoordig heel goed via je telefoon bijvoorbeeld. En dit is een uurtje met de jaren 60, waarin wij een duik nemen in de geschiedenis. En ik heb ook weer een oude krant hier voor mijn neus van 13 juli 1968 vandaag. En ik zie iemand hier met een geel badpak en een groene badmuts. Een hoogwaardigheidsbekleedster, moet ik erbij zeggen. Nou, zo meteen duiken we even ook dus in dat nieuws. En ook een Nederlander die goed op koers is in Tour de France. Nou, direct meer. Verder hebben we ook een jarige straks bij de Birds. En ook lekker aan het water de Beach Boys. Een heerlijke toast op doen. Zo'n koud glaasje smaakt natuurlijk wel heel erg lekker vandaag. Ook zij zijn erbij, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Ik ben Edwin, welkom terug.

de zomer vieren bij ons. En ook de zomers van toen die weer terugkeren. Op radio en Utrecht, de Beach Boys waren dat. Nou, de krant van destijds heb ik hier ook weer voor me. 13 juli in 1968 was overigens een zaterdag, dus dat was een lekker weekend. En dikke krant betekent dat op zaterdag. Ik haal even wat berichten van die dag hier naar voren. En meteen een hele opvallende, want het gaat over Amerikaanse experts die beweren dat het steeds kouder wordt door de toenemende luchtverontreiniging. Door de vervuiling wordt de atmosfeer troebeler, waardoor de zonnestralen de aarde minder goed kunnen bereiken. En dit zou zelfs een klimaatverandering teweeg kunnen gaan brengen in de toekomst met lagere temperaturen. En dat is een alarmerend verschijnsel, dus anno 1968. Toen hadden we overigens ook best een aantal koele zomers, dus niet eens zo heel gek. Een zomerfoto op de voorpagina van deze krant van prinses Grazia, die een geel badpak en een groene badmuts draagt toen ze gisteren verkoeling zocht in het strandbad van Monte Carlo. Haar 11-jarige dochter Caroline die liet haar donkere haar vrij wapperen in de straffe bries. En dit is ook een vakantieberichtje, want de bouwvak is begonnen en de ANWB heeft geturfd. 500.000 mensen is erop uitgetrokken gisteren. En die zouden samen 85.000 auto's kunnen vullen. Opvallend was daarom dat het stiller was op een normale vrijdag gisteren. De vraag is dus waar ze gebleven zijn. En het kwam nergens tot filevorming, zelfs niet op traditionele knelpunten zoals Oude Rijn. Het belastingbiljet wordt duidelijker, dat is goed nieuws. De belastingformulieren die zullen getoetst worden aan de eisen van duidelijkheid en ook van hoffelijkheid tegenover de belastingplichtigen. En dan heb ik hier ook nog een sportbericht, want Jan Jansen die won gisteren de 14e etappe in de Tour de France. Hij zou zomaar eens de eerste Nederlandse tourwinnaar kunnen gaan worden. En de Belg Herman van Springel is een geduchte concurrent. Dus het wordt spannend deze laatste dagen van de Tour. En de liefhebbers van de stripverhalen in het Vrije Volk moeten even opletten, want Appie Happie is namelijk met vakantie. Bekend figuur is dat Appie Happie. Ook die wil even vrij. En deze kleine advertentie nog even. En dan zie ik motelrestaurant De Plashoeving Vinkeveen. Vooral gespecialiseerd in paling. En je kunt reserveren op nummer 02949. En het abonneenummer is 381. En voor wie wil gaan sparen, ook deze advertentie nog even. Het is niet onbelangrijk een centje op de bank te hebben. Die kan naar de Boerenleenbank. Dat is het juiste adres. Want die houdt rekening met al uw persoonlijke wensen. De bank voor iedereen. En er is altijd wel eentje in de buurt. En er zijn 1000 vestigingen in ons land van deze boerenleenbank. Een rijk verleden sowieso met al die kranten en de muziek. Want deze is ook van toen, 58 jaar geleden, in de top 10. Bobby Goldsboro. Voor een zwoele zomeravond in 1968. En Honey.

0: En zo werd Little Things een best grote hit voor Dave Berry.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Snel door naar Liverpool. De dagelijkse bijdragen van John, Paul, George en Ringo M zijn vandaag eigenlijk bij de oorsprong van de groepen. Want we hebben de eerste LP erbij, 1963. En het nummer ga ik draaien waar dat album naar vernoemd is. Vooral een bedenksel van John Lennon. En hij werd naar eigen zeggen destijds geïnspireerd door Roy Orbison en Bing Crosby.

Dance Please Me. En blijf lekker bij ons, want we hebben nog een half uurtje Studio 60's in petto. Cliff is er ook, zo meteen onder meer. En een jarige bij The Birds. Twee liedjes heb ik klaarstaan. Je mag er eentje gaan uitkiezen straks in onze jukebox. Eerst Hanna even met het regionieuws van 2:30. Na Vianen gaat ook Westbroek nu sluipverkeer aanpakken. Daarover hoor je zo meteen meer.

eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: 6. Inwoners van Westbroek en ondernemers krijgen een ontheffing. De gemeenteraad van De Bilt komt deze week nog bij elkaar om over een nieuw voorstel te praten over een noodopvanglocatie. De nieuwe coalitie wil wel een noodopvang, maar niet in het berg- en bosterrein in Bilthoven. Daar heeft het COA een pand gekocht. De formerende partijen, PRO, VVD, D66 en CDA, vinden dat de gemeente de regie moet houden en niet het COA. Op het voorstel om op het berg- en bosterrein een AZC neer te zetten kwam veel weerstand van omwonenden uit angst voor hun veiligheid. Na de zomer worden andere locaties besproken. 3 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een groot ongeluk op de A12. Hierna ging de snelweg van Utrecht naar Arnhem urenlang dicht. Politie, ambulances en brandweer kwamen af op de aanrijding. De politie meldt vandaag dat 3 mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Tegen middernacht kon de snelweg pas weer open. De gemeente Eemnes waarschuwt voor de eikenprocessierups. Het beestje kan zorgen voor jeuk, uitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen. De gemeente plaatst rood-witte linten om bomen waar de rups in zit en verwijdert waar nodig nesten. Het advies is om uit de buurt te blijven van nesten en rupsen, en dat geldt ook voor kinderen en huisdieren. Met 27 graden is het weer een zomerse dag. Er staat weinig wind en vanavond blijft het helder.
1: Dankjewel, Hanna. Ik heb nog even wat verkeersinformatie. Het is toch alweer snel druk aan het worden, meldt de ANWB. Zoals op de A2 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Bosch, tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Het geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk, maar hou daar dus nog rekening met vertraging. Ook de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Hout en knooppunt Everdingen, heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En de N230, hij was net heel even weg van mijn scherm, maar nu weer helemaal terug. Dat is van Maarsen naar Utrecht, de provinciale weg tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27. En ongeveer een half uur vertraging.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Hoi Judith.
4: Dag lieverd. Was het leuk op school?
3: Nee, we moesten stomme dingen doen.
4: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Studio 60's met Edwin Meerman.

leven. Roger McGuinn van The Birds, de zanger die vandaag 84 jaar geworden is. En de vraag is, welke zullen we straks van hem draaien? I was so much older then, I'm younger than that now. Dit is My Black Pages. Overigens twee liedjes van Bob Dylan die zij toen opnieuw hadden opgenomen. Dit is de eerste en hebben we deze ook nog.

Wanna Do, welke van de birds? Dus zometeen helemaal even voor drieën aan het eind van dit uurtje Studio 60's. Dat kun je bepalen door even je keuze te maken in de app of te mailen studio@rtvutrecht.nl.

0: Golden Earring. Vanuit OO Den Haag. Daarover later nog wat meer vanmiddag. Golden Earrings, moet ik eigenlijk zeggen. Hier in Studio 60's plakken we er altijd nog even een S aan vast. Want zo begon het. De S van succes. Buy me a girl. Nou, hier is er eentje hoor. Sandy Posey heette ze. I take it back.
1: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

maakte ook naam en faam Manfred Mann. Mijn naam is Jack, was dat. We gaan naar de uitslag van de Jukebox keuzes vandaag. We hadden dus tweemaal de beurt vanwege de verjaardag van Roger McGuinn, de zanger. 84 is hij geworden. En tweemaal Bob Dylan eigenlijk, hè, wat zij toen opnieuw opnamen. My Back Pages en All I Really Wanna Do. En ik las in de berichtjes allemaal plekjes in Nederland waar geluisterd wordt, waar de zon overgoten is. Ook zelfs in Veendam, waar Roel lekker aan het luisteren is. Nico vond het heel moeilijk om een keuze te maken. Je bent niet de enige overigens. Jan Mondria, Joke, Jaap, Jane, Sylvia, allemaal dankjewel voor het reageren. Dit is hem geworden.

Met meer dan 70% dus vandaag keuze 2 van de Birds. Well, I Really Wanna Do. En Lisa Loren die zei nog dat ze de versie van Bob Dylan ook wel heel apart vindt. Die heb ik er nog even snel bijgezocht.

Tal en de Birds die hadden er vooral de hit mee uiteindelijk ook in Nederland. Studio 60's doen we ook morgen weer. En dan hebben we dus de Franse dag. De hele dag doen we dat. En ook de Franse 60's zijn er dan tussen 2 en 3. Dus dat wordt smullen geblazen. Ik hoop dat je er dan af in bent. Hier is Dusty Springfield nog even.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten.

0: Het zonnetje schijnt, Casey and the Sunshine Band. En voor wie nu al vakantie heeft, mag zich wel geluksvogel noemen. Net als Jos. Dus ik mag nog een beetje nablijven, ook na drieën, dus deze week. Ik ben Edwin. En vandaag brengen we meteen maar even een ode aan de man die gisteren afscheid nam van zijn publiek. Hij werd pas 75, dus het is mooi geweest. Het doek is gevallen voor Harry Jekkers als artiest. Ja, hoe kan het ook anders? In de residentie.
1: Den Haag, mooie stad achter de Danny.
0: En een mooie onderscheiding van de burgemeester.
1: De schilderswerk, de lange poten en het plein.
0: Hij is nu eerder burger van Den Haag, hè?
1: Den Haag, ik zag.
0: En toch ook woonachtig in Utrecht, dus extra leuk om er even aandacht aan te besteden. En we hebben heel veel van hem, dus als je hem even wil helpen om een keuze te maken uit zijn oeuvre. Al dan niet met klein orkest, dan hou ik me aanbevolen. In de app of mail studio@rtvutrecht.nl. Misschien was je wel bij een van die laatste voorstellingen van hem. Ook dat mag je dan laten horen.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
2: Want elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk, het hoeft niet zo vlug.
0: De Nationale Nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

0: Ach, je hoeft helemaal niet te kunnen dansen om ver te komen in je leven, toch? Leo Sayer was dat op Radio M Utrecht. We zijn even in IJsselstein. Daar zit Henny. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik hoop niet dat ik je stoor in al je werkzaamheden of bezigheden.
1: Ja, ik was rustig van de zon genieten.
0: Rustig van de zon genieten. Waar doe je dat? In de tuin?
1: Ja, een beetje in de tuin. Een beetje rommelen, een beetje kijken.
0: Heerlijk, toch? En niet in de zon kijken, hoor. Dat is niet gezond, hoor, voor jou.
1: Ja.
0: Ben je een beetje bruin?
1: Nou, ik word niet bruin. Ik heb bepaalde huidziekten. Dat heet fibrologie. Ik heb al die witte plekken heb ik op mijn lijf.
0: Oh ja, ja, oké.
1: Okay. Dus ik heb al heel veel bekijks.
0: Ja, maar toch kun je wel lekker genieten van het weer, ondanks dat allemaal.
1: Ik wil mij goed insmeren.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Geldt voor iedereen, hè, sowieso.
1: Ja, maar zeker met witte vlekken.
0: Ik moet je zeggen, als ik te veel factor 50 opsmeer, dan zie ik ook behoorlijk wit, hoor.
1: Ja, dat zit er niet op. Dat heeft met het immuunsysteem te maken. Maar het is niet anders.
0: Nee, nou, in ieder geval, leuk dat je toch even de tijd hebt genomen om te reageren op onze vraag van vandaag. Want die gaat over hele andere dingen, namelijk het afscheid van Harry Jekkers.
1: Ja.
0: Ben je toevallig bij zijn voorstelling geweest, Henny?
1: Ja, ik heb een paar keer televisie. Ik vind hem altijd wel goed.
0: Waarin maakte hij het verschil, vind jij?
1: Ja, zijn eenvoudigheid. Zijn eenvoudigheid, niet geen hatelijke opmerkingen maken over personen. Hij heeft het weer over zijn eigen, ook anderen.
0: Ja, precies.
1: En, ja.
0: Het is tegenwoordig allemaal een stukje grover geworden. Een heisend.
1: Ja,
0: ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Hij is 75 geworden, dus hij dacht het is mooi geweest.
1: Ja.
0: Ja, en hij woont ook gedeeltelijk in Utrecht, heb ik begrepen. Dus
1: ja, ik heb zitten lezen, hij heeft wel een leven gehad, zeg jezus.
0: Ja, ik ook, ja. Hij heeft, hij heeft meerdere levens gehad, geleefd.
1: Met die drugsproblemen gehad en drugsproblemen.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed.
1: Ik vind het knap dat hij erover wil vertellen. Vind ik al knap.
0: Ja, en gelukkig is hij er heel goed doorheen gekomen. En hopelijk heeft hij nog een paar mooie jaren voor de boeg om te genieten van zijn pensioen. En we hebben heel veel om op terug te kijken. Ja, en luister ook vooral. Hè. Wat vind jij nou zijn mooiste liedjes?
1: Over de muur.
0: Dat vind je zelfs zijn beste lied?
1: Maar hij heeft nog een nummer van, daar zingt hij ook, ik hou alleen van mezelf, dat vind ik ook een mooi nummer.
0: Oké. Okay. Maar ja, dit is een hele beroemde, hè? Over de muur. Ja, nee, goed, Over de muur is toch wel, denk ik wel het beroemdste nummer van hem. Over de Koude Oorlog.
1: In deze tijd.
0: Ja, en eigenlijk is het wel weer een beetje actueel. Gelukkig de muur niet, maar wel de situatie een beetje.
1: Ja.
0: We gaan deze dan draaien. We hebben wel meer vanmiddag nog. Dus dit is een mooi begin, dacht ik. Henny, dankjewel voor je keuze.
1: Dankjewel, tot ziens.

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

0: De muziek die je hoort is van Radio en Utrecht. Zometeen gaan we ook weer een spelletje doen met die muziek. 3 platen met een bepaalde overeenkomst. En als je hem juist weet te raden, dan mag je een cadeautje kiezen uit onze winkel. Doen we zometeen na het regionieuws met Hanna. De gemeente Nieuwegein gaat strikter controleren op zorgfraude. En het waterschap neemt maatregelen tegen de droogte.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Fortsa testcenters in Nederland en ontdek

0: Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Half 4 geweest, het regio nieuws met Hanna Kameraad. We beginnen even in de gemeente Nieuwegein. Ze gaan daar zorgbieders, aanbieders strenger controleren, lees ik.
3: Ja, de gemeente kreeg signalen over zorgfraude. De signalen gaan over verdachte geldstromen en gerommel met zorgdiploma's. Nieuwegein ziet zorg als nieuw risico voor ondermijning. Volgens de gemeente kunnen criminelen zorgbedrijven gebruiken om geld wit te wassen of andere bedrijven te financieren. De zorgsector ligt al langer onder een vergrootglas. Ook gemeenten als Utrecht, Amersfoort en Soest kregen de afgelopen jaren te maken met fraude in de zorg. Automobilisten die files in de spits proberen te mijden door via Westbroek te rijden, krijgen daar binnenkort een boete voor. De gemeente gaf de afgelopen periode waarschuwingen en daardoor nam het sluipverkeer met een kwart af. De spitsafsluiting geldt in de ochtend van 6 tot 9 en in de middag van 4 tot 6. De gemeente begint in september met beboeten. Inwoners van Westbroek en ondernemers krijgen een ontheffing. Op de brug over de Eem aan de Radiumweg in Amersfoort zijn vanmiddag een fietser en een scooterrijder frontaal met elkaar in botsing gekomen. Hulpdiensten kwamen direct naar de brug toe. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niks bekend. De fiets en scooter raakten zwaar beschadigd. De politie heeft de brug deels afgezet en doet onderzoek naar het ongeval. Het waterschap treft maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er gaat extra zoet water naar het westen van het land om verzilting van de bodem te voorkomen. Tijdelijke pompen bij Wijk bij Duurstede en Koten moeten zorgen dat het waterpeil in sloten en watergangen voldoende blijft. In delen van de Utrechtse Heuvelrug is het verboden om water uit sloten te pompen om bijvoorbeeld zo het land te sproeien. Door klimaatverandering verwacht het waterschap dat er vaker maatregelen nodig zijn voor voldoende zoet water. En dan nog het weer. Voorlopig is het dus nog droog. Vandaag is het 27 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 17.
2: Dankjewel, Hanna. Ik heb nog wat verkeersinformatie om mee aan te sluiten. Het is alweer drukker aan het worden, meldt de ANWB. In een groot deel van het land is het ook al vakantie, maar toch nog wel een aantal vertragingen die opvallen. In onze regio de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Maarsen. Daar ligt van alles op de weg. Twee rijstroken zijn daarom dicht, een kwartier vertraging ongeveer. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen is dat het geval. En de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd. En de A28 richting naar Amersfoort en knooppunt Everdingen. Dat is ongeveer een kwartier. En dat heeft alles te maken met die wegwerkzaamheden.
4: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
5: Boek nu via beepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
6: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
7: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
8: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Fleetwood Mac en Christine McVie had hier de hoofdrol. Zij was de leading lady op Little Lies. Drie platen op een rij met één gemene deler. Hoewel alle drie uit de vorige eeuw bij voorkeur niet meetelt. Iets meer diepgang. Benieuwd of je hem weet te raden vandaag. Of je hem ontdekt. Dit is vandaag aanwijzing nummer 1.

We spelen 3 van 4. En we zijn er maar net begonnen. Hij nam er even de tijd voor. Een lied uit de jaren 60 was dat wel vrij ongebruikelijk. Maar was ook wel lang niet de enige. Dus snel door naar opgave nummer 2. The morning was cold and lonely. City lights, old and gray.

Manhattan was years ago.

Ik zie al wat antwoorden binnenkomen in de app. Je hebt nog heel even tijd om ook mee te doen. De app van RTV Utrecht staat rechtsboven. App ons, heel makkelijk. Of even gewoon mailen studio@rtvutrecht.nl. En deze aanwijzing wordt er ook nog bij. Die is in het Nederlands gezongen. Die maakt het dan misschien meteen weer iets makkelijker. Hoewel je weinig aan de titel hebt in dit geval. Aanwijzing nummer 3.

0: Leuk liedje over de zomer. Die van 1975 was ook een hele hete.
1: Hallo?
0: Spreek ik met, even zien, Arjen van Goosen?
1: Ja, daar spreek je mee.
0: Nou, ik denk wel dat je in de gaten hebt wie je aan de lijn hebt nu.
1: Ja, dat heb ik in de gaten.
0: Heel goed. Met Edwin dus, Radio M Utrecht. En ik begrijp dat jij onderweg bent, Arjen. Waar naartoe?
1: Ja, naar huis eigenlijk.
0: Ja, en van waar naar waar rij je dan?
1: Van Moerdijk naar Koude Kerk aan de Rijn.
0: En hoe lang doe je over dat traject gemiddeld?
1: Ja, dan een uur, zeg maar.
0: En heb je ook nog last van files en zo? Want het is druk overal.
1: Ja, het is hier ook druk, weet je wel. Als je dat interessant vindt. De Ring Rotterdam is halverwege afgesloten. Dus dat ja. Stroopt vanaf Ridderkerk op, zeg maar.
0: Nou ja, in ieder geval kun je in de auto wel vermaken zo met de radio aan. Dat heb je ook gedaan, heel goed.
1: Ja.
0: En heb je nog een beetje een hulp gevonden voor dit spelletje? Of heb je het helemaal uit je hoofd gedaan?
1: Uit mijn hoofd, dat je als jij platen draait, dan kan ik dat wel een beetje verband zien. Alleen de laatste plaat was dan een beetje een soort gok, omdat dat eigenlijk soort net voor mijn tijd is dan.
0: Oké, dus je bent van voor 1975, begrijp ik.
1: Van 1975.
0: Van 1975, ja. Dus toen je geboren werd, was dit zo'n beetje een hit, zeg maar. Dus je bent net zo oud als dat laatste liedje.
1: Ja, ik heb het niet opgezocht, maar dat zou zomaar kunnen.
0: Ja. Nou, vertel maar, wat hoorde je voorbij komen?
1: Nou, met dat Flash in the Pan, St. Peter, als tweede plaat. En ja. De eerste was Where Do You Go To My Lovely van Peter Sarstedt. En de laatste neem ik dan aan dat Siska Peters is.
0: Ja, dus duidelijk, hè?
1: Ja.
0: Wat de overeenkomst is van deze drie. Overigens, die Peter Sarstedt is nog veel verder voor jouw tijd. Maar dat wist je toch wel uit je hoofd?
1: Ja, dat hoor ik wel eens natuurlijk ook in jullie uur.
0: Ja, Studio 60's. Dat zit het ook wel eens. Ja, klopt. Peter Sarstedt, goed onthouden. Nou, het levert je nu in ieder geval een leuk prijsje op. Ik weet niet of je ons etalage van deze week al voorbij hebt horen komen eerder vandaag.
1: Nee.
0: Nou, daarin onder meer de shopper deze week, een koeltas, de sokken zijn er weer voor het komende najaar alvast, een notitieboekje of een puzzelboek.
1: Mag ik het zeggen?
0: Ja.
1: Nou, sokken alsjeblieft.
0: De sokken, ja, die zijn heel geliefd hier. Heel veel mensen hebben ook al een mooie foto gestuurd via de app hoe ze staan. Nou, als jij er zin in hebt, moet je dat zeker niet nalaten.
1: Nou.
0: Blijf even aan de lijn, dan ga ik even je gegevens goed opschrijven. En ik wens je een goede reis onderweg naar Koude Kerk aan de IJssel verder.
1: Ja, vriendelijk bedankt.
0: En de groetjes, dag Arjen. Ja.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vepen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Gaan we eventjes naar de weg. We hoorden het net ook al even van Arjen, die ook de drukte meemaakt onderweg naar huis. Even de files van nu in onze regio. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen. Daar ongeveer een half uur vertraging. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn. Dat is bijna een kwartier. Dat geldt ook voor de A12 naar Den Haag tussen de Meren en Woerden. Dan hebben we de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen. 15 minuten vertraging. En ook op de 27 nog van Almere naar Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen door de wegwerkzaamheden daar. Bijna een half uur. gaan meteen door met de muziek, begrijp ik. Nou, geen probleem.

Een duik in een zee van muziek en Teddy Swims was dat. Gisteren nam hij afscheid van zijn publiek. Dat deed hij in OO Den Haag. Harry Jekkers, die zich ook een blauwe maandag Klorkestein noemde. Dat was dan weer een anagram van Klein Orkest. En daarmee had hij dus die hit over de residentie. Nou, een indrukwekkend repertoire, liedjes en cabaret. En zoals Henny het in het vorige rol eventjes memoreerde. Zijn kracht zat hem vooral dat hij zichzelf, dat hij het bij zichzelf hield en anderen niet zozeer beledigde. Wat vind jij de kracht van Harry Jekkers? Welke ode zou je aan hem willen brengen? Wat vind je zijn beste liedje? Misschien wel zijn mooiste voorstelling. Of ben je er ook nog geweest in de afgelopen tijd? Ik hoor het graag even in de app. Of laat het horen in onze mail studio@rtvutrecht.nl. Een ode dus aan deze grappenmaker die het overigens ook wel eens over zijn vader had.

0: En ook dit nummer.
1: Op deze foto is hij 7 jaar. Het gezicht zat er al in. Vooral die ogen.
0: Het leven van zijn vader op foto's. Nou, ik ben dus benieuwd wat je graag wilt horen van Harry Jekkers. Al dan niet met Klein Orkest.
2: Goedemiddag.

0: De Bellamy Brothers op Radio en Utrecht. En we zetten even een mooie ruis erbij. En die hoort bij de auto van Bart. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ook jij bent van A naar B. En waar is voor jou A en waar is voor jou B?
1: Den Haag naar Oudewater.
0: Ah, oké. Okay. Hey, Den Haag, dat is toevallig. Want we hebben het vandaag over Harry Jekkers, hè? Ja, zeker. Wat doe jij voor werk in Den Haag overigens, Bart?
1: Ik ben zotenmaker.
0: En had je daar vandaag toevallig alleen een klus of ben je altijd aan het werk daar in de residentie?
1: Toevallig de laatste paar dagen ben ik daar bezig.
0: Oké. Okay. En merk je daar ook iets van het afscheid van Harry Jekkers toevallig?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, want hij geeft daar een aantal, tenminste, hij gaf daar een aantal voorstellingen de afgelopen tijd, toch?
1: Ja.
0: Ja. En ben je er nog bij geweest toevallig ook onlangs?
1: Nee. Het lijkt me, had hem wel leuk geleken, maar dat zat er niet in.
0: Nee. Wat maakt Harry Jekkers voor jou zo speciaal?
1: Ja, ik vind het grappig, leuk. Ja.
0: En dan hebben we een keuze uit een heel breed repertoire. Ik zei het in het vorige uur ook al even. Toen ik Henny aan de telefoon had, heel veel liedjes, heel veel voorstellingen. Allemaal heel bijzonder en vaak ook heel lachwekkend. En wat is de kinderverslinder voor een liedje wat jij hebt uitgekozen?
1: Oh ja, gewoon zo'n eentje. Die vind ik altijd grappig. En je hebt De Step, vind ik ook wel leuk. De Step is blauw. Hij heeft heel veel leuke liedjes, ja.
0: Dit komt van de LP Rotrap naar de Maan. Dat is best wel beroemd geworden. Zo halverwege de jaren 80 kwam die daarmee. En daar staat ook Over de Muur op, dacht ik, toch? Ja. Of niet? In ieder geval, het was wel in die tijd. Ja. Je moet altijd heel voorzichtig zijn, want er zijn altijd mensen die dat precies weten hoe die albums allemaal gevuld waren. Maar dit staat dus op Rotrap naar de Maan. Moeten we nog ergens speciaal ook op letten in deze tekst, wat jou altijd bijgebleven is?
1: Niet dat ik weet, maar eigenlijk.
0: Ik ken hem niet, dus ik ga even met je meeluisteren. Ik ben benieuwd, leuk, eentje die ik niet verwacht had. De Kinderverslinder heet het, duurt 2 minuutjes en 30 seconden. Dan komt hij voor jou, Bart.
1: Nou, dankjewel.
0: En lekker voor onderweg naar huis, toch, dit?
1: Yes, super.
0: Daar is die. Groeten.
1: Oké.
2: Je denkt als kind heel vaak, wat kan me nou gebeuren? Met een grote broer en sloten op de deuren. En nou vergeet het maar, er dreigt een groot gevaar.

Als een boze droom voor ieder kind. Hopelijk heb je er geen nachtmerries meer van. Deze kinderverslinder, vooral nu om te lachen. Harry Jekkers was dat. Toen dus nog met klein orkest en Roltrap naar de maan. En die LP stond misschien ook wel bij jou in de kast of nog altijd. Dat was een van de hele beroemde. We zakken even af naar het zuiden, naar België. Hier is Faya Condeels.

En dat is altijd fijn om te weten. Love is in the air. John Paul Young was dat. En zometeen de Small Faces, onder andere. En we hebben nog eentje straks van Harry Jekkers om af te sluiten. Deze middag, deze ode dus aan de cabaretier die nu afscheid heeft genomen van zijn publiek en zijn fans. Eerst tijd nu voor het regionieuws met Hans.

0: 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Nieuws van 16:30 met Hanna Kameraad. Een 56-jarige vrouw uit Kamerik die is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een 30 jaar voorwaardelijk.
5: Ja, ze buiten jarenlang een kwetsbare vrouw uit op haar paardenbedrijf. Het slachtoffer moest jarenlang 7 dagen per week werken zonder dat ze daarvoor betaald werd. Ze begon vaak om 16:30 ochtends en werkte door tot 22:00 s'avonds. Ze bezorgde kranten, verzorgde paarden en mestte stallen uit. Ook als ze ziek of geblesseerd was, moest ze volgens justitie gewoon doorwerken. De vrouw werd ook meermaals mishandeld en vernederd. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 2 ton. De gemeente Nieuwegein gaat zorgaanbieders strenger controleren na signalen van zorgfraude, verdachte geldstromen en gerommel met zorgdiploma's. Nieuwegein ziet zorg als een nieuwe risico voor ondermijning. Volgens de gemeente kunnen criminele zorgbedrijven gebruiken om geld wit te wassen of andere bedrijven te financieren. De zorgsector ligt al jarenlang onder een vergrootglas. Ook gemeenten als Utrecht, Amersfoort en Soest kregen de afgelopen jaren te maken met fraude in de zorg. Op de brug over de Eem aan de Radiumweg in Amersfoort zijn vanmiddag een fietser en een scooterrijder frontaal met elkaar in botsing gekomen. Hulpdiensten kwamen direct naar de brug toe. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niks bekend. De fiets en scooter raakten zwaar beschadigd. De politie heeft de brug deels afgezet en doet onderzoek naar het ongeval. De dierenambulance in de regio Vianen waarschuwt voor botulisme en blauwalg. Botulisme is een bacteriële vergiftiging waar vogels en vissen ziek van kunnen worden. Ook honden en boerderijdieren kunnen besmet raken. Ook blauwalg is een ziekmaker voor mensen en dieren. Door de hitte en stilstaand water groeien de bacteriën in een razend tempo. De dierenambulance roept op om goed op te letten. Dieren worden bij een besmetting vaak traag, lamlendig en ze kunnen niet meer goed staan en laten hun kop hangen. Voorlopig blijft het ook nog warm met volop zonneschijn en weinig wind. De komende dagen wordt het maximaal 30 graden. Pas vrijdag is er weer kans op een bui.
4: Dankjewel, Hanna. Dan nog even naar de weg. Het is een drukke avondspits, meldt ANWB. Een combinatie van woon-werkverkeer en mensen die erop uittrekken tijdens de vakantie. Nou, deze vallen op dit moment in onze regio op. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht, Papendorp en afrit Everdingen, een 30 minuten vertraging. Ook op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar ruim 10 minuten tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. En richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren ruim 20 minuten. En ook van Arnhem naar Utrecht tussen Lunetten en Oude Rijn heb je zo'n 20 minuten vertraging nu. Dan de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen. Bijna 20 minuten en nog iets meer op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen daar ruim 30 minuten op dit moment. En ook op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijsweerd en Soesterberg 30 minuten. En deze nog even, dat is de provinciale weg de N210 van Nieuwegein naar Schoonhoven tussen Benschop en Lopik-Oost. Zo'n 20 minuten.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam.

0: Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Hoi Judith.
6: Dag lieverd. Was het leuk op school?
5: Nee, we moesten stomme dingen doen.
6: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
10: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: En zo'n Lazy Sunday gedijt ook prima op een maandagmiddag. De Smalfeesters waren dat op Radio en Utrecht. En heel veel mensen hebben nu ook al lekker vakantie, dus is het gewoon altijd eventjes zondag. Mooi weer erbij en de Tour de France op televisie. En met Baart hier in de studio, dat is echt een kenner. Hebben we nog een tourflits even kort op dit moment?
1: Dit is een herhaling.
0: Ja, goed.
1: Het is een rustdag vandaag.
0: Oh, dat wist ik niet. Okay. Ja, dat moet af en toe ook even de benen strekken, zeg maar. Dus morgen gaan ze weer.
1: Morgen gaan we weer verder.
0: Op. De 14 juillet, dan hebben wij de Franse dag.
1: Morgen, ja, leuk.
0: Dus dat is het gevoel van de Tour de France er ook helemaal op de radio. Maar zover is het nog niet. Wat ga je vandaag doen zometeen na 5 in je programma?
1: De vogelopvang in Utrecht, die zit chock en chock vol. Nu al veel meer vogels dan vorig jaar rond dit tijdstip. En dan is het vooral de gierzwaluw waar ze heel veel werk aan hebben. Hoe dat nou komt, dat ga ik zo meteen eens eventjes vragen. En verder op deze zoveelste warme dag dacht ik, we gaan het eens even lekker hebben over ijs. Heb jij een favoriete ijssmaak?
0: Ja, Connie vroeg het ook al even voor 2. Maar waterijsjes vind ik altijd wel het lekkerste eigenlijk.
1: En dan de ouderwetse raket.
0: Ja. Ja, soft ijs vind ik ook lekker. Maar ja, dat kun je niet zomaar overal krijgen.
1: Doe je dan soft ijs met een dipje erop?
0: Dat is een chocoladedip. Of of een zo'n disco dip noemde je dat vroeger. Met al die kleurtjes.
1: De disco dip, ja.
0: Dat geeft een beetje gezelligheid.
1: Ja.
0: Ja, het is allemaal heel lekker. En tegenwoordig, die waterijsjes zijn ook weinig calorieën, zeggen ze dan.
1: Ja, hier wordt best vaak ijs gehaald door de collega's.
0: Ja. Perenijsjes.
1: Perenijs. Ja. Echt zalig, toch?
0: Ja, ja, zeker. Ze waren er vandaag niet, maar misschien morgen wel.
1: Gaan we omzeuren. Nou, de vraag van vandaag. Wat is jouw favoriete ijssmaak? En ben je dan van het waterijs of doe je toch lekker zo'n bolletje? Stracciatella, citroen. Lekker, lekker.
0: Ja.
1: Daar gaat het over. En het lijkt misschien een beetje vroeg, maar je kan niet vroeg genoeg beginnen. De Passion, Leidse Rijn. Daar gaat het over.
0: Dat is volgend jaar?
1: Dat duurt nog even,
0: ja. Ik wou zeggen, dus, we hebben nog net zomer nu. Maar
1: er is een goede reden om het erover te hebben.
0: Oké, goed. Zometeen dus na 5 uur bij Aard. Lekker onderweg. Hij is een wederdienende, hè? Zeggen we dan.
1: Zo is het.
0: Hier is Bruno Mars.

0: Barry White. Hij werd onlangs 75 en heeft nu afscheid genomen van zijn publiek Harry Jekkers van het Kleine Orkest. En vanmiddag staan we er even bij stil. Gisteren was zijn grande finale. Ook op Facebook kon je daarop reageren. En Ingrid die schreef nog dat ze er 21 juni is geweest. Bij een van zijn afscheidsvoorstellingen dus. En het was geweldig. Zijn liedjes over het gewone leven las ik ook nog. Gerdy Groeneveld wil graag O.O. Den Haag horen. Want zelf ben ik een geboren en getogen Haagenezen, schreef ze nog. En Cor de Goede die stuurde me nog een berichtje. En die prijst vooral zijn werk op het podium als grappenmaker. En ik heb even een klein stukje opgezocht. Dit gaat over iets waar we ons hele leven mee te maken hebben. Tijd.
1: Tijd is belangrijk, hoor. Het is het enige wat je hebt in het leven. Een berg tijd. En dat is belangrijk. En daar hebben ze altijd de tijd. Dat vind ik zo leuk, jongen. Ze hadden daar zelfs, toen ik daar zat, zoveel tijd dat ze met z'n allen over de tijd gingen aanbehoren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Hey. Hey. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Ome Dick die zegt, Harry, hoe laat heb je het nou? Ik zeg, ik heb het 2:55. Zegt Toon van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3:30. En de man loopt gelijk. En ome Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De man loopt gelijk, zegt Toon, want dat is een zwats. En ome Dick zegt, waarom zou een zwats gelijk lopen? Zwatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëk. En waar, zegt ome Dick, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die zwats van jou te ekken, ekkel? Hé? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een zwats.
0: Nou, gisteren kreeg hij van burgemeester van Zanen een mooie onderscheiding. Ereburger van de stad waar hij als Harry Klorkenstein al over zong in 1982. En dat uitgroeide tot een volkslied voor alle Hagenezen. En doen we deze nog even als laatste vandaag.

0: berichtje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goede middag op deze zonnige maandag. Hanna is er. Goeiedag.
9: Goeiedag.
8: Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
9: Ja, een kwetsbare vrouw is jarenlang uitgebuit op een paardenbedrijf in Kamerik. De eigenaresse van het bedrijf is veroordeeld tot een celstraf van 1,5 jaar. Het slachtoffer maakte soms werkdagen van 17 uur en werd niet betaald. In 2023 werd zij verwaarloosd aangetroffen door de arbeidsinspectie. Zij krijgt een schadevergoeding van 2 ton. Nieuwegein gaat zorgbedrijven strikter controleren op zorgfraude. De gemeente kreeg signalen over verdachte geldstromen en gerommel met zorgdiploma's. De vrees is dat criminelen zorgbedrijven gebruiken om geld wit te wassen. En vreeswijkers maken zich zorgen om de bereikbaarheid van het oude dorpscentrum. Daarover hoor je straks meer om 5:30.
10: Nu de files vanaf een kwartier vertraging, want het is een drukke avondspits. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen 25 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Houten-Oost en Maren 20. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden ook 20. En de laatste de A27 Utrecht-Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. Vanwege wegwerkzaamheden 35 minuten op onthoud. Muziek komt eraan zometeen van onder andere Godly & Cream.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Godly and Cream. An Englishman in New York. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is maandag 13 juli 2026. Het is de dag dat 7 appartementen in Woerden voorlopig onbewoonbaar zijn na de grote explosie daar gisteravond. En ook de dag dat de vogelopvang Utrecht alarm slaat. Het zit chockvol en dat komt mede door de hitte. En welke vogels het moeilijkst hebben, ik ga het zo meteen vragen. Het is ook een historische dag, want op deze dag in 1985 is het legendarische Live Aid concert om geld op te halen voor slachtoffers van de hongersnood in Afrika. Het optreden van Queen is een van de vele hoogtepunten.

Dat was toen. Terug naar deze mooie, warme julidag. Een dag om te genieten van een heerlijk ijsje. Lekker hoor. Ja, en wat is dan jouw favoriete smaak? Ik ben zelf een citroen- en stracciatella-man. Maar wat is nou een ijsje waar jij niet van af kan blijven? Misschien ben jij wel veel meer een waterijsmens. Wat is je favoriete ijssmaak? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Het is 4:15, Radio M Utrecht. Het is razend druk bij de vogelopvang Utrecht. Dit jaar zijn daar al dik 2300 gewonde of verzwakte vogels opgevangen. En dat is 20% meer dan vorig jaar rond dit tijdstip. En de verzorgers maken zich het meest zorgen om de gierzwaluw. Want die dieren hebben veel last van de extreme hitte van de laatste tijd. Kerstin Steinhardt van de Vogelopvang Utrecht, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hert.
0: Ja, want ik begreep dat die gierzwaluwen soms letterlijk verbranden. Hoe zit dat?
1: Ja, ze gaan dood omdat de hitte dan zo enorm stijgt in die nestkasten. Kijk, als het boven de 40 graden is, dan houdt het op voor ze. En dan is het vluchten of doodgaan. Als ze kunnen vluchten, dan doen ze dat. En dan springen ze uit de nestkast. Maar ja, dat is ook weer fataal voor ze, want ze kunnen nog niet vliegen.
0: Ja, dus het gaat voor de duidelijkheid om de jonkies, de net geboren gierzwaluwen.
1: Ja, ja.
0: Dus of ze verbranden of ze vallen dood.
1: Ja, bij 40 graden. Hè? Ik bedoel, als het op een gegeven moment zo warm wordt, dan, ja, dan ze weten niet meer wat ze moeten doen. En als ze de kans hebben om te kunnen vluchten, dan zullen ze waarschijnlijk gaan vluchten. Want ja, anders verbrand je gewoon. Ga je ook dood door uitdroging en verbranding.
0: Ja.
1: Klaar ben je. Ja.
0: Nou passen dieren zich vaak aan de omstandigheden. Moeten ze niet op een andere plek dan die nesten gaan maken?
1: Dat doen deze niet. Die zijn zeer stoïcijns. Die komen altijd op dezelfde plek terug. En dat is het. Ja, dat is een uitdaging.
0: Ja. En ik begreep dat ze in het verzorgen, zeg maar degene die het overleven en die bij jullie terechtkomen, heel veel aandacht nodig hebben.
1: Ja, dat klopt. Ze moeten iedere 2 uur krijgen ze van ons dus vloeibaar voedsel. En met een spuitje in hun bek gespoten. En dat is een gemêleerde samenstelling van krekels, wasmotten en nog wat andere spullen. Zodat ze gewoon goed snel groeien en dat het evenwichtig is.
0: Elke 2 uur krijgen ze voeding?
1: Ja, van tussen zonsopgang en zonsondergang. Dus van ongeveer 8:30 morgens beginnen we. En dan 's avonds tot zonsondergang.
0: Ja, dat is behoorlijk arbeidsintensief.
1: Nou, ja, heel erg.
0: Ja, ja. Zijn er dan veel van dit soort gierzwaluw of valt dat mee?
1: Nou, op dit moment, vandaag hebben we er 28 en we hebben er al meer binnen gehad. En gelukkig kunnen we er ook regelmatig een aantal vrijlaten. Als ze opgewicht zijn en als de vleugels groot genoeg zijn, dan mogen ze gaan. En ja, als ze dan wegvliegen, dan vliegen ze voor zeker 1 tot 2 jaar weg. Dan komen ze dus niet meer op de grond.
0: Nog even, hè? Wat kunnen wij doen als we een gierzwaluw of een andere vogel zien liggen waarvan je denkt, ja, die heeft hulp nodig?
1: Onmiddellijk naar ons toe brengen, naar een vogelopvang, want ze kunnen zelf niks doen. En je kan zelf ook geen eten aan ze geven. Het zijn hele kwetsbare vogels in die zin. En ze hebben speciaal voer nodig. En alsjeblieft breng ze naar in ieder geval een vogelopvang.
0: Ja. Maar goed, jullie hebben het rammend druk. Hoe verklaar je dat het zo druk is?
1: Ik denk dat het door klimaatverandering komt. Het wordt steeds heter, ieder jaar weer. En op een gegeven moment dan is dat ook. Er zijn meer vogels die last hebben van hittestress. Hè? Er zullen ook wel meer factoren meespelen. Maar ja, wij denken dat hittestress een van de belangrijkste oorzaken is van wat hier gaande is. Wat ik zie bij collega's, bij andere vogelopvangen ook.
0: Ja. En kunnen jullie het werk dan wel aan?
1: Heel moeilijk. We hebben het echt zwaar nu. Dat, ja. Maar we hebben ook, om eerlijk te zijn, meer handjes gaat het niet helpen. Want je hebt een behoorlijke training nodig om dit te kunnen doen. Het is niet aan iedereen weggelegd om eventjes met een spuit een vogel te voeren. Dat is een speciale techniek die heel fijnmazig is. En daar heb je ook tijd voor nodig om het aan te leren.
0: Ja, ja. Maar ik zag wel dat jullie een crowdfunding zijn begonnen. Waar is dat dan voor? Gewoon voor het voer?
1: Ja, voor het voer. Ja, echt voor het voer. Ik bedoel, we zijn behoorlijk wat geld kwijt aan niet alleen gierzwaluw, maar ook aan andere vogels. En iedere cent is van harte welkom om ons te helpen.
0: Ja, ik snap het. Sterkte en succes met het goede werk voor de vogeltjes.
1: Ik dank jullie hartelijk.
0: Kerstin Steinhardt van de Vogelopvang Utrecht.

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

0: Tears for Fears. Ja, Janne reageert op het gesprek over de gierzwaluw. En die zit al vanaf mei elke dag aan de webcam gekluisterd van de gierzwaluw. Heeft al jongen uit het ei zien komen en vanavond gaat er zo'n jong uitvliegen. En dat is wel spannend voor hem, maar ook voor de webcam-kijkers. Ja, en ze vindt het verschrikkelijk dat de opvang het nauwelijks aan kan. Sommigen die nestkasten hebben opgehangen, die hangen ze verkeerd op, zegt Janne. Die letten niet op noordoostkant, ondoordacht. Ja, als ze op de hete kant hangen, die nestkasten, dan springen ze eruit van de hitte. Ja, inderdaad. Opletten dus. Ja, die hitte, dan is het wel lekker voor ons als mensen om een ijsje te eten. Even heel wat anders. En dan is mijn simpele vraag: wat vind jij nou een lekkere ijssmaak? Waar ben je van? Veel reacties. Tineke die zegt: ach, heerlijk, schepijs. En dan in de smaken spekkoek, Malaga en koffie. Daar mag je mij voor wakker maken. Ines gaat voor citroenijs en een raketje. En Karen zegt: ach, alle ijsjes zijn lekker. Bij dorstig weer een raketje en als toetje een schepijsje. En dan vooral de smaak aardbei. Goed, wat is jouw favoriete ijssmaak? Laat het weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen Hanna met het regionieuws. Ook over de hitte. Dat zorgt namelijk voor droogte. En het waterschap moet aan de slag. En Vreeswijkers die demonstreren tegen het weghalen van een brug.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Half zes, Hanna is er voor het regionieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Een 56-jarige vrouw uit Kamerik is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.
10: Ja, op haar paardenbedrijf buitte zij jarenlang een kwetsbare vrouw uit. Het slachtoffer moest jarenlang 7 dagen per week werken zonder dat ze daarvoor betaald werd. Ze begon vaak om 4:30 's ochtends en

0: komen. Tijdelijke pompen bij Wijk bij Duurstede en Koten moeten zorgen dat het waterpeil in sloten en watergangen voldoende blijft. En in delen van de Utrechtse Heuvelrug is het verboden om water uit sloten te pompen om bijvoorbeeld het land te sproeien. Door klimaatverandering verwacht het waterschap dat er vaker maatregelen nodig zijn voor voldoende zoet water. En het water dat er wel is, heeft ook last van de hitte. De dierenambulance in de regio Vianen waarschuwt namelijk voor botulisme en blauwalg. Botulisme is een bacteriële vergiftiging waar vogels en vissen ziek van kunnen worden. Ook honden en boerderijdieren kunnen besmet raken. Door de hitte en stilstaand water groeien de bacteriën in razend tempo. De dierenambulance roept op om goed op te letten. Dieren worden bij een besmetting vaak traag, lamlendig, ze kunnen niet meer goed staan en laten soms hun kop hangen. Onder protest is vanochtend de tijdelijke Emmabrug in Vreeswijk weggehaald. Terwijl Rijkswaterstaat aan het werk was, verzamelden mensen uit de buurt om hun onvrede te uiten. Ze zijn bang dat het oude dorpscentrum minder goed bereikbaar wordt. Ook ondernemers kampen met zorgen.
1: Als de brug weggaat, dan betekent dat voor ons drastisch minder toeristen, veel minder aanloop. En dat, wat dat gaat betekenen, weten we niet.
2: Als deze brug weg is, dan moeten ze toch heel ver omlopen. En voor sommigen is dat niet te doen.
3: Ik zie de noodzaak er niet zo van in dat die weg moet.
0: Die tijdelijke brug kan niet open en dicht, dus moet die weg om de schepen er weer door te laten, zegt Rijkswaterstaat. Op zijn vroegst eind volgend jaar komt er een nieuwe brug. Die kan wel weer open en dicht. Voorlopig blijft het nog even warm met volop zonneschijn. De komende dagen wordt het maximaal 30 graden. Pas vrijdag is er kans op een bui.
4: Drukke avondspits. Je krijgt de files vanaf een kwartier vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 20 minuten. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen een kwartier. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen ook een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen 35 minuten vanwege wegwerkzaamheden. En de A28 tot slot Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Muziek zometeen van George Benson en Billy Joel.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
7: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van Albert Heijn.
9: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: George Benson. Give me the night. Op weer een heerlijke dag om ijs te eten. Ijs, ijs, baby. Ja, wat is jouw favoriete smaak? En waar haal je het? Hallo Joke.
1: Goedemiddag, Eric.
0: Ja, jij stuurde me een foto. Ik zie bijna je gezicht niet. Ze zijn helemaal verscholen achter een paar gigantische bollen.
1: Ja, klopt, ja. Ja, dat is met mijn tweelingzus gemaakt, die foto.
0: Ah, een tweelingzus?
1: Ja.
0: En zijn jullie eeneiig?
1: Eeneiig, ja.
0: Ach, hoe ging dat vroeger op school?
1: Ja, ik ben niet anders dan gewend, hè. Maar ja, inderdaad, zelfs nu nog, dus heeft niet eens met school te maken, houden ze ons niet uit elkaar.
0: Nee. Maar deed jij wel eens een proefwerk voor haar of andersom?
1: Nee, die kans kregen we niet, hoor. Nee, ik heb wel een keertje mijn rijbewijs beschikbaar gesteld voor het geval dat ze aangehouden kon worden.
0: Oh ja.
1: Maar nooit toegepast. Was niet nodig.
0: Het was een aanzet tot fraude, maar het was niet nodig.
1: Nee, het was niet nodig. Het was verlopen van haar.
0: Hé, maar haal jij je ijsjes nou in Duitsland het liefst?
1: Ja, maar daar woon ik.
0: Ah, vandaar. Ja, dan is het logisch.
1: Ja, ja, ja.
0: En is er verschil tussen het Duitse en het Nederlandse ijs?
1: Nou, qua smaak denk ik niet. Ik denk dat je in Nederland net zo goed prima ijs kan krijgen. Maar daar waar ik het haal, dat is zo lekker ijs. En zo verschrikkelijk veel smaak. Ik denk wel 40, misschien wel meer.
0: Ja.
1: Een enorme hoeveelheid, want daar zijn ze onberoemd. Als je op de reviews gaat kijken, dan is het eerste wat ze zeggen de hoeveelheid. Dan hebben ze het nog niet eens over de smaak.
0: Oh, de porties zijn gewoon heel groot.
1: Ja, die bollen zijn enorm groot. Want dan krijg je één bol staat gelijk aan twee in Nederland.
0: Dus gewoon lekkere grote Duitse ijsbollen.
1: Ja, met dit weer moet je ook maar eentje nemen. Eén bolletje, want anders loopt het langs je ellebogen, denk ik. Dat krijg je niet op.
0: Ja, nee. En ga je vaak?
1: Nee, ik ga niet vaak. De laatste keer dat ik er was, dat is twee, drie weken terug.
0: Oh ja.
1: Toen was het eigenlijk te koud, want toen had mijn zoon een hardloopwedstrijd gedaan. En toen zeiden we, nou, doe maar niet net naar dat hardlopen. Maar de nieuwe afspraak staat op vast.
0: Oké.
1: Voor de volgende keer.
0: Nou, geniet van die grote Duitse bollen.
1: Ja, dat gaan we doen. Dat komt goed.
0: Joke, dankjewel. Fijne avond.
1: Geen dank. Zelfde dag.
0: Hallo Annie.
2: Hallo Aad.
0: Je hebt de deur niet uit voor een ijsje, hè?
2: Nee, ik maak het zelf.
0: Je maakt het zelf?
2: Ja.
0: En nou heb jij, begreep ik, een geheim recept, hè?
2: Ja, weet je, ik heb dat recept van iemand gekregen. Ik heb een kleindochter die glutenvrij moet eten. Ja, en die kan niet altijd overal alle ijs eten. En dus zij had ijs gemaakt. En nou kan ik gewoon ijs maken en dan aardbeienjam er doorheen. Voor mezelf doe ik wel eens. En voor mijn man stroopwafel, brokjes kleinbaken er doorheen. Ja, je kan van alles er doorheen doen. En dan in de vriezer zetten 5 uur en heb je ijs.
0: Ja, ja. Maar wat is dan de basis? Mag je dat wel vertellen?
2: De basis is natuurlijk slagroom, anders heb je geen slagroomijs.
0: Zo is dat. Dus dat is niet geheim.
2: Nee, verder vertel ik niet.
0: Je gaat het niet zeggen, hè?
2: Nee. Dat vind ik niet leuk ten opzichte van wie ik het recept gekregen heb.
0: Goh.
2: Ik heb het nou veel vijven en zessen dus van haar gekregen.
0: Oh.
2: En dus ja, ik zeg...
0: Van, gezworen tot geheimhouding.
2: Ja. Nou, bijna.
0: Nou, maar wel lekker dat je gewoon dat zelf dan thuis maakt. En vooral die stroopwafelstukjes. Stroopwafelijs zo lekker, hè?
2: Ja.
0: En maak jij het beter dan bijvoorbeeld in de ijssalon?
2: Zeg je?
0: Maak jij het lekkerder dan in de ijssalon, vind je?
2: Nou ja, het moet niet zo... Zo zit het pochen, hè?
0: Mag wel, hoor.
2: Ja, mijn kleindochter mag dat stroopwafelijs natuurlijk ook niet eten. Of het moet glutenvrije stroopwafel zijn. Maar,
0: ja.
2: Dus, want ja, daar zit toch weer voor haar dingen in die niet goed zijn.
0: Nee. Nou, nee. Geniet van je geheime recept.
2: Ja, doe ik.
0: En fijne avond, Annie. Dank je wel.
2: Ja, jij ook. Dank je wel. Groetjes. Doeg.
0: Radio M Utrecht. Met de verhalen over ijs. Wat is jouw favoriete smaak? En ben je van het bolletje? Of ben je van het ijs? Of het waterijs?

0: Tino Martin. Maar het Hoogkamer, de hartslag van de stad. Weerbericht. Nou, dan gaan we het eens hebben over niet de stad Utrecht. Ja, die ook. Maar ook de hele provincie, die gaan we eens even bedienen. Hallo, Grita.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Goedemiddag. Ja, weer een schitterende dag.
1: Hè? Ja, toch? Dit is toch perfect zomerweer voor de meeste mensen. Okay, er valt altijd wat af te dingen omdat we neerslag missen. Maar 25 tot 27 graden is voor veel mensen heel prettig. Relatief lage luchtvochtigheid ook. Rond de 50%. Dat is een stuk aangenamer dan dat, die hitte. Sowieso van 2 weken geleden. Ja, een noordelijk windje erbij. Licht en veel zonneschijn. Het is een zomerdag zoals velen hem vaak willen. Denk ik.
0: Nou, en omdat wij altijd meer willen, hoe ziet de nabije toekomst eruit?
1: Ja, gelukkig zit de luchtdrukverdeling behoorlijk vast. En krijgen wij meer van dit. Maar je ziet toch wel, dat vind ik heel grappig, ook boven Frankrijk heb ik vandaag geen 40ers meer gezien. Gisteren nog wel, hè? Zelfs 42 graden zag ik in Centraal Frankrijk.
0: De Tour de France had de etappe ervoor ingekort zelfs, vanwege de
1: hitte. Zijn ze ook later eerder begonnen?
0: Nee.
1: Dat niet, hè? Ja, het is ook 40 graden, ja. Je bent ook heel sportief altijd op de fietsen met hoge temperaturen. Dus de een kan het, maar het is wel een beetje bij de uiterste grens,
0: heftig,
1: denk ik.
0: Je hartslag gaat er ook gewoon nog verder van omhoog door die warmte.
1: Ja, want je lijf is zo druk bezig, zo druk bezig. Maar ik zie nu dat die lucht boven Frankrijk wordt wat onstabieler. Zeg maar dat deksel, wat wekenlang, 3 weken lang zo'n beetje boven, zeg op 1,5 kilometer hoogte heeft gelegen boven Frankrijk. En waardoor de hitte zich echt kon samenballen in die onderste 1,5 kilometer. Dat deksel lijkt er een beetje af, dus de zon moet meer lucht verwarmen dan eerder. En je ziet dus dat de temperaturen daar ook ietsjes bescheidener uitpakken. En wij hebben geluk met onze noordelijke wind. Waardoor we en morgen en woensdag en donderdag veel zon hebben. Maar ook temperaturen die wel hoog zijn. Maar niet extreem hoog. 28 tot 30 graden heb ik uitstaan. Met heel veel ruimte voor de zon.
0: Nou, daar doen we het voor. Dankjewel.
1: Ja, toch? Asje.
0: Over een uurtje dan kijken we wat dieper de week in.
1: Tot de eerste bui.
0: Oké, we gaan tot aan de eerste bui.
1: Ja, tot de bui. Ja.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. In Amerika is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Najesdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Najesdin al bestempeld als buitenlands agent. En dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Hij kan daardoor niet meer meedoen aan de Russische parlementsverkiezingen in september. Najesdin sprak zich onder meer openlijk uit tegen de Russische invasie in Oekraïne. Het besluit om de schorsing van de Amerikaanse voetballer Balogun terug te draaien is genomen door 1 persoon bij de FIFA. Dat meldt het Britse dagblad The Times na onderzoek. De voorzitter van de terugcommissie, Al-Kamali, had de andere 17 leden niet geraadpleegd. De zaak was opmerkelijk omdat voor het eerst een voetballer na een rode kaart op het WK niet werd geschorst. Ook president Trump bemoeide zich met die beslissing door erover te bellen met FIFA-baas Infantino. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. En daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan nog iets warmer. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is het regio nieuws. De hoofdpunten daarvan op Radio M Utrecht. Hanna.
11: Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden in verband met de explosie van afgelopen weekend. De man is aangehouden voor brandstichting. De explosie richtte veel schade aan en nog altijd kunnen 7 omwonenden niet naar huis terug. De gemeente Utrecht waarschuwt voor inbrekers. Inwoners van buurten waar criminelen bovengemiddeld vaak toeslaan krijgen een ansichtkaartje in de bus. De gemeente adviseert daarop om het bij je buren en vrienden te melden als je op vakantie gaat en om de indruk te wekken dat je thuis bent door bijvoorbeeld koffiekopjes op tafel te laten staan. En de belangrijkste tip, doe altijd ramen en deuren op slot als je weggaat. En de vogelopvang heeft het druk met vogels die slecht tegen de hitte kunnen. De organisatie heeft al 20% meer vogels opgevangen dan vorig jaar. Met name gierzwaluwen zijn kwetsbaar. Waarom dat is, hoor je straks om 6:30.
10: De files met een vertraging vanaf 10 minuten, dat zijn er 3. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en afrit Everdingen, een kwartier vertraging. Ook een kwartier op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. En de laatste, ook de A27 Utrecht-Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. Vanwege wegwerkzaamheden 20 minuten extra reistijd. Zometeen Roy Orbison en Frida Payne.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: komt thuis met Aart van Eldik.
1: Goedenavond op deze prachtige maandag 13 juli. Morgen 14 juli, 14 juillet. En dan, je weet het, is het Franse dag, hè, hier op Radio M Utrecht. De hele dag de mooiste Franstalige muziek. En dan halen we ook herinneringen op natuurlijk aan Frankrijk, vakanties daar, de verhalen. Eerst vandaag, want tot 7 uur ben ik bij je, hier op Radio M Utrecht. We praten straks nog eventjes verder over ijs. Want jullie zijn wel smulpapen, merk ik aan de reacties op de vraag, wat is je favoriete ijsje? Jolanda stuurt een bericht, die zegt, als een waterijsje wil ik graag een raketje, vind ik heerlijk. Verder chocolade, aardbei, watermeloen als schepijs. En het softijs in Vleuten, dat is verrassend lekker. Echt romig en niet dat dunne, smaakloze schepijs. Goed, dankjewel. Wat is jouw favoriete ijssmaak? Laat het weten en stuur maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan kletsen we daar straks over. Oh ja, en we gaan het ook hebben over The Passion. Ja, lijkt misschien wat vroeg in het jaar, maar er is een goede reden voor. Je hoort hem zo meteen. Dit is Frida Payne.

0: Bokstops. Radio M Utrecht. En de ladder. Het is 6:15. Ja, het duurt nog wel even. Maar de voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Ik heb het over The Passion Leidse Rijn. Zaterdag 28 maart. Nog even wachten dus. Maar dan staat de 4e editie gepland. En daar zijn uiteraard allerhande vrijwilligers voor nodig. Nou, Bathilde Keij is betrokken bij de organisatie en is ook dirigent van het speciale gelegenheidskoor. Bathilde, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, waarom dachten jullie een paar jaar geleden in Leidse Rijn, wij willen hier onze eigen passion?
1: Omdat het verhaal zo belangrijk is om te vertellen. En we willen dat op onze eigen locatie, met de eigen mensen uit de eigen omgeving, ook uitvoeren. En ik dacht, ik hoor jou zeggen 28 maart. Maar een kleine correctie, het is 20 maart.
0: Ah, excuus.
1: Ja.
0: Goed herstel. Anders zijn
1: maar,
0: we te laat.
1: Het wordt prachtig.
0: Ja. En waarin lijkt het op datgene wat wij jaarlijks op televisie zien? En waar zit het verschil?
1: Nou, het is echt geïnspireerd op de bekende televisieuitzending waar je het over hebt. Maar het heeft echt een eigen en lokaal karakter met live muziek, met een band, met een jubileumeditie. Hè, volgend jaar is 5e keer. En de lokale band Invited Worship gaat weer meedoen. Dus dat is een fantastische band. Maar er is dus dit keer ook een koor bij.
0: En daar heb jij dan weer een rol bij?
1: Zeker, ja, daar mag ik de dirigent van zijn. Ja.
0: Geweldig. We praten zo verder, maar we willen natuurlijk ook even luisteren naar hoe dat dan klinkt daar. En ik moet zeggen, ik heb veel nummers even geluisterd die ik heb doorgestuurd gekregen. Klonk best wel goed. Een kleine compilatie.
2: Nee.

0: en bij jou zijn is dan alles wat ik wil.
1: Ja, dat klinkt toch allemaal best wel goed, Mathilde?
2: Ja, en dat is allemaal live, hè? Dus dat was vorig jaar in de regen. En dan zo krachtig en met zoveel passie zingen en muziek maken. Ja, heel veel respect.
1: Ja, ja. En dat is allemaal talent uit Leidsche Rijn zelf.
2: Klopt, ja. Wow. Ja, en dat maakt het ook zo bijzonder, hè? Dat je door je eigen wijk loopt met het kruis, met het verlichte kruis. Dat je overdag al het kruis kan bezoeken in het winkelcentrum. Dat je gesprekken hebt en dat je met dat kruis naar Castellum loopt. En dat die avond dan ook het verhaal van geloof, hoop, liefde, de sfeer, de muziek. Dat raakt gewoon iedereen met die mooie boodschap. En ja. Ja, iedereen neemt wat anders mee naar huis. Maar het is iedereen is welkom en het is toegankelijk voor iedereen. En iedereen neemt ook echt dus zijn eigen verhaal mee. En je ziet het, dat mensen ook geraakt zijn.
1: Ja, ja. En daar zijn natuurlijk allerhande mensen voor nodig.
2: Zeker,
1: het is allemaal vrijwilligerswerk, liefdewerk, zeker. Oud papier. wat voor vrijwilligers heb je nodig?
2: Nou, er zijn, wat ik begrijp, er zijn echt 60 tot 70 mensen actief voor de schermen. Hè. Dus we hebben het over de band en de muziek en de techniek en ook het koor binnenkort dan wat we op poten gaan zetten.
1: Ja.
2: Maar ook achter de schermen, hè, organisatorisch, de logistiek, de communicatie, het lopen ook met dat kruis. Er zijn overal vrijwilligers nodig en het mooie is dat dat ook heel verbindend werkt. Hè. Dus de vrijwilligers die met elkaar optrekken uit allerlei kerken, omgevingen, wijken van Leidsche Rijn in Utrecht. Dat is gewoon prachtig om te zien. Ja,
1: ja. Dus bij wijze van spreken, als je wil meedoen als Jezus of Maria, of toch liever achter de schermen, je kan een rol krijgen op de een of andere manier.
2: Zeker. En dit jaar zijn we dus op zoek naar koorleden en daarom zijn we er ook vroeg mee, omdat dat gewoon, dat kost tijd. Het repeteren en het opzetten van zo'n grote productie. Maar ook achter de schermen, de organisatie, daar is altijd plek. Dus iedereen is welkom.
1: Ja, waar kunnen mensen het beste terecht?
2: Nou, we hebben een website, Finexplore. .nl en daar staat uiteraard op wat Finexplore eigenlijk is en voor wie en dat iedereen vooral welkom is. En daar staat bovenin de Passion 2027. En we zijn dus op zoek ook naar een verteller. Dus er zijn twee mensen die het verhaal vertellen.
1: Ja.
2: Dus dat is ook een hele bijzondere rol om dat verhaal aan elkaar te praten met de muziek tussendoor. En de organisatie, dus als je actief wil zijn met een rol achter de schermen, op het plein, overdag, 's avonds, de weken ervoor om promotie te maken. Er is altijd dus ruimte voor mensen om dus actief hiermee bezig te zijn. En voor de koorleden is dus ook op Finexplore, kun je dan doorklikken. Dan kom je op mijn eigen website terecht en daar staat nog iets meer uitgelegd over wat houdt het nou in om koorlid te zijn. En we hebben ook auditie, omdat we verwachten dat er toch best wel veel deelnemers zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: En we zoeken naar die balans, hè, sopraan, alt, tenor, bas. Dus vooral mensen die dit jaar met die vijfde speciale editie willen meezingen, die kunnen dus zich opgeven. Dan moet je even een formulier invullen. En dan hebben wij het contact. En dan gaat de rest eigenlijk vanzelf.
1: Nou, naar die website. Ik zal hem even. Dat is Finexplore. V-I-N. En dan Explore. Explore.nl. Van de Finexwijk, hè, en de ontdekking.
2: Klopt.
1: Finexplore. Ja, ja, goed gevonden. Oké. Ga daar naartoe en meld je aan. En dan kan je erbij zijn. Zaterdag 20 maart.
2: 2027, ja.
1: Uiteraard. Mathilde Keij, dankjewel voor je enthousiaste verhaal en een hele fijne avond.
2: Hetzelfde.
1: Dag.
2: Dag.

0: Johnny Hates Jazz. En de Shattered Dreams. Zometeen gaan we eens even lekker aan het ijs likken. Hoewel Astrid vindt eigenlijk de wafels waar de ijsjes in zitten vaak nog lekkerder dan het ijs zelf. Zij houdt eigenlijk ook meer van milkshakes dan van ijs. Maar dus gek op die wafels. Wat is jouw favoriete ijssmaak? Waar geniet je het meest van? Laat het maar weten. Kletsen we zo meteen over na het regionieuws met Hanna. Het is druk bij de vogelopvang Utrecht en de Vreeswijkers demonstreren tegen het weghalen van een brug.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Neem terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: 6:30, het regionieuws met Hanna. Goedenavond. De politie heeft een 48-jarige man uit Woerden aangehouden.
8: Ja, hij wordt in verband gebracht met de explosie afgelopen weekend in Woerden. De man is aangehouden voor brandstichting. De explosie heeft veel schade aangericht. 7 bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Eerst is meer onderzoek nodig naar de veiligheid van de woningen. Gierzwaluwen bezwijken onder de hitte. De vogelopvang heeft meer vogels opgevangen dan rond dezelfde tijd vorig jaar. De gierzwaluwen broeden graag.

0: tijdelijk vervangt. Doordat de noodbrug te laag is, kunnen schepen niet door de Koninginnensluis. Nu de werkzaamheden aan de sluis klaar zijn, moet het weer bereikbaar worden voor schepen. En dus haalt Rijkswaterstaat de tijdelijke brug weg. Fietsers kunnen ook over de Wilhelminabrug, maar de tegenstanders vrezen dat Vreeswijk slecht bereikbaar wordt. Fietsers rijden namelijk het dorpscentrum voorbij. En de dierenambulance in de regio Vianen waarschuwt voor botulisme en blauwoog. Botulisme is een bacteriële vergiftiging waar vogels en vissen ziek van kunnen worden. Ook honden en boerderijdieren kunnen besmet raken. Stilstaand water en hitte is de ideale combinatie voor bacteriegroei. De dierenambulance roept op om je hond weg te houden bij water en zelf goed je kleding en handen te wassen als je in contact bent gekomen met besmet water. Vrijdag is er kans op een onweersbui, maar tot die tijd is het zomers met temperaturen tegen de 30 graden.
1: Het is gedaan met de avondspits. Ik heb nog twee meldingen. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 5 minuten op onthoud. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Krap 10 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen Gordon en Replay, Little Eva, Lou Rolls en Grieta Spannenburg. Het is een schitterend kwartet.
2: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: Hoi Judith.
4: Dag lieverd. Was het leuk op school?
3: Nee, we moesten stomme dingen doen.
4: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
8: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Little Eva en de Locomotion. Zullen wij eens eventjes lekker aan het ijs gaan? Want wat is jouw favoriete ijssmaak? Nou, grappig, komt een berichtje binnen van Peter. Die zegt, de smaak maakt mij eigenlijk helemaal niet uit. Als het maar veel is. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hallo Jacob.
1: Hallo Art.
0: Volgens mij ga jij voor je ijs niet eens naar een ijssalon, hè? Je haalt het gewoon bij de supermarkt.
1: Helemaal right, ja.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal gek van ijs. Van, nou, ik zeg maar gewoon het woord Magnum. En dat is met dubbel karamel. En daar kunnen ze hem echt voor wakker maken.
0: Nou, heb ik wel eens gehoord.
1: Ik koop ze altijd in de uitverkoop, ja. Zeg maar. Als er 1+1 aanbiedingen zijn. Ja. En ach man, dat is ja, het is eigenlijk niet aan mij besteed. Want 2 dagen later zijn al die 8 ijsjes op.
0: Zo, en ik heb me wel eens laten vertellen, maar ik heb het nooit gecheckt. 1 zo'n ijsje, laten we de naam niet nog een keer noemen.
1: Nee.
0: Staat gelijk aan een pakje boter.
1: Nou,
0: als we het over calorieën hebben.
1: Niet onder te lijden.
0: Nee, heb je nog steeds een goddelijk lichaam, Jacob?
1: Ik ben nog steeds sportief bezig en nee, het heeft er niet onder te lijden.
0: Ja, ik snap het wel. Het is ook een beetje mijn guilty pleasure. Ik heb dan van die kleintjes thuis.
1: Oh ja, die zijn ook heel lekker.
0: Ja, je hebt ze ook in mini-formaat.
1: Daar zitten er geloof ik 6 in een pakje.
0: Zeker. En dan met zo'n krokante chocoladekorst.
1: Oh nee, schei uit.
0: Ja, jij gaat alweer richting het vriesvak, hoor ik.
1: Ja, nou, ik heb ze gelukkig niet meer op dit moment. Oké, daar heeft er niks mee te maken.
0: Jacob.
1: Op dit moment kan ik ze niet open.
0: Ik heb een trek van gekregen, dankjewel hè, en een hele fijne avond.
1: Oké, jezus, niet ervan hè.
0: Yo,
1: fijne
0: yo,
1: avond nog.
0: Marijke, hallo.
2: Hoi, Aart.
0: Ben jij een grote ijsjesfan?
2: Ja, enorm.
0: Ja?
2: Giga. En ik kom er echt niet zoveel van aan hoor. Ik kan nog steeds maar 40 aan, dus ja. Ik hou het wel een beetje op peil.
0: Okay, ik weet altijd heel weinig van maten, zowel voor mannen als vrouw. Is maat 40, waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, dat is een middenmaat zo'n beetje.
0: Gewoon een middenmaat?
2: Ja. Onder de 70 kilo, laat ik zo zeggen. Nou. Onder de 70 kilo. Ja. 68
0: precies. Oké, dan weet ik even precies hoe dat zit. Okay. Maar hoe vaak haal jij ijs in de week dan?
2: Ja, gemiddeld 3 keer, maar het kan soms wel 4 of 5 keer zijn. Ja, erg.
0: Doe maar. Met favoriete smaken? Altijd hetzelfde of niet?
2: Sowieso. Ja, altijd hetzelfde. Ja. Yoghurt.
0: Ja.
2: Kwark mango of kwark banaan.
0: Ja.
2: Yoghurt kers.
0: Ja.
2: Of yoghurt passievrucht.
0: Als het maar yoghurt is.
2: Ja, en 3 bolletjes, hè. Of 3 bollen, hè.
0: Zo.
2: Ja, niet 1, niet dat krenten.
0: En dan blijf jij gewoon op die 68 kilo staan?
2: Ja.
0: Het is ongelooflijk. Ja. Nou, woon je in Veenendaal, haal je het ijs daar?
2: Nee, we gaan er heen ervoor. En echt elke keer. We gaan eerst met het hondje uit naar de groene grens.
0: Ja.
2: En dan rijden we altijd naar heen naartoe. Want daar is de beste ijstent.
0: 4 keer per week naar Renen voor dat ijs.
2: Ja. Ja.
0: Nou ja.
2: Aardig wat kilo's. Kilometers.
0: Ja, precies. Meer kilometers dan kilo's, want je komt er dus niet van aan. Nou, dat is allemaal meegenomen. Lekker. Ja. Geniet ervan, Marijke. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
0: Dag. Je luistert naar Radio M Utrecht. En dit is Gordon samen met Replay. Yo.

0: Lou Rawls. See you when I get there. Een uur geleden had ik Annie aan de lijn. Die maakt haar eigen ijs. Geheim recept. Kon dat niks van lospeuteren. Krijgt nu een appje van Maurik. Die maakt het ook gewoon zelf. Wij maken ons ijs met een 40 jaar oude keukenmachine. Met een platte bodem en een metalen slagmes. Gewoon 250 gram diepvriesfruit, 125 milliliter slagroom en eventueel 125 gram poedersuiker. Wij vriezen ons fruit zelfs in. En na een dag komt het in de keukenmachine en dan wordt het klein gehakt. Daarna slagroom, poedersuiker, mengen tot het smeuïg is. Gaat snel en is lekker. Kijk, zo kan het ook. Weten we weer hoe dat moet, Grita?
1: Klinkt heel goed ook.
0: En eenvoudig.
1: Gevaarlijk. En eenvoudig, ja. Maar ook gevaarlijk als je dat thuis maakt.
0: Gevaarlijk en als... eenvoudig bedoel je?
1: Ook dan ook dat je wel heel dicht bij je ijskast zit thuis.
0: Ja.
1: En dus dat je heel makkelijk met één arm de derde, vierde ijsje mee kunt nemen.
0: Ja,
1: je moet wel een beetje ruggengraat hebben, denk ik dan.
0: Het zou voor ons niks zijn.
1: Nee, voor mij niet in ieder geval.
0: Goed, een prachtige dag vandaag. En
1: gaan we volgen er nog vele.
0: Copy-pasten naar morgen?
1: Ja, gaan we wel copy-pasten. Het blijft natuurlijk nog lang warm. We hebben op de meeste plekken zo'n 25 tot 27 graden gehaald. En uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 17. Dat is warmer dan afgelopen nacht. Want toen zaten we op 12 tot 14 graden. Was echt een beetje killetjes vanochtend vroeg op de fiets. Morgenochtend is het 17 graden. Dus de starttemperatuur is wat hoger. En de eindtemperatuur ook. Morgen 28 tot 30 graden. Bij een opstekende noordoostenwind. Bij veel zon, what else? Bij veel zon. En wat sluierbewolking, een beetje windveren die in de lucht hangen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de woensdag. 28 tot 30 graden. Een begin van een graadje of 16, 17. En ja, echt voluit op en top zomerweer.
0: Tja, en dat gaat nog wel verder, hè? Wanneer,
1: verder.
0: Wanneer begint het te regenen? Vrijdag?
1: Ja, nou ja, je ziet nu dat langzaam boven Frankrijk zo af en toe zijn eerste bui begint te ontstaan. Boven Duitsland ook, maar het is heel lastig om een bui bij ons te krijgen. Misschien dat donderdagavond Maastricht een bui heeft, weet je wel. En dan ergens op vrijdag zou er ook bij onze bui kunnen vallen. Maar het kan ook ongemerkt zo zijn dat we in een wat frissere luchtsoort terechtkomen in het weekend. Omdat gewoon de wind draait naar het noordwesten. En een zonneslag of stoten, de heetste lucht wordt verdreven en wordt ingedeeld tegen, ook schappelijk zomerweer.
0: Oké. Grita, dankjewel. Geniet van je avond.
1: Ja.

Clarence Clemens en Jackson Brown. Mooie tongbreker. You're a friend of mine. Zometeen de avond van de nostalgie. Hoor je Michael Jackson en Shocking Blue. En dit zijn Greenfield en Cook. Hele fijne avond. Tot morgen.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen €10 miljoen extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

Murray was dat met You Needed Me. En ik vind het fijn om te hopen dat jij mij ook nodig hebt iedere avond tussen 10 en 11 uur 's avonds. Om de dag even lekker van je af te laten glijden. Of om de liefde te vieren. En dat gaan Tina Arena en Mark Anthony nu samen doen. Met hun voornemen, I want to spend my lifetime loving you.

is een van zijn meest beroemde liedjes. Misschien wel zijn grootste hit ook. En je hoorde hem hier op Radio M Utrecht. Hello van Lionel Richie. En dit is Curtis Stijers.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Wat een gevoeligheid, hè? Van Billy Ocean.
1: I love you.
0: Maar wel met een spark. There'll be sad songs op Radio M Utrecht. New York.

Ze maakte ook de soundtrack van de film Coyote Ugly. Dat liedje heette Can't Fight the Moonlight. Maar hier op Radio M Utrecht, in de Love Songs, vinden wij How Do I Live Without You toch ook prachtig om te draaien. Leanne Rimes. Zometeen Christina Aguilera. Na dit leerzame lied.

Best wel veel vragen worden er gesteld in de Love Songs op Radio M Utrecht. Want ik draaide Have You Seen Her van Cheerleads. En dit is Have You Ever Really Loved a Woman?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, daarbij het een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.